Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad de Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren

afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Miley, Days Persuade.
5: Met 3FM ontdek je nog.

Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: Bente. Parachute.
0: Hoi, ik ben Bente en dit is mijn nieuwe single op 3FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bas van Schaik. Een hele goede morgen. Lekker die werkweek opstarten met de meeste en de beste muziek van 3FM. Met Somber en Maupie zometeen. En eerst The Weeknd.

0: Samber en My Body Isn't Ready hoorde je bij 3FM. Een hele goede morgen, maandagochtend. Heb je een beetje een fijn weekend gehad? Ik moet zeggen, ik zit er lekker in. Ja, ik ben dit weekend kampioen geworden met het team wat ik coach bij korfbal. Ik korfbal zelf en daarnaast geef ik kinderen van nou ja, een jaar of 13 of 14 geef ik korfbaltraining. En die coach ik ook. En we zijn kampioen geworden. Ja, lekker! En ik heb dan later op de middag zelf ook nog gekorfbald. En je weet het, na korfbal altijd gemengd douchen. Oftewel, ook een hoogtepunt. Top weekend. Ja, en we gaan er ook een top maandagochtend van maken met de meeste en de beste muziek op 3FM. Fontaine's DC zometeen. En je ochtend kan nog lekkerder worden met een ochtendsnack naar keuze op kosten van 3FM. Als jij die ochtendsnack naar keuze wilt winnen, dan moet je nu appen naar de NPO Luisterapp. En dan ben je misschien wel de allereerste apper van de week. En dan is hij voor jou.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single. And this is my new

3FM op je hele vroege maandagochtend. You're the queen and don't stop me now. Het is lekker vroeg, het is 5 minuten voor 4:30. Ja, jij bent al wakker, jij hebt 3FM door je speakers. En ik vind dat een hele goede reden om je eens even lekker te belonen. En dat belonen, dat doen we met een ochtendsnack naar keuze. Misschien is hij wel voor jou.

0: Goedemorgen, Michael.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Jij bent best wel zenuwachtig, hè? Heb je via de NPO-luisterapp. Je gaat morgen iets spannends doen. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Ik ga een hond kopen.
0: Een hond kopen? En ja. Jij hebt al een hond, maar dit is een heel andere hondenras wat je nu gaat kopen, schrijf je.
1: Ja, dat is een. Ik heb nu een Engelse bulldog. En die zijn best wel rustig. En die ligt ook de hele dag in zijn mand. En we gaan dus een golden retriever puppy ophalen morgen.
0: Oké. Ja, ik zit helemaal niet in de honden. Ik heb nooit een hond gehad. En ik moet heel eerlijk zijn, ik heb het ook niet zo met honden. Ik vind ze altijd maar een beetje agressief. Ze komen ook altijd op mij af als ik ergens bij iemand binnenkom die een hond heeft. Kan je vertellen, waarom wil je nog een extra hond bij? Wat maakt een hond zo leuk?
1: Ja, ik weet niet. Ik vind het toch wel, het is wel een maatje voor het leven, zeg maar. En ja, natuurlijk, wij hebben natuurlijk wat langere jaren dan de hond. Maar wij zijn natuurlijk het leven van de hond. Dus wij vinden het mooi om het om dat voor zo'n beestje te kunnen betekenen.
0: Ja, en dan wel vroeg uitlaten en zo. En volgens mij ook wel hondenpoep uitlaten en zo. Ik heb wel eens een hond uitgelaten. En die ging dan ook heel hard wegrennen. Honden, ik moet het in ieder geval niet meer hebben. Maar je zegt, je gaat nu een golden retriever kopen.
1: Ah.
0: Wat voor hondenras is dat dan? Is dat een heel stoer, heel druk?
1: Die zijn wel wat groter, maar die zijn ook wel flink wat drukker. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen met die ouderen natuurlijk. Want die is wel rustig en ja, die ligt al de hele dag in zijn mand. Ja. Ik weet niet of die daarop zit te wachten eigenlijk.
0: Dat is spannend. Ik heb even opgezocht. Zo'n golden retriever, ja, die zie je wel vaker. Dat is een beetje zo'n goudgele-achtige hond. Wel iets groter inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Zijn die ook agressief of valt dat mee?
1: Nee, die zijn hartstikke lief, joh.
0: Oh, hey, dan gaat het helemaal goed komen met die hond.
1: Wel.
0: Ik heb goed nieuws voor je, Michael. Je bent de allereerste apper van de week. En dat betekent dat die voor jou is. De welbegeerde ochtendsnack naar keuze. Gefeliciteerd.
1: Hey, lekker.
0: Hey, waar ga je voor? Waar heb je zin in?
1: Ik denk een frikandelbroodje of zo. Die zijn altijd goed.
0: Die zijn altijd lekker. Ga ervan genieten. En veel plezier. Hopelijk gaat het goed met die honden komen. Vast wel, hè?
1: Helemaal goed, Bas. Dankjewel.

was een van de beste optredens die ik ooit live heb gezien. 3 jaar geleden Pinkpop, Red Hot Chili Peppers. Je hoorde Tell Me Baby bij 3FM. En over Pinkpop gesproken. Normaal gesproken wordt zo een beetje rond eind november de line-up bekend voor het jaar erna. Maar ik weet zeker, de man die ik nu voor je ga draaien wordt een van de headliners voor Pinkpop 2027. Ik heb wat speurwerk gedaan en tijdens het Pinkpop weekend is hij in Europa. Want de week ervoor treedt hij op in Denemarken. Direct na dat weekend treedt hij op in Engeland. En hij heeft nog helemaal niks gepland dat Pinkpop weekend. Ja, oftewel, ik weet het zeker. Ik heb het over Alex Warren. Headliner Pinkpop 2027, ik weet het zeker. En dit is zijn nieuwste bij 3FM.

Chaperone bij 3FM en Pink Pony Club. Argentinië, Chili, Brazilië, Mexico, Thailand, China en Nieuw-Zeeland. Nee, dat zijn niet de landen die weer extra importheffingen moeten betalen van Donald Trump. Nee, het zijn de landen waar dit najaar nog een van de allerbeste, een van de allerbeste dance tunes van dit moment uit de boxen gaan knallen. Twee DJ's, Don Dolla en Solomon, die treden namelijk op in die landen. En misschien zeggen die namen Don Dolla en Solomon je niet zoveel, maar dat gaat zometeen veranderen. Zij hebben namelijk de dance track van dit moment gemaakt. Vind ik echt heel vet. En die hoor je zometeen over een minuutje of acht. En eerst Lost Frequencies en Live It All.

0: Rommel bij 3FM en Sally When the Wine Runs Out. Ik ga Alanis Morissette en Ironic zo meteen voor je draaien. En eerst gaan we een beetje lekker wakker worden.
1: 3FM, nachtclub.
0: En hoe gaat het nou beter dan met een hele lekkere dance track? Ik ga de dance track van dit moment voor je draaien. Mijn naam is Bas, ik hou ontzettend van dance. Ik vind de tunes die je laten meebewegen op de beat en die je eigenlijk ook alles om je heen doen na te vergeten, vind ik zo ontzettend lekker, daar word je gewoon vrolijk van. Ja, en dit is zo'n track. DJ Don Dolla, die heeft meegewerkt aan die track. Hij is wat meer van de stevige house, dikke bas. En DJ Solomon, die draait wat meer house met een warmere sound en echt wel een lekkere opbouw. En die twee die zijn samen de studio ingedoken, hebben de krachten gebundeld en die hebben een hele vette dance track gemaakt. En die ga ik nu aan je laten horen. Don Dolla en Solomon dus. Dit is hem bij 3FM.
2: Danger, danger.
0: Danger, danger, zo heet hij.

0: Alanis Morissette bij 3FM en Ironic. En daarvoor hoorde je de dance track van dit moment, zeker als het aan mij ligt, van Dom Dolla en Solomon, Danger Danger. En van dance gaan we even naar een heel ander genre. Ik ben dus sinds, nou, wat is het denk ik, sinds 2 weken helemaal obsessed met de piano. Ik kan het voor geen meter. Ik kan het echt totaal niet. Maar ik wil het heel graag leren. Lijkt me echt ontzettend vet om heel goed piano te kunnen spelen. Nou, ik heb een oude keyboard van zolder nog weten te halen. En ik heb gisteravond even 1 minuut of 10 heb ik geoefend. En ik heb iets gespeeld. En dat liedje wat ik zometeen voor je ga draaien, heb ik eventjes proberen in te spelen gisteravond om 9 uur. Kijk of je het kan raden.
1: Oké, ik heb net echt oprecht 3 minuten geoefend. Deze volgens mij. En deze. Ja, komt die. Nee, nog een keer. Nou.
0: 3FM. Ah, is zo slecht nog niet, hè? Kom maar door via de NPO-lijsterapp als jij weet welk liedje ik zo meteen ga draaien. En wat ik dus ook speelde. Ik ben heel erg benieuwd. Eerst het laatste nieuws. Het is 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Bas van Schaik. Ja, even een klein applausje voor Cas, Julia en Thijs. Ja, ze hadden het gewoon goed. De Rembrandts, I'll Be There For You. Dat was hem. En die hoor je zo meteen direct na Yougel.

0: Rembrandt en I'll Be There For You hoorde je bij 3FM. Hey, wat zorgt bij jou voor een beetje nostalgie? Dat je echt even helemaal terugdenkt aan, nou ja, misschien wel het verleden. Aan dat je klein kind was. Misschien wel bijvoorbeeld dat je vroeger koekjes ging bakken met, nou ja, misschien wel je oma. En dan die geur, hè, die geur van die koekjes. Dat je, oh, heerlijk. Of misschien wel een bepaalde serie. Wat dacht je van deze?
1: Kunnen we, kinderen?
2: Ja, kapitein.
1: Ik hoor het niet.
0: Oh. Ja, SpongeBob.
1: Hij woont in een ananas diep in de zee.
0: SpongeBob SquarePants. Ja, heel goed, heel goed. Ik ben zelf 21 jaar. Bij mij begint nu een beetje de eerste nostalgiegevoelens beginnen een beetje op te komen.

bijzonder. Ik vind het echt wel een heel, heel fijn gevoel, moet ik zeggen. Ik heb het bij sommige liedjes, bijvoorbeeld bij deze. Denk ik ook helemaal terug een beetje aan mijn middelbare schooltijd. En dat ik daar zo dan met vrienden op een pleintje ging voetballen en zo. En dan als ik daar onderweg was naar dat pleintje op de fiets, had ik dit liedje, Let Me Love You van Justin Bieber, bijvoorbeeld op mijn oortjes. Ja, en ik was een beetje van die liedjes aan het luisteren, van de jaren 10, jaren zero's een beetje. En er viel me iets op. Een trucje dat heel veel artiesten gebruikten om liedjes te vullen. En dat heeft dit liedje bijvoorbeeld ook. Na, na, na, come on. Is iets wat heel veel liedjes gemeen hebben. En wat het is, ik vertel het je zo meteen over een paar minuutjes. En hier is Lenny Mansou bij 3FM.

0: Natuurlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

hele fijne track om de maandagochtend mee op te starten. Jordan Drake en Passion Fruit bij 3FM. Is het jou wel eens opgevallen dat artiesten, zeker rond de jaren 0 en jaren 10... heel veel na-na-na-na gebruiken om liedjes op te vullen? Moet je maar horen. Na, na, na, Rihanna deed dat heel erg veel. Camila Cabello. Maar ook voor die tijd al best wel veel, hoor. Moet je wel

Als je erop gaat letten, hoor je in zo ontzettend veel liedjes na, na, na, na, na, na, na. En het voelt een beetje als opvulling. Zo ook deze vrouw, Pink, So What, nu bij 3FM. Na, na, na.

0: Sabrina Carpenter, you're the taste bij 3FM. Als je een hond in de buurt hebt, zet hem zometeen even zo'n geluiddichte koptelefoon op of haal hem even weg bij je radio. Het liedje Dreamer van Living Joy, wat ik zometeen voor je ga draaien, heeft namelijk bijzonder hoge noten en tonen. Gaat hij van blaffen en zo? Vervelend. Die hoor je over 7 minuutjes. En eerst Higo antwoord.
1: Ik koop een auto in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

Living Joy, you're the dreamer bij 3FM. Goedemorgen, het is maandagochtend. Het is op dit moment 7 graden buiten. Flink fris dus. Gelukkig blijft het op de meeste plaatsen droog deze ochtend. Alleen in het noorden nog kans op een buitje. De rest van de dag blijft het wel droog en gaat het zonnetje af en toe schijnen. Het wordt maximaal 18 graden. You know

Ja, ongelooflijk vette tune, hè? De nieuwe van Jamie Miller. Je hoort de Baby Doll bij 3FM. Ga je deze week extra vaak horen, want het is de 3FM Mega-hit. De tune van dit moment. Maandagochtend, bijna 5:15. Fijn dat je 3FM aan hebt. Mijn naam is Bas en ik zie dat de appjes al langzaam binnenkomen via de NPO Luisterapp. Dank je wel daarvoor. Jasmijn, die woont in Haren, laat ze weten. En laat weten ook dat ze herfstvakantie heeft. Uitslapen doet ze niet, want ze gaat zo vliegen voor een vakantie in Turkije. Oeh, lekker. En Lene appt dat ze voor het eerst haar sjaal heeft gepakt dit najaar voor op de fiets. Het is inderdaad best fris. En Noah moet eerst naar school en gaat daarna bowlen met vriendinnen. Noah, tipje van mij. Als je gaat bowlen, dan moet je 3 dingen in de gaten houden. Je vingers. Denk daar maar over na. 3FM verzorgt de muziek op je hele vroege maandagochtend. Met Bruno Mars en de Swedish House Mafia zometeen. En eerst Evie de Visser. Dit is Geef.

lekker dansende maandagochtend door met Swedish House Mafia. Don't You Worry Child hoorde je bij 3FM. We tellen af tot 6 uur, want dan staan Wijnand en Jamie weer voor je klaar met een nieuwe ochtendshow. Ik ga onder andere Bastille zometeen nog voor je draaien eerst. Quarter past midnight staat voor je klaar. En eerst Good Neighbors, dit is Home bij 3FM.

0: You're the best still and quarter past midnight bij 3FM. Heel veel plezier met Wijnand en Jamie zometeen vanaf 6 uur. En nu krijg je het laatste nieuws van 6 uur van de NOS.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij...
8: Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en...

0: opgeleide.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Komt en het komt.
3: Maar het komt eerder dan hij.
2: Ik denk dat die timing perfect is.
3: Ik weet het eigenlijk wel zeker.

0: zondagochtend. Het is 6:09. En je hoorde Terry Swims met Mr. Know-it-all. Bijna tot Jamie in de ochtend. Waarvan ik het dan toch... Ik blijf dit gewoon zeggen. Elke keer als ik dan... Ik denk misschien ook omdat het weekend ertussen heb gezeten... dat ik dan het weer even ben vergeten. Maar dat ik het dan zo gezellig vind dat die app meteen zo vol staat.
1: Ja,
0: meteen leuk, iedereen wakker is. Meteen weer van zich laat horen. Blijf het ook vooral doen in de NPO Luisterapp. Ik zie bijvoorbeeld dan eentje van Lopa. En die zegt, goedemorgen, bijna weekend maandag. Maak er een mooie dag van. Dus die heeft zo meteen lekker weekend.
1: Heerlijk.
0: Geniet ervan.
1: Ik zie dat Arjen erbij is. Henry laat even van zich horen. Ik zie overigens, ik zie dat jij een soort van kolletje aan hebt.
0: Ik heb gewoon een sjaal. Een sjaal. Koud.
1: Betekent dit nog iets of niet? Want het heerst enorm, hè?
0: Oh, ik ben wel het afgelopen weekend heb ik op de bank gelegen en er niet meer vanaf gekomen.
1: Wij hadden net een collega Thomas, die was hier, die was ziek. En die dacht dat er geen vervanger was. Maar er was gelukkig toch een vervanger die is naar huis gegaan. Het heerst echt enorm. Dus hou een beetje afstand van al je collega's die misschien een beetje grieperig zijn vandaag de dag. Veel lieve berichten en ook vragen van luisteraars.
2: De voorgoede vraag van vandaag.
1: Want het heerst enorm. Ook een bepaalde andere griep. Marcel die vraagt... Hey Wijnand en Jamie, ik ben aan het aftellen richting 19 november. Gaan jullie ook nieuwe GTA spelen? Ja, het is GTA Course wat heerst. Ja. De nieuwe GTA 6 gaat uitkomen. 18 of 19 november. 19 november moet ik zeggen. En ik vind dat zo lekker. Ik kijk daar zo naar uit.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Heel benieuwd hoe het eruit gaat.
1: Jouw eerste kennismaking met GTA, wat was dat?
0: Mijn overbuurjongen die speelde dat op de PlayStation toen. En ik speelde eigenlijk altijd bij hem. Dus dan ging ik dan met hem samen dat dan doen. Omdat ik dat dan stoer vond. Omdat het een jongen was die dat speelde. Dus dacht ik moet dat ook kunnen.
1: En welke was dat?
0: Ik denk GTA 3.
1: Dat was dat je
0: ik heb dat net even opgezocht, hoe het eruit zag. Maar toen had je wel al dat je echt een poppetje zag lopen en zo. Weet je wel, dat je echt een auto in kon stappen.
1: Ja.
0: Dat was volgens mij bij die eerdere twee was dat niet zo.
1: Nou, ik ben van deze generatie. Als je dit hoort, dan ken je het vaak al wel. Het is gewoon de top view, GTA 1. Dat je dus alleen maar autootjes zag en een mannetje stapte daaruit... en die stapte weer in een ander autootje.
0: Maar dat je alleen maar van een vogelperspectief kon zien.
1: Ja. Oh, ja. Gewoon topview. En dan politieauto's waar dan pistooltjes in zaten... die konden schieten, dan kon je de sirene aanzetten. Allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, leuk.
1: Het heeft heel erg lang geduurd voor er weer een nieuwe uitkomt... maar nu gaat het toch echt gebeuren, 19 november.
0: En ik zag er iets heel leuks over voorbij komen. Want er zitten natuurlijk ook altijd van die radiozenders in, toch? Ja. Dus dat je dan, als je de auto instapt... dan een bepaalde radiozender aan kan aanzetten. En er komen zieke hosts bij. Zieke radio-dj's gaan er komen.
1: Het zijn niet meer random mensen.
0: Nee, het zijn niet meer random mensen. Ik denk dat het zo meteen wel even leuk is om dat even door te nemen.

0: Je zou het haast vergeten.
1: Wat?
0: Het is Regio Noord wat alle herfstvakantie heeft op dit moment.
1: Oh ja, dat begint natuurlijk allemaal.
0: Ja.
1: Oh, lekker, geniet ervan.
0: Van sommige vakanties, ik moet altijd nog even wennen. Ik denk altijd dat het precies dezelfde data zijn. Nee. Maar Noord die heeft nu al herfstvakantie. 10 oktober tot en met 18 oktober. Midden en Zuid volgen aankomend weekend. Wanneer je ochtendshow ook even op vakantie is. Mart Meijer hier op onze plek zal zitten.
1: Hey, en we hadden het net even over GTA. Want 19 november, dan is de grote dag. GTA 6 komt dan uit en dan kunnen we dat heerlijk met z'n allen gaan spelen. En toen werden we een beetje nostalgisch. Dus ja. Want die begon al over dat hij überhaupt hier dit continu heeft gehoord. Namelijk GTA 1. GTA 1. Ja. Daar komt Rob over in NPO Luister. Die zegt GTA 1 is goud. Met die papieren plattegronden erbij. Waarmee je dan naast je pc de weg kon zoeken. Dus kreeg je dan van die papieren plattegronden.
0: Ja, ik denk als je hem kocht wel. Wij kochten hem niet. Wij hadden hem gewoon illegaal gedownload.
1: Oh,
0: toen was dat nog echt easy peasy. Dus ja, dat
1: maar dat vind ik wel een hele leuke feature. Dat je dan echt zo'n plattegrondkaart krijgt. En daar dan in kan zoeken. Dat vind ik leuk. En Alex die zegt, ben ik nou zo raar dat GTA mij als 26-jarige echt totaal niet interesseert? Of ben ik nou verstandig? Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, verstandig sowieso, want dat scheelt je een hoop geld.
1: En een verslaving.
0: En een verslaving.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet wat het is. Ik weet niet. Ik zit te denken, zou het een generatieding zijn?
1: Ja, maar
0: of zo?
1: Ik en Alex schelen nou ook weer niet zoveel. Ik ben 32.
0: Nee, daarom.
1: Ja, aan de andere kant is het ook alweer 6 jaar.
0: Ja,
1: ik weet het niet zo
0: goed. Maar goed, als je ook niet van het gamen bent en je hoeft geen pro-gamer te zijn om het natuurlijk leuk te vinden. Kijk, het spel is gewoon heel simpel. Was vroeger in ieder geval heel simpel. Je kon auto's pakken, tegen elkaar aanknallen. Je kon de politie achter je aankrijgen, mensen uit auto's trekken. Het was gewoon slechterikke werk.
1: Ja.
0: En uiteindelijk zijn daar ook echt verhalen bij gekomen. Je hebt Vice City natuurlijk gehad, waar echt alle deuren letterlijk voor je open gingen. Van auto's, boten, helikopters. En er zat er echt een verhaallijn in. Ook nu de nieuwe GTA komt met een man-vrouw.
1: Een verhaallijn in, toch?
0: Ja, ook echt een verhaallijn zit erin.
1: Moet je een relatie onderhouden.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Het is net het echte leven. En het leuke is, daar hadden we het net over, er zit ook echt muziek in.
1: Ja, er zit radiozenders zitten erin. Op het moment dat jij een auto instapt, kan je dan ook een bepaalde radiozender aanzetten. En dan is het ook echt gefocust op verschillende muziekgenres. Je hebt bijvoorbeeld GTA Flash FM. En dat is dan gefocust op popmuziek. En het leuke is, degene die dat host is onder andere Robin, de zangeres.
0: Het is bizar, want voorheen had je al wel radiozenders bij GTA, maar dan had je gewoon random mensen. En nu dus celebrities. Robin, die dus GTA Flash presenteert, klinkt zo.
2: Flash FM, serving you round the clock, non-stop, all night pop.
3: You're in for a long night of club hits with Robin en Alex.
1: Nou, heel erg leuk. Je hebt dan ook Country Radio, Back Country Radio heet het, waar onder andere Morgan Wallen op presenteert. Maar ook bijvoorbeeld Lana Del Rey samen met haar man.
4: Leonardo's favorite unlikely duo, Delta Dawn en MW,
5: is Back Country Radio.
1: Is toch helemaal één.
0: Is toch bizar? Er zit een werk in.
1: Maar er zit er eentje en dat vind ik echt geweldig. En
0: dit is de reden waarom jij het spel gaat kopen.
1: Een van de redenen natuurlijk. Want dat is GTA. Cocoteo, denk ik dat je het uitspreekt. FM, oftewel een Latin music station. Met onder andere Bad Bunny die dat presenteert.
6: Estás escuchando Cocoteo FM. Con la gata y el martillo. El mejor reggaeton y música latina en Vice City.
7: Empezó el party en Cocoteo FM.
1: Dat is toch geweldig.
0: Het is toch echt een ander level. Sterker nog, naast radiozenders kan je straks ook speciale podcast luisteren in de game. En je hoeft niet meer per se te rijden. Je kan ook lopend je mobieltje, je koptelefoon pakken en de radio dan dus aanzetten. Want ja, anno 2026.
1: Alleen al daarvoor, mij boeien die levels niet. Mij boeien eigenlijk helemaal niet hoe ik dit uit kan spelen. Ik wil dit gewoon horen.
0: Het is één grote adventkalender. Ja, moeten we toch wat mee gaan doen in de show hier. Dit is Maneskin.
8: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: Liam en Trevor Guthrie.
1: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Als ik dit laat horen...
2: Ja, dit is ook mijn GTA, toch? Volgens mij. Dit is de oldschool GTA.
1: GTA 1, we hadden het er net over. En er komt een luisteraar met echt een goed idee. Abel, GTA in plaats van een airfryer.
3: Ja, omdat GTA 6 natuurlijk binnenkort uit gaat komen. Over een maandje om precies te zijn. Dat we dat dan misschien weg moeten geven in plaats van een airfryer.
1: Voor nu gewoon nog een airfryer. Wil je een airfryer winnen? App even airfryer via de NPO Luisterapp. Maar we gaan eens even kijken of er nog ergens een
3: klein budgetje vrij ligt.
1: Een sok met wat flappen ligt. En dan gaan we kijken wat we kunnen regelen. Dat zou wel leuk zijn, toch? Al met laatste letter een airfryer kunnen winnen.
0: NOS op 3.
1: En dan als GTA uit is, dat nieuwe GTA 6.
3: Maar tot nu, als je een airfryer wil winnen, nog even airfryer sturen naar de NPO Luister-app.
1: Het laatste nieuws, Martijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Bij de aanval van gisteren op het vliegveld van Riyadh in Saudi-Arabië is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. De passagiersterminal is geraakt, waardoor weten we niet precies. Eergisteren was er ook een aanval op datzelfde vliegveld door Houthi-rebellen in Jemen. Toen kwamen er 13 mensen om en raakten er 100 mensen gewond.
1: Oh, sorry. Dit was even verkeerd.
2: Als er een vermoeden is dat een kind mishandeld wordt, dan moeten hulpverleners zo snel mogelijk met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouder. Dat is een voorstel van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
4: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
2: Ja, experts zoals de kinderombudsman die vinden al langer dat het kind meer moet worden gehoord bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms dus juist betrokken bij die mishandeling. En een rugbyvader is een opvallende campagne gestart om jongeren bewust te maken van de gevaren van vapen. Hij heeft een campagne bedacht met allemaal nep-vape-smaken. Hij heeft smaken verzonnen zoals slappe banaan, lamme wortel en acne-aardbei. Op die manier wil de jongeren wijzen op de gevolgen van nicotine, zoals huiduitslag of een erectieprobleem. Veel jongeren hebben geen idee.
5: Daar heb ik wel van wat gehoord. Ik zelf merk er nog niks van.
6: Ik zou de persoon daar wel mee stoppen. Het is ook al bij gestopt, maar dan zou ik definitief mee stoppen in ieder geval, ja.
7: Je hebt nog een jong leven toch als je 18 bent en dan je wilt er verder op uitgaan. Je wilt misschien kinderen krijgen, zulke dingen.
8: En dan kijk je naar beneden en dan werkt je het hele...
7: dan werkt je stokje niet.
3: Ik heb dit dus een keer gehad, hè? Ik ben dus, want ik was nog zwaar versnapt. Nou, niet een erectieprobleem.
1: Oh, dat je stokje niet meer werkt.
3: Nee, maar ik was echt zwaar verslaafd aan vapen. Maar als in dat ik dit gewoon, dat ik 's nachts wakker werd en dan alsnog gewoon een hijs nam en zo, zeg maar. Oh, echt extreem verslaafd. Maar dat ik daardoor hele erg huidproblemen heb gekregen. Ik kreeg hele erg acne, ik kreeg allemaal eczeem, weet ik het allemaal. Dus het is echt zo.
1: Zo?
3: Ja. Dus oftewel, mee kappen.
2: Ja, heb ik het weer nog voor je. De dag begint vrij fris. Uiteindelijk warmt het op naar 15 tot 18 graden. We krijgen een mix van zon en wolken. En vanavond kan het in het westen wat gaan regenen.
1: Kijk, maar voor de rest zag het er voor de komende dagen nog prima uit, toch?
2: Het is best wel aardig, maar het is vanmiddag ook best aardig.
1: Het wordt wat rustiger allemaal, al lekker.
2: Hou gewoon je weer app in de gaten.
1: Dankjewel, Martijn. Ja. Verkeersinformatie, 84 kilometer met één opvallende file. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Suurhofbrug. Ja, het is hetzelfde liedje als de afgelopen weken. Wegdek in slechte toestand, een kwartier vertraging.

0: even te pakken in de NPO Luisterapp. Die stuurt allemaal foto's van Vlinders. Die zit er lekker in.
1: Zit hij dat door? Oh ja, ja. Ja, wat goed. Ja, ja, die is lekker scherp deze ochtend.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Het moment voor een airfryer.
0: We spelen een spelletje daarvoor. Je kan hem winnen. De Wijnand en Jamie airfryer. Het principe is eigenlijk heel simpel. We spelen laatste letter. Je kiest een beginletter. Je krijgt vervolgens van Jamie een categorie om een woord te maken. Nou, klopt dat antwoord? Dan ga je door naar de volgende categorie. Maar dat antwoord moet je beginnen met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Zo krijg je een soort van lange letterslang. En binnen 30 seconden mag je dus zoveel mogelijk categorieën wegspelen. Heb je dat aankomende vrijdag op Airfryer Friday het beste van iedereen gedaan, dan win je de airfryer.
1: Iemand die het gaat proberen, dat is Abel. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Jouw dochter die heeft dus vorige week al een keer meegespeeld.
3: Ja, dat klopt.
1: En dat ging niet zo goed?
3: Die had een 3, geloof ik.
0: Oh. Ja, de winnaar ging er vandoor met 7 of 8 vrijdag of
1: maar
0: zo.
1: Maar is het dan voor jou of is het voor je dochter, deze airfryer?
3: Ja, voor mijn dochter.
1: Ah, dat vind ik lief.
0: Lekker. En woont ze op zichzelf, je dochter, of mag ze hem dan gewoon op haar eigen slaapkamer neerzetten?
3: Ja, ze mag de slaapkamer neerzetten, prima. Maar dat mag ze niet gebruiken.
0: Oh, ik wil zeggen.
1: Hij mag daar staan, maar je mag hem niet gebruiken.
0: Nee, hij is toch echt voor in de keuken? Oké, heel goed. Wel.
1: Hey Abel, je hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: De B.
1: De B van Bernard?
3: Ja.
1: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
1: Oké, daar komt hij. Een merk.
3: De BMW.
1: Een band?
3: Without Temptation.
1: Een huisdier?
3: Wat zeg je?
1: Een huisdier? Hij stuurt met een N. Hij heeft weinig haar. Oh, Abel!
0: Oh, zeg wat!
1: Ja, je bedoelde Within Temptation, dat zei je daarvoor.
0: Dat zei je daarna
1: al,
0: nog, ja.
1: Het, maar een huisdier met een N, ja, het had een naaktkat kunnen zijn.
3: Oh, is dat een huisdier?
0: Ja.
1: Ja.
0: Of een nert. Had ook nog gekund. Wordt ook gehouden als huisdier. Je staat aan kop. Poppers is

0: Zo'n liedje wat al een half jaar oud is, maar... Omdat hij soms alweer even komt opborrelen, dan denk je oh ja, wat lekker eigenlijk. The Cure. Olivia Rodrigo op 3FM. Waar we afgelopen weekend weer een overwinning van Max Verstappen konden vieren, jongens. Niet normaal. We waren er even helemaal uit, maar Singapore, de GP, die heeft hij gewoon gewonnen.
1: Heeft hij gewonnen.
0: Hoop te vieren. Sowieso een hoop te vieren, want er waren ook luisteraars... of zijn ook luisteraars van de ochtendshow jarig.
1: Ja, zeker weten. Namelijk Marcel Brinkhuis. Hartstikke gefeliciteerd.
0: Van harte, Marcel.
1: En ook Michel Willems. Vandaag allebei hun geboortedag.
0: Zullen zij dan gisteren hun verjaardag gevierd hebben?
1: Dat
0: of
1: lijkt
0: zaterdag?
1: Me wel.
0: Of ga je dat toch nog daarna doen?
1: Nee, dat doe je dan denk ik wel dit weekend.
0: Ja. Ik ben maandag jarig, maar ik vier het dit weekend. Kijk eens aan. Hopen dat jullie een mooi feestje gehad hebben. Kaartje valt vandaag op de deurmat.
1: Zeker.

0: Runaway, Galantis. Probeer mijn ademhaling al een beetje...
1: Oké, Jomanda.
0: Tot rust te krijgen.
1: God, nou, het is maandag en dan is het altijd bij ons maandag moederdag. En Wijnand die heeft een gave, die zichzelf even helemaal aan het inner channelen.
0: Ik ben aan het channelen.
1: Je bent aan het channelen op dit moment, of als je voelsprieten aan het gebruiken, om namelijk te kunnen voelen hoe jouw moeder heet.
0: Sorry, je praat heel hard.
1: En dan denk je, jouw moeder, mijn moeder, hoe kan hij dat nou weten? Ja, dat is dus Wijnand zijn gave. Hij heeft 5 vragen voor je. En dan kan hij er dus achter komen wat haar naam is. Nou, wil jij hem hierin uitdagen? Heb jij misschien een naam van je moeder waarvan je denkt, nou, dit is onmogelijk om te raden? Of überhaupt dat je denkt, nou, bewijs het maar eens of dat je dit weet. Zul dan even je moeder naar de NPO luisteren.
0: Ja, maak je kans op een bosje bloemen voor je eigen moeder, hè? Hoe leuk is dat? Je moeder via de NPO luisteren. En dan kom je zo meteen even bij mij in de show.
1: Adem in, adem uit.
2: 3FM.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa, pa, da, pa, pa. Greets.

0: Avocadol Greet. Voor jou.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
11: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
12: Gaat digitalisering de zorg redden?
11: En wie draagt de zwaarste lasten?
12: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
13: Samen slimmer zorgen.
12: Verbego Zorgservice.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
19: Allsafe geeft ruimte.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: Ik heb 5 vragen voor je liggen over je moeder. En ik denk dat ik aan de hand van die 5 vragen en de antwoorden die jij daarop geeft, kan raden wat de naam van jouw moeder is.
1: Nee, dat weet je. 3FM. Dat voel jij uit je linkerteen komen. Het is 6:01, fijn dat de Jamie in de ochtend. Zometeen hoor je net, maar eerst het laatste nieuws.
0: Stuur even je moeder via de NPO Luisterapp als jij denkt, oké, ik wil daar wel aan meedoen. Je moeder via de NPO Luisterapp. Martijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. In België zitten er vandaag niet alleen gaten in het asfalt, maar ook in de tv-gids. Waarom? Hoor je zo.
23: NOS op 3.
2: Eerst naar Kesteren in Gelderland. Daar zijn 2 mensen omgekomen bij een heftig verkeersongeluk. 2 auto's botsten op de provinciale weg op elkaar. De bestuurders overleefden dat niet. In 1 van de 2 auto's zaten nog 2 mensen. Zij zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Grote stakingen bij onze zuiderburen. In België wordt het werk stilgelegd op scholen. Het OV ligt plat en de publieke omroep doet ook mee aan de staking. De VRT moet namelijk 20 miljoen euro extra gaan bezuinigen, terwijl ze al in een bezuinigingstraject zaten. Deze verslaggever van de VRT vertelt wat de Belgen daarvan gaan merken.
24: Goedemorgen. Het is niet zo dat we op zwart gaan vandaag of dat er niet uit de radio komt, maar de uitzendingen die worden wel wat ingeperkt. De tv-journaals en het radionieuws die zullen wat korter zijn dan normaal. En op tv worden eigenlijk alleen archiefprogramma's uitgezonden.
2: Het nieuws op de Vlaamse tv duurt vandaag 10 minuten korter. De VRT doet dan wel weer verslag van de stakingen, omdat ze het belangrijk vinden om daar aandacht aan te besteden. Ja, en hoe kan je ervoor zorgen dat AI je baan niet overneemt? Nou, met soft skills. Dan gaat het bijvoorbeeld om goed doorvragen, overleggen en klanten bellen. Met die skills kan je onderscheiden van AI. Maar uit een rondgang bij grote kantoren blijkt dat veel jonge consultants daar juist moeite mee hebben.
25: Ze zien daar ook dat mensen misschien wat belangst hebben. Dat vooral die echt jongere generatie soms wel denken van, oeh, ik vind het wel spannend om heel erg op iemand af te stappen of naar iemand toe te gaan als ik vragen heb of iemand te bellen.
2: De bedrijven denken dat soft skills vaak ontbreken bij jonge mensen doordat ze er tijdens de COVID-pandemie geen ervaring in hebben opgedaan. Het weer, de dag begint vrij fris. Uiteindelijk warmt het op naar 15 tot 18 graden. We krijgen een mix van zon en wolken en vanavond kan het in het westen wat gaan regenen.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie nog eens even kijken hoe druk het op de Nederlandse wegen is. 118 kilometer melding op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken. Nu 35 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de havens 41 tot 5200. Ongeluk gebeurt. De weg is daar dicht. En de vertraging op dit moment daar een half uurtje. Tot slot nog de N57 Middelburg richting Rotterdam voor de afrit Hellevoetsluis. Na aansluiting met de A15. Door technische problemen daar is er een vertraging van 8 minuten. Sterkte.
26: 3FM.
0: Gebeurt, de weg is daar dicht. En de vertraging op dit moment daar een half uurtje. Tot slot nog de N57 Middelburg richting Rotterdam voor de afrit Hellevoetsluis. Na aansluiting met de A15. Door technische problemen daar is er een vertraging van 8 minuten. Sterkte.
26: 3FM.

0: en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
3: Greets. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: 3FM.
13: Een bloemetje voor je moeder. Je kan hem gewoon zo meteen winnen.
14: Heel simpel, stuur even je moeder via de NPO Luisterapp. En misschien maak jij deze ochtend je moeder nog wel gelukkig. Het is Shanna

0: Great Expectation, Shanna Spyro. Het is 7:55. Goedemorgen.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Lekker dat je hierbij bent op deze maandagochtend. En ook nieuws over Max Verstappen. Die heeft gisteren namelijk de Grand Prix van Singapore gewonnen. Wat volgens mij een uitzondering was, toch? Het ging niet zo lekker de laatste tijd.
0: Hij heeft hem sowieso nog nooit gewonnen. Dit was de eerste keer, maar ja. het zit niet mee dit seizoen.
2: Het zit hem even niet mee. Nou, en nu zijn er online heel veel vragen hierover. Van ja, gaat hij ooit nog, of gaat hij nu nog wereldkampioen worden? Gaat het nog gebeuren? Nou, dat hebben we even voor je uitgezocht. De kans is heel klein. En nu wordt het ingewikkeld, want hij moet dan minstens 2 keer winnen. En 4 keer 2 worden. En als Antonelli dan alleen nog maar 2 punten behaalt. Dan kan het.
0: Ja.
2: Is het logisch wat ik zeg?
0: Ja, dit klopt helemaal.
2: 2 keer winnen, 4 keer 2 worden. Antonelli mag nog maar 2 punten halen. Dan wordt hij wereldkampioen.
0: Dit prikkelt dus de echte F1-fans onder de 3FM-luisteraars. Want die gaan of nu nog een correctie sturen, of die gaan zeggen, het is dus wel mogelijk.
2: Ja.
0: Of die gaan zeggen, nee, dit
2: waarschijnlijk
0: is
2: heb ik iets
0: onmogelijk.
2: Fout gezegd.
0: Nou, nee, je hebt niks
2: gooi
0: fout
2: dan
0: gezegd.
2: Vooral door.
0: Ja. Het is maandagochtend, maandag moederdag. Laten we dat ook niet vergeten.
1: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder heet.
0: Nee, geen stress, niks. Dit is niet de echte moederdag, maar maandag moederdag, dan spelen we altijd samen met jou. Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Een hobby van mij om aan de hand van 5 vragen... bij een luisteraar erachter te komen wat de naam van zijn of haar moeder is. Marion, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Anne. Ja, maar dit zegt al heel veel. Dan moet jij, als jij zegt Auke Anne, dan weet ik hoe laat het is.
4: Nee.
0: Oh, nou ja, goed, ik hoor in ieder geval iets Limburgs. Leuk dat je erbij bent.
4: Ja, joh, zeker iets Limburgs.
0: Oké. Ja. Ik heb 5 vragen, we beginnen maar gelijk. Wie zijn de broers of zussen van je moeder?
4: Herman,
0: ja?
4: Margriet, Lien en Jo.
0: Oeh, lekker. Dat is een beetje Hollands gecombineerd met Limburgs. Ja. In welke plaats heeft je moeder leren fietsen? Ik wil best een gokje doen, maar ergens in Limburg, denk ik.
4: Ja, Ter Winselen.
0: In? Winselen?
4: Ter Winselen. Er is een plaats in Kerkrade.
0: Oh, Kerkrade. Oké. Wat was haar eerste baantje?
4: Ze werkte in een warenhuis.
0: Oké. Is ze een ochtendmens of een avondmens, Marion?
4: Een ochtendmens.
0: Ze is een vroege vogel. En als je moeder muziek op mag zetten in de auto, welke artiest zou ze dan aanzetten?
4: Hansi Hinterseer.
0: Een slagerzanger is dat, hè?
4: Ja.
0: Ja. Oké. Ik heb een beeld van je moeder.
2: Ik heb echt 0 beeld.
0: Nee? Oh, jawel.
2: Maar ik ken heel Hansi Hinterseer.
0: Ja, maar kijk, dit is. Ik wil niet zeggen dat dit makkelijk is.
2: Oh, die had wel goede blonde lokken. Die man, kijk even.
0: Goed, hè?
2: Zo,
0: ja.
2: Die heeft even een kleine hairblowing gedaan. Ja, sorry.
0: Ik wil niet zeggen dat dit makkelijk is, maar de hoek is wel heel duidelijk voor mij. Dus daar ga ik in graven.
2: En dat is Limburgs.
0: Limburgs, Hollands. Ik denk dat we hier op een oer-Hollandse naam komen.
2: Oké.
0: Margriet en... Wat was het nou? Leni, Margriet, Herman en...
4: Jo.
0: Jo. Als in J-O.
2: Van Johannes.
4: Jozef.
0: Oké. Ja, ik heb een beeld. Als jij ook een beeld hebt en denkt dat je weet hoe de moeder van Marion heet, stuur het dan even door via de NPO-luisterapp. Want als jij het goed hebt, dan wil jij dus een bosje bloemen voor je moeder, hè? NPO-luisterapp staat wagenwijd voor je open.

0: ontzettend goed nieuws. Want het was natuurlijk echt druilig, viezig, regen, ach, alleen maar.
1: Koud.
0: Maar de dag, die begint ontzettend fris en met mist. Maar het blijft droog vanmiddag. Het wordt rond de 18 graden. In de avond dan een beetje bewolking weer en een beetje regen. Maar de rest van de week schijnt het ook alleen maar mooi weer te worden. Het zonnetje gaat weer komen. Het wordt hartstikke lekker.
1: Dat is goed nieuws. Nog meer goed nieuws overigens. Hebben we zo meteen voor.

0: Marshmallow op 3FM. Goedemorgen, Wijnand en Jamie in de ochtend. En ik zei het net, hij gaat nog komen. Hij is gekomen in de vorm van Martijn. Ik had het net over Verstappen, toch? En wat zei ik?
1: Nou, wat bedoel je?
0: Nou ja, dat jij begon over Max Verstappen. Die had Singapore gewonnen. En er was een theorie over of hij nog
1: wereldkampioen kon worden.
0: En toen zei ik, er gaat nu een luisteraar komen die verstand heeft van de Formule 1 en eventjes het recht gaat zetten.
1: Ja?
0: Martijn, ja hoor, Verstappen kan inderdaad mathematisch gezien nog het WK winnen. Realistisch gezien niet. Duidelijk.

0: daaruit kan hij raden wat de naam van jouw moeder is. Nou, bij wie die dat heeft gedaan is Marion. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het Marion of Marion?
1: Marion.
0: Marion, oké. Okay. Er zijn 5 vragen gesteld, namelijk wat de broers en zussen zijn van je moeder. Nou, dat is Leni, Margriet, Jo en Herman. Ze heeft leren fietsen in Kerkrade bij Terwinselen, als ik het goed zeg. Mm-hmm. Haar eerste baantje was in een warenhuis. Ze is een ochtendmens. En als je moeder muziek kan opzetten in de auto, dan is het Hansi Hintes, oftewel ja. Schlagermuziek.
2: Er zijn heel veel luisteraars die een gokje willen wagen. Ik heb ook een idee. Ik begin altijd eerst met de inzendingen van andere luisteraars. In 15 seconden benoem ik zoveel mogelijk namen. En jij zegt stop als je de naam van je moeder hoort.
1: Ga ik doen.
2: Daar gaan we. Tini, Maria, Anita, Corrie, Annie, Marjan, Sonja, Janneke, Mia, Sophie, Rietje, Bertha, Truus, Corrie, Linda, Trui, Wilhelmina. En ik denk dat je moeder Johanna heet.
1: Wow.
2: Zat hij er niet bij? Zat hij er wel bij?
1: Johanna? Ja, echt.
2: Echt waar?
1: Niet normaal.
2: Wauw. En weet je wat het grappige is? Ik ben volgens mij niet de enige, want er is nog een andere luisteraar. Kunnen we Jill even terugbellen?
0: Jill hangt aan de telefoon.
2: Jill, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat heb jij ingestuurd?
3: Johanna.
0: En waarom dacht jij dan dat zij Johanna zou heten, Jill?
3: Ja, ook wel een oud-Hollandse naam. Ze heeft het laatste kind Jo genoemd. Ja. Ik dacht, misschien vaak doe je dat wel bij jongens, dacht ik eigenlijk. Maar dan noem je het toch naar een van de ouders. Dus ik dacht Jootje, Jo.
2: Johanna.
0: Jo. Ja. Grappig. Nou, hartstikke goed. Je hebt gewoon geraden.
3: Ja, top. Dus we krijgen allebei een bloemetje voor onze moeders.
0: Nou, bijna zo heeft ze genoeg gehad, hoor. Dat is mooi. Jij krijgt ze gewoon lekker.
4: Hij gaat bij jou.
5: Dit is onze nieuwste single.
6: Here is my new single.
7: And this is my new single.
8: Nieuw op 3FM.
0: En we hebben nieuwe muziek voor je van een man die morgen hier staat. Komt helemaal uit de UK. Hij gaat sky high op TikTok. Het is een gigantische hit. En hier alvast een voorproefje van hoe het morgen live gaat klinken.
9: Nieuw op 3FM.

0: Imagine Dragons believer. En ik, ja, het is allemaal niet geen hogere wiskunde. Ik wil niet blijven channelen, maar het klinkt een beetje gek. Het KNMI kan zichzelf wel gaan opdoeken, denk ik. We hebben geen dure weerstations meer nodig, satellieten of dat soort dingen, nee. Vanaf vandaag hebben we wellicht genoeg aan onze NPO-beveiliger Ronald. En dan vooral Ronald en zijn knie. Dat klinkt nu nog echt heel erg gek en cryptisch, maar dat gaat zometeen allemaal op zijn plek vallen. Als je gewoon blijft luisteren, dan hoor je het allemaal hier voorbij komen in de ochtendshow.
1: Het is helemaal een soort Jamanda FM aan het worden.
0: Ja, nee, ik wil ook niet. Met dat ik het zeg, ja. Met dat ik het zeg, denk ik ook van, dit klinkt misschien een beetje
1: gek. Zweverig.
0: Maar ik weet ook niet of ik erin moet gaan, geloven. Dus laten we dat zometeen even uitgebreid bespreken hier.
1: Martijn,
0: goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is tijd voor het nieuws. 7:01, NOS op 3.
3: NOS op 3.
0: Dat zeg ik. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is gisteravond een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. In Vlaardingen zijn vaker incidenten bij kapperszaken geweest. Verschillende media hadden het afgelopen zomer over een kappersoorlog. Er was even paniek op het strand van Scheveningen gisteren. Daar spoelde 's middags een grote bal aan, waarvan ze dachten dat het een oude zeemijn was. Het strand werd afgezet. Mensen moesten ver op afstand blijven tot de EOD de bal kwam onderzoeken. Uiteindelijk bleek het een ongevaarlijke stalen bal te zijn en kon het strand weer open. Mogelijk ging het om een oude boei. In Amerika komen politici in verzet tegen de Russische dieseldeal van Trump. Trump besloot vrijdag om de sancties tegen Rusland in te trekken, zodat ze diesel van Rusland kunnen kopen. En om het nog iets pro-Russischer te maken, gaf hij ook nog af op president Zelensky van Oekraïne en zei hij dat de oorlog met Rusland allang gestopt had kunnen worden.
4: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war.
2: Volgens NBC News vinden meerdere senatoren dat Trump de wet breekt, omdat hij niet met hun heeft overlegd. Ze willen dat hij zijn besluit terugdraait. Het zijn vooral democratische senatoren, maar ook twee van Trumps partijgenoten spreken zich uit tegen de deal met Rusland. En de marechaussee heeft iemand €24.000 teruggegeven die ze hadden afgepakt. Het gaat om een Litouwse man die ze vorige maand slapend in zijn auto vonden in Venlo met €24.000 aan cashgeld. Hey. Ja, die man die zei dat hij het geld had gewonnen in het casino, maar dat geloofde de marechaussee natuurlijk niet. Na onderzoek blijkt zijn verhaal nu toch te kloppen. Ja, de man die won de jackpot in het casino en is dat meteen gaan vieren. Hij sloeg aan het drinken en viel vervolgens op een parkeerplaats in slaap met de lichten en de motor van zijn auto nog aan. Daar vonden ze hem dus met zijn hoofd voorover gebogen in een bakje eten. De man heeft zijn eerlijk gewonnen jackpot inmiddels weer terug.
0: Oh joh.
1: Met hoeveel cash mag je eigenlijk op zak lopen?
2: Is daar een maximum aan?
0: Onbeperkt, toch?
2: Volgens mij moet je vooral kunnen...
1: Dus ik mag gewoon, als ik wil, met een miljoen in mijn tas lopen en dan boeit dat niet.
0: Ja, als mensen vragen waar komt het geld vandaan, dan moet je dat wel kunnen uitleggen. Maar,
1: precies.
0: Reizen is weer een ander ding. Dus inreizen naar andere landen met een bepaalde...
1: Ja, dan moet je €10.000 of meer, dan moet je daar wel aangifte of zo van doen.
0: In ieder geval melden.
2: Heb ik het weer nog? Ja, de dag begint vrij fris, maar uiteindelijk warmt het op naar 15 tot 18 graden. We krijgen een mix van zon en wolken vandaag. En vanavond kan het in het westen wat gaan regenen.
0: Dankjewel, Martijn. 255 kilometer aan files in Nederland. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de havens 41 tot 5200. Ongeluk gebeurt, de weg weer vrij nog een half uurtje. En de A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Galder. Ongeluk gebeurt, een uur.

0: ik wel 2000 euro voor over.
1: Ik wil zeggen, kan ik jou daar gelukkig mee maken?
0: Ja, ik zou echt, nou zeker als je me geeft. Dan ben ik zo gelukkig mee. Ja, daar zeg ik geen nee tegen. Maar 2000 euro om deze man te gaan zien. En dan denk je, nou, wat een belachelijk bedrag voor een concert. Maar 8 april tot en met 5 juni, dan staat deze man 18 keer in de sfeer in Las Vegas. Dat is die hele grote bol, die concertzaal, weet je wel, wat je dan helemaal met animaties zo dat kan zien. Google het even, want ik weet even niet hoe ik dit logischer moet uitleggen. Maar de tickets vallen op zich nog wel mee, want die zijn vanaf $129. Is geld, maar is nog een soort van te overzien. Maar goed, je moet daar natuurlijk heen, je moet er leven, je moet er eten, je moet er slapen, dus we hebben dat even uitgerekend. Nou, 4 dagen Las Vegas, doe je dan, weet je, want je gaat er niet voor 1 dag naartoe natuurlijk. 2 personen. Nou, een vlucht, hotel, eten en concert. €2000 per persoon.
1: Is veel geld, maar voor een onvergetelijke ervaring.
0: Maar een geweldige reis. Dat maak je. Maar dan zou ik denk ik meteen wel, ik zou dan denk ik wel een week of anderhalve week gaan. Dat je meteen dan ook een beetje daar verschillende dingen kan zien.
1: Ik denk serieus dat je aan 3 dagen echt ruim voldoende hebt. Iedereen die in Vegas is geweest,
0: ja,
1: die ooit gesproken
0: Vegas,
1: had.
0: Maar als ik in Amerika ben, helemaal heen ga, dan wil ik daar die buurt natuurlijk.
1: Hij wil gaan roadtrippen en alles erop en eraan.
0: Ja, dan wel, als je daar wel. Toch al bent. Ja.
1: Vet hoor, zoveel shows. Hopelijk komt hij ook nog naar Europa. Dan scheelt dan weer de reis- en verblijfkosten.
0: Dat scheelt dan, wat is het? 1870 euro. Ja.
1: Scheelt een hoop. Ja. Ochtendshow van 3FM, Wijnald en Jamie, goedemorgen. Kijk, het is ons twee hier in de studio, dat is al bijzonder. Omdat ja, iedereen heeft natuurlijk zijn aparte eigenschappen. Maar om ons heen zit nog een hele schil. En dan hebben we ook een bijzondere Volendamse paradijsvogel. Dat is Ronald. Ronald die zit bij de beveiliging hier beneden. Dus als je ooit hier bij de NPO komt, dan is de kans groot dat hij daar zit. En waarom is hij een paradijsvogel?
0: Hij heeft ook een goede naam, vind ik.
1: Ja, hij heet Ronald de Boer. Ja. Ja, maar het is hem.
0: Wij noemen het laatst over Ronald de Boer. Toen dacht ik, nou, deze man die klinkt helemaal niet als Ronald de Boer, maar de bewaker die heet dus ook de Boer van de achternaam.
1: Het is puur toeval. En hij is bijzonder, want hij eet nooit 's ochtends. Dus het is 's middags altijd warm eten. Heeft hij de nasi mee van thuis bijvoorbeeld. Dus geen boterham gaat erin in de ochtend als hij ochtenddienst heeft. Hij heeft een Efteling abonnement, waarbij hij daardoor die nu al 26 keer in de Efteling geweest is dit hele jaar met zijn gezin. Maar hij heeft nog wat bijzonders. Want afgelopen week sta ik met hem buiten en heeft hij het over zijn bijzondere gaven. Luister even mee.
2: Morgen wordt het regenachtig. En dat voel ik door mijn knie. Door een oude blessure.
1: Ja, het wordt alleen maar. Het wordt alleen maar kijken. Dus deze man kan aan zijn knie voelen wat het weer van morgen gaat doen.
0: En jij gelooft dat niet?
1: Nee. Hij zegt dat het door een oude blessure komt. Ja. Dus hij heeft ooit een keer een slijding gemaakt. Heeft hij zijn knie of zo verstuit. Ik weet niet wat er gebeurd is.
0: Ja.
1: Maar dan gaat hij dus nu zitten wrijven over zijn knie.
0: Maar dit is toch iets. Dit hebben toch heel veel mensen die bijvoorbeeld hun arm hebben gebroken. En dat ze dat dan in hun arm voelen als het weer gaat veranderen. Of in hun enkel, in hun vingertopje, weet ik het wat. Dat heb ik echt al heel vaak gehoord hoor.
1: Echt waar? Mensen die in hun gewrichten kunnen voelen. Dus even
0: dat waar
1: knie
0: de botbreuk heeft gezeten, dat ze dan gewoon voelen dat dat weer gevoelig wordt op momenten dat het bijvoorbeeld koud gaat worden, dat er sneeuw komt of dat het vochtig gaat worden, dat ze dat dan doorhebben.
1: Ik heb mijn linkerpols 3 keer gebroken.
0: Ja.
1: Ik voel helemaal niks, dus het zal morgen wel lekker weer worden, denk ik dan.

0: hun nieuws en die heet Marianne 3FM.
1: We hebben onze beveiliger hier, Ronald, beneden zitten. En die kwam vorige week met het vorige.
2: Morgen wordt het regenachtig. En dat voel ik door mijn knie. Door een oude blessure.
1: Ja.
0: Hij vertelt het ook zo heel serieus.
2: Door een oude blessure.
1: Kan ik dat voelen? Dan krijgt hij de pijn in zijn knie. Dan weet hij dat het morgen gaat regenen. Ik heb hem vanmorgen nog niet gehoord over zijn knie. Dus ik denk dat het morgen gewoon droog wordt. Klopt dat?
0: Volgens mij wel. Het wordt wel mooi weer in ieder geval. Maar jij bent hier sceptisch over. Of in ieder geval, jij gelooft het niet. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dit zo vaak gehoord. Ik heb zo vaak bij mensen gehoord dat als ze iets ooit een keer hebben gebroken, of weet ik het wat, dat ze dan vaak pijn krijgen aan die plek waar die botbreuk heeft gezeten.
1: Als het de volgende dag zou gaan regenen.
0: Als de seizoensverwisselingen zijn. Of als in, zeg maar, de luchtvochtigheid en zo, zeg maar, verandert.
1: Omdat de luchtvochtigheid een soort van voorloper zou zijn op regen of zo.
0: Ja,
1: en dat slaat
0: je dat
1: dan
0: kan voelen. Ja, dat dan blijkbaar dus dan dat voelbaar is. Ah, ja.
1: Ik vind het bijzonder. Er komen ook allemaal appjes binnen die zeggen, ik snap je, Wijnand, hier nog eentje. Wanneer de regen aankomt of kou of vochtig weer, dan begint mijn linkerknie ook te kutten. Al dus Brian. Maar Jan stuurt een berichtje. Die zegt, ik heb het met een polsbreuk. Zit wel metaal in, dus misschien is dat het.
0: Dat zou misschien ook
1: zou
0: kunnen.
1: Zou dat nog met pinnen te maken kunnen hebben?
0: Weet ik niet. Nee, maar niet iedereen heeft dat, toch?
1: Nee, dat er een beetje dat roest op die pin. Nee,
0: ja, ik hoop dat niet gebeurt. Marjolein is er ook bij en die zegt, ik heb in 2018 een knieoperatie gehad. En als het kouder wordt, dan voel ik dat dus ook in mijn knie. En mijn moeder voelde het altijd aan een litteken in haar zij of het ging regenen. Ze had altijd gelijk.
1: Wauw.
0: Geloof je het nu wel?
1: Nee, ik heb een groot litteken op mijn schouderblad.
0: Ja, maar
1: ik heb
0: het hoeft niet altijd echt. Als het, bij Wijnand is het echt, als het bij mij niet gebeurt, dan is het niet
1: dan bestaat
0: waar.
1: Het niet.
0: Dan bestaat het niet, ja. God, ik heb ook een litteken. Ik heb ook een keer mijn voet gebroken.
1: Meld je even, als je ooit iets gebroken hebt, dan gaan we daar een weerstation van maken. Dat vind ik toch interessant.

0: Larsen en Lars Live, 3FM.
1: We hadden het net over mensen die door een oude blessure kunnen voelen wat voor weer het morgen wordt. Dat er bijvoorbeeld regen aan gaat komen. Er zijn nog veel meer berichten. Kim die zegt, pap heeft dat ook met koude voeten. Dan gaat het sneeuwen. Sorry.
0: Kijk, kan jij heel fier komen Brigitte, staan, alsjeblieft?
1: Brigitte, die zegt, dieren kunnen dat toch ook? Mijn hond heeft er nooit gezegd, het gaat morgen
0: regenen. Ik ben het nou zat, want jij zit het weer allemaal te doen alsof het dan niet waar is en dat je niemand gelooft hier in de NPO-luister hebt. Kiek, jij hebt net even opgezocht. Kiek is onze stagiair. Ja. Jij hebt net even opgezocht wat dit betekent en waar het vandaan komt.
2: Ja, ik heb het even opgezocht. Het is echt wetenschappelijk bewezen bij een Engelse studie dat het komt door de lage luchtdruk dat daar mensen pijn van kunnen krijgen.
1: En door blessures zijn ze daar gevoeliger voor of zo?
2: Ja.
1: Oh, bizar.
2: Ja.
1: Het niveau.
0: Geloof je het nu wel, want het is Engels onderzoek geweest.
1: Als Kiki het zegt, geloof ik.
0: Ja, precies.
1: Het echte niveau komt van de middagshow. Jammer, Gussiklo, die is even in de app geklommen. Die stuurt mij een persoonlijk berichtje. Ik heb een lid en als het koud is, dan is hij piepklein. Ook als het warm is trouwens.
0: Ik ben bij zo kou, klaar. Ik ben klaar hiermee.
1: Vanmiddag weer dat niveau vanaf 4 uur middagshow, Barend en Benne met Jelmer.
3: Ga nu backstage met Wijnald en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
4: Ik denk dat Verhagen misschien wel honderden mensen heeft opgelicht.
5: Ik kwam erachter dat mijn creditcard in één keer helemaal eigenlijk leeggetrokken was.
4: Ik weet nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar op dat moment is Verhagen ontsnapt.
6: De spookvoetballer. 12 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.

0: Goedemorgen. De maandag is er niet leuker op geworden als je het haar vraagt.
1: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens...
0: Ja, wat ze ook nog eens moet, dat hoor je zo. NOS op 3. Eerst, als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling... dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66.
2: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken... die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. En daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
0: De afgelopen jaren bleek bij ernstige mishandelingszaken... dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Nu wordt er alleen met toestemming van ouders of voogden gepraat met kinderen. En dat is best gek. Ongeveer 96% van de mishandelde kinderen... wordt mishandeld door een biologische ouder. Dikke pech als je in Leiden woont, maar in Utrecht moet zijn voor je werk of studie. Het spoor tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven gaat 9 maanden dicht vanaf vandaag. Heeft te maken met een spoorbrug over de rivier de Gouwe, die echt moet worden aangepakt. En dus zit er voor reizigers niets anders op dan eerder opstaan.
1: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
3: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk, maar ja, het zal wel nodig zijn, hè, die spoor. De spoorbrug was zo oud.
4: Het gaat 9 maanden duren.
5: Nee, helemaal. Ik had niet verwacht. Zo lang.
0: Volgens ProRail kan het niet anders. Het voordeel is wel, na deze 9 maanden kan de spoorbrug volgens hen zeker weer 100 jaar mee. En in het Groningse Leek was dit weekend de oldtimerbeurs. En dat is echt niet alleen voor opa's met een oude diesel in de schuur. Nienke van 26 was een van de jongste deelnemers. Ze rijdt rond in een Renault 5 uit 1978.
6: Het maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben zelf ook veel jonger dan mijn auto. Maar ja, alsnog is het wel zo leuk om al die verhalen ook van die mensen aan te horen. Want ja, ik heb vroeger natuurlijk dit niet meegemaakt. Dat deze auto's nog op de weg reden. Ja, dit is zelfs mijn 3e keer. Ja, en 3 jaar geleden heb ik mijn vriend hier ontmoet. Dus ja...
7: Dat meen je niet?
6: Ja, dat meen ik. Dus zo hebben we elkaar leren kennen hier. Dus de beurs heeft een speciaal plekje in mijn hart.
0: En het weer heeft een plekje aan het einde van het bulletin. De dag begint vrij fris. Uiteindelijk wordt het 15 tot 18 graden bij een mix van zon en wolken. En vanavond kan het in het westen wat gaan regenen.
8: Dankjewel Martijn. 338 kilometer aan file. Opvallende file op de A27 Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen 25 minuten. Dan de A58 Tilburg richting Breda voor Bavel een half uurtje. En de N303 Harderwijk richting Barneveld voor de aansluiting met de A1. Een uur vertraging. 3FM.
9: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Ik denk dat Verhagen misschien wel honderden mensen heeft opgelicht.
12: Ik kwam erachter dat mijn creditcard in 1 keer helemaal eigenlijk leeggetrokken was.
11: Ik weet nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar op dat moment is Verhagen ontsnapt.
13: De spookvoetballer. 12 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het offshop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: of vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 3FM.
4: Wijnand en Jamie.
5: Het is weer een heerlijke nieuwe week en dat betekent ook dat jouw kansen weer opnieuw vergroot zijn.
6: Kans op een airfryer. Wil je er eentje winnen? Heel simpel, stuur even airfryer via de NPO Luister.

0: Glass Animals en Heatwaves.
1: Lekker. Ochtendshow van 3FM.
2: Jamie in de ochtend.
0: Heatwave komt er weer aan. Nou ja, overdreven. Maar het wordt wel weer wat beter weer. Dus dat is alvast even lekker om naar toe te kijken. Vooruit te kijken. Op vooruit te kijken. Wat is het Nederlandse zin daarvoor?
1: Om naar uit te kijken.
0: Om naar uit te kijken, dankjewel. Af en toe dan denk ik echt mijn hersenen. Ik weet niet wanneer ik een school heb gevolgd. Maar het was lang geleden.
1: Ja, te lang geleden misschien.
0: Te lang geleden,
1: 10 over 8. Het is de maandag. M-A-A-N-D-A-G. Gisteren was het zondag, logischerwijs. Maar was een bijzondere zondag. Die heb ik niet thuis doorgebracht, die heb ik in Leeuwarden doorgebracht. En dat heeft een verhaal. Even terug in de tijd, Serious Request 2024. Het glazen huis stond in Zwolle. En we kwamen in actie voor Metakids, kinderen met metabole ziekte. Wij leerden zoveel mensen kennen. Ik zat met Sophie en met Barend in het glazen huis. We hebben allemaal interviews gedaan met

0: ouders, met kinderen die aan het hopen waren op een doorbraak, op een medische doorbraak, op iets van een medicijn voor hun kindje met een metabole ziekte. Maar dat kwam er niet, want het was er niet.
1: Wat is ook weer een beetje het vooruitzicht als je een kindje krijgt met metabole ziekte?
0: Het ligt eraan.
1: Qua jaren?
0: Het ligt eraan. Het ligt eraan. Kijk, een metabole ziekte, je hebt type A413, bij wijze van spreken. En je hebt ook
1: Er is zo ontzettend veel varianten.
0: Het was ongelooflijk. Ja. Het is zo'n breed scala. Ja. En daarom is het ook heel moeilijk om met één medicijn te komen, omdat het allemaal verschillende types zijn. En we leerden toen ook de familie De Haan kennen. De ouders, Sanne en Hein en de zusjes van Jelte. Jelte, dat werd het gezicht van onze campagne een beetje. Hij vierde zijn vermaanddag, dus elke maand vierde hij zijn verjaardag, omdat hij waarschijnlijk niet ouder zou worden dan 5. Dat was toen de verwachting. Ze hebben ongelooflijk veel gedaan. Ze hebben veel interviews gegeven, acties opgezet. En eigenlijk met al die andere mensen en gezinnen die ook hun gezicht en een podium kregen, hebben ze die actie opgeteeld en hebben we daar bijna 12 miljoen euro mee opgehaald. Dat was fantastisch. Er was toentertijd ook een documentaire over het leven van Jelte. En vandaag komt deel 2 uit. Want er is een deel 2. Het verdrietige verhaal is dat afgelopen juni Jelte is komen te overlijden.
1: Ja.
0: En gisteren was onder andere de viewing van die documentaire van Suzanne Hilhorst. Overigens ook een bizar verhaal. Zij heeft 2 kinderen ook verloren aan een metabole ziekte. En heeft dit gezin De Haan dus meerdere jaren gevolgd. Ook Jelte, waar ze ook naartoe gingen. En je zag dat Jelte van een jongetje, van een jong jongetje die nog kon praten, naar een jongetje die eigenlijk helemaal niks meer kon gaan. En uiteindelijk dus ook, ze was op de uitvaart afgelopen juni, waar ik ook was, is een heel verdrietig verhaal. Maar ook weer een verhaal van veerkracht. Van mensen die alles uit het leven hebben gehaald in de korte tijd waarvan ze zelf zeggen, wij hebben geen dagen meer, dus gaan we leven in zijn dagen steken. Echt alles eruit gehaald. Een prachtige documentaire. Ik ben gisteren in de Harmonie in Leeuwarden geweest, dus samen met Sophie en met Barend. Nou, Barend die had tissues tekort.
1: Ja, ik kan het zeggen, je had alleen maar te groeien.
0: Het was echt, het was ook heel verdrietig, maar het was ook heel mooi en krachtig. Dus mijn boodschap aan jou, vanavond 21:15 op BNNVARA, NPO 3, dan is Jelte's Legacy, die nieuwe documentaire, dus te zien. En denk je 21:15, dan lig ik ofwel op mijn nest of ik ben nog op de tennis. Vanaf dat moment is het ook te zien op NPO Start. Dus Jelte's Legacy, het is gewoon een must-see. Het is gewoon, als je 50 minuten de tijd hebt, reserveer het eventjes voor Jelte's Legacy en ga die film zien vanavond 21:15.

0: mooie dag dus. Maar ik zei dit al, hè.
1: Ja.
0: Het wordt hartstikke lekker weer de aankomende dagen.
1: Zo meteen nog een airfryer te winnen voor jou. Wil je een airfryer winnen? Stuur even airfryer via de NPO luisterapp. Zometeen de nieuwste van Ray. Die heet Joy eerst, Samje, Feels, part 2.

0: Geweldig nummer dit, toch?
1: Lekker, hè?
0: Ja, zo bombastisch, heerlijk. De nieuwste van Ray en die heet Joy.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Even uitletten. Je kiest een beginletter. Krijg je een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, ga je door naar de volgende categorie. Maar dat antwoord begin je met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Het is de essentie van laatste letter. Het spelletje wat we elke dag hier in de ochtendshow spelen. Het leuke is, als je meedoet op de radio, krijg je ook het kaartspel. Wordt veel naar gevraagd. Maar echt alleen als je in de uitzending komt. Dus dan moet je je dus aanmelden. En dan krijg je vervolgens naast dat kaartspel 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te rammen. Heb je dat aan het eind van de week het beste gedaan, dan win je de Wijnald en Jamie Airfryer.
0: Op dit moment staat de hoogste score door dat we het vanochtend al een keertje hebben gespeeld op 2 door Abel. Maar Angelo, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jij gaat natuurlijk ook even je best doen. En ik zie, jij bent een hele verzameling, heb jij al samen met je collega.
3: Ja, dat klopt. Wij sparen altijd dingen van 3FM. Dus.
0: Wat heb je dan nu allemaal van 3FM?
3: Ik heb ook van jullie zo'n drinkbeker, heb ik geloof ik. En ik heb nog een mok. En we hebben nog een box van Barend en Banner.
1: De boombox. Dus,
3: ja.
0: Joh, wat dus, goed. En jij denkt, ik wil sowieso dan wel de airfryer en het laatste letterspel erbij.
3: Ja, precies.
0: Dat snap ik wel. Hé, jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: De B.
0: Van Bernard?
3: Ja.
0: Oké, daar komt hij. Een winkel.
3: Joh, shit, jongens.
0: Het is oranje. Je kan er alles kopen.
3: Ja, ik kan er niet op kopen. Shit.
0: Je kan er een stofzuiger halen, maar ook zeem, servies.
1: Ze zijn failliet gegaan, doorstartje gemaakt.
3: Yo, ik heb een blackout, jongens.
0: Oh,
3: ik kan er niet op komen.
1: De oprichter heet Jaap.
3: Nee. Ik kan er niet op komen.
1: Ja, blokker!
0: De blokker, ja.
1: Peter Bed, Bakker, Bart, BCC, bol.com.
0: Het werkt natuurlijk ook echt niet als wij met twee. Kom op, ja. Je weet het.
1: Zijn voornaam is Jaap,
0: Ik snap het.
1: Angelo, we gaan je blij maken, Angelo, met het laatste letter kaartspel. Dat krijg je in ieder geval.
3: Oké, nou dankjewel.

0: Two Down op 3FM. Jij hebt wel gewoon een goede smaak als het gaat om series en om documentaires, vind ik.
1: Nee, oh,
0: vind
1: wel?
0: Ik. Nee,
1: oh,
0: nee, maar ik vind het niet serieus. Want jij hebt vaak dat je zegt, heb je dit gezien? Of dit is een nieuwe serie? Of je moet dit gaan kijken, Netflix, dit
1: heel
0: en dat.
1: Heel intellectueel allemaal.
0: Dat niet, maar je deelt die tips altijd wel. Er zit een bepaald idee en een gevoel achter. Maar er is één ding wat ik onbegrijpelijk vind, waar jij echt voor gaat zitten.
1: Oh, heerlijk, de Kardashians.
0: De Kardashians. Leg me nog even uit wat het is.
1: Nou ja, dat zijn onder andere misschien dat je de naam Kim Kardashian kent. Dat zijn gewoon realitysterren uit Amerika die ontzettend bekend zijn geworden. Kim, die is bijvoorbeeld ook de vrouw geweest van Kanye West en zo. En hun leven wordt gewoon gevolgd. Ik denk al 20 jaar of zo.
0: En jij kan daar gewoon in het weekend lekker voor gaan zitten?
1: Elke donderdag is er een nieuwe aflevering. Ja, dan vind ik het weer heerlijk. En dan ben ik daar weer helemaal voor. Maar ik ben dus nu weer begonnen met alle seizoenen opnieuw te kijken. Omdat ik dit weekend gewoon op een bankje lag. En toen ben ik er weer opnieuw begonnen.
0: Jij gaat gewoon heerlijk. Dan ga je gewoon 10 jaar terug in de tijd?
1: Nou ja, bijna wel. Ja,
0: en kijk, het grappige is, of het bijzondere is, het maakt ook echt wat. Echt gewoon serieus iets in jou los.
1: Ja, ja, nou ja, serieus weet ik niet of het is, maar het maakt in ieder geval wel wat in mij los.
0: Ja, ja. En dat is echt opvallend. Daar moeten we het zo meteen even over hebben.
1: Het is wel een beetje gênant. Ook
0: ja, en het feit dat jij dat gênant vindt, dat is ook weer bijzonder.
1: Oké.
0: Maar dat überhaupt gebeurt, daar moeten we het zo meteen over hebben. Want ik denk dat er wel meer luisteraars zijn die dit misschien herkennen. Is het laatste nieuws.
2: Op 3.
0: Het is 8:30 geweest. Martijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Vlaardingen is gisteravond laat een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. En het is niet het eerste incident bij een kapperszaak in Vlaardingen. Mogelijk gaat het om een soort kappersoorlog, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
4: Nou, er zitten hier op een heel klein stuk best wel veel kappers. Want als je naar deze kapperszaak kijkt en je draait om, dan zie je links aan de overkant van het water ook gelijk een kapperszaak zitten. Hierachter op het Liesveld zat natuurlijk een kapperszaak die ook al een paar keer getroffen is door vernielingen en explosies. Het zijn er best wel veel op een klein stukje. Je hebt bijna het idee dat het een soort concurrentieoorlogje is.
3: Slecht nieuws als je boodschappen hebt besteld bij de Appie. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook zijn de websites, apps en klantenservice niet bereikbaar en lijken er problemen te zijn met het bevoorraden van winkels. Albert Heijn doet nu onderzoek en weet nog niet wanneer alles weer werkt. Ja, dan nog even naar Oldebroek in Gelderland, want daar zijn op minstens 6 plekken regenboogvlaggen gestolen. Er was veel te doen om Coming Out Day gisteren. De gemeenteraad besloot eerder het queerbeleid in te trekken en geen regenboogvlag te hijsen. Meerdere inwoners zijn het daar niet mee eens en hingen zelf een vlag op, zoals Jan van 84. Hij hing de vlag op, maar daarna werd zijn vlaggenmast vernield en de vlag gestolen.
5: Ik vind het schandalig en ik ben er verschrikkelijk kwaad over. Want dat is het gewoon. Hoe ze over de vlag denken, moeten ze zelf weten. Maar dit is het toppunt. En ik ben er helemaal klaar mee, met die gasten.
3: Ja, het was al de 4e keer dat Jan een regenboogvlag had opgehangen en de 4e keer dat hij door mensen is weggehaald. Het weer. De dag begint vrij fris, maar uiteindelijk warmt het gewoon op naar 15 tot 18 graden. We krijgen een mix van zon en wolken vanmiddag. En vanavond kan het in het westen wat gaan regenen.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 335 kilometer melding van de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Voor Amsterdam Buitenveld nu een kwartier vertraging. Dan de A15, lange file, Gorkum richting Rotterdam is dat. Voor de Noordtunnel, te hoog voertuig, die is erin gereden. De weg is dicht, een uur vertraging, zul je altijd zien. En de N303, Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1, weg.

0: Soms dan vraag ik me af, het is bijna dan Jamie in de ochtend trouwens waar je luistert. Leuk dat je erbij bent. Maar soms vraag ik me af of dat ik een beetje knetgek aan het worden ben.
1: Nee.
0: Nou, ik had wel dit weekend dat ik dacht, het is nu wel een beetje gênant aan het worden. Want afgelopen weekend lag ik plat op de bank. Ik was niet helemaal lekker. Dus gewoon lekker bankje hangen en series bingen. Dat is dan wat ik doe. Toch?
1: Ja.
0: Dat iedereen dan doet.
1: Ik moet al lachen, omdat ik weet welke serie er komt.
0: Ja, The Kardashians. Ja. Ik heb dat heerlijk gebinged. Want het was namelijk een nieuw seizoen. En toen dacht ik, oh, ik heb eigenlijk zin om gewoon al die voorgaande seizoenen ook allemaal even te kijken. Dus ik ben gewoon weer vanaf seizoen 1 begonnen.
1: En waarom? Wat hebben de Kardashians dat jij er leuk of
0: nou,
1: kijkt dat gewoon makkelijk weg?
0: Ja, dat is het. Het kijkt gewoon lekker makkelijk weg. En het is gewoon... Ja, je hoeft er niet te veel over na te denken. En ik vind dat lekker. Als ik me niet lekker voel, wil ik niet hele zware dingen zien.
1: Maar je weet toch dat zij gewoon... Je weet toch wat er gaat gebeuren? Eén, je hebt het al een keer gezien. Er zit geen spannend verhaal in of zo. Het is niet, oh, als ze de bom niet onklaar maken, dan gaan ze dood.
0: Nee,
1: weet je
0: daarom.
1: Wel?
0: Daarom wil ik het zien. Er is niks spannends aan. Het
1: maar wat
0: is
1: doen
0: niet
1: ze?
0: Per se wild. Ze laten hun leven zien.
1: En wat zie je dan?
0: Hun leven.
1: Ja, maar wat doen ze dan
0: weet
1: in hun leven?
0: Ik veel wat ze aan het werk zijn. Een fotoshoot. Dat Kim Kardashian iemand uit de gevangenis probeert te krijgen. Dat Khloe Kardashian gezeik heeft met haar ex. Iemand die is zwanger, die bevalt, weet ik het. Allemaal dat soort dingen. Maar het ding is, ik heb dit afgelopen weekend alleen maar zitten huilen. Alleen maar zitten huilen. Want ik weet niet wat dit is. En eigenlijk ben ik op zoek naar mensen die hier ook last van hebben. Alsjeblieft, zeg maar, dat er meerdere mensen zijn die dit hebben. Dat zodra ik iemand zie huilen, of het nou in het echt is, of in dit geval in een serie, dan moet ik ook janken.
1: Maar wat zijn de Kardashians? Ja, die maken zich druk om. Waarom zou jij je daar druk om maken?
0: Ik weet het niet, want dat is ook niet per se het ding. Ik heb er niet per se een emotie bij. Het is niet dat ik een soort van, zeg maar, zo aan het kijken ben. Totaal niet. Maar mijn ogen schieten gewoon de hele tijd vol. Dus ik heb de hele tijd dat er tranen over me wangen.
1: Maar heb jij, jij hebt een fysieke reactie? Jij hebt jouw ogen gaan...
0: Nou,
1: dus het is niet
0: voorbeeld.
1: Zo dat jij gaat zitten grienen.
0: Nee, een voorbeeld. In die serie kwam het voorbij dat iemand trots is op haar kind omdat hij een mooie tekening of zo had gemaakt.
1: Ja.
0: Nou, dan schieten mijn ogen vol. Omdat diegene ook ging huilen.
1: Dus huilen doet huilen?
0: Ja.
1: Als
0: iemand heeft ruzie met de zus, wordt emotioneel. Tranen over mijn wangen.
1: Dus jij moet dus een soort van... jij moet ze wel fysiek zien huilen... Om zelf te huilen.
0: Als jij nu gaat huilen omdat jij je niet fijn voelt over iets of zo. Iets wat ik dan vervelend voor jou zou vinden. Maar niet zozeer mij iets. Snap wat ik bedoel? Dan alsnog, ik ga meteen huilen.
1: En het maakt niet uit of jij dan emotioneel geraakt. Of jij psychisch geraakt wordt, daardoor dat boeit niet.
0: Nee.
1: Dit is gewoon gelijk een soort van...
0: Ja, ik weet niet wat het is. Ik krijg gewoon meteen tranen in mijn ogen. Als iemand waarschijnlijk nu zou vallen en die breekt zijn poot... en die moet huilen omdat hij heel erg pijn heeft, dan ga ik ook huilen. Ik kan er niks aan doen.
1: En het is niet dat je nu in een bepaalde periode van je hormonen zit... dat je
0: ik
1: dat
0: ben
1: alleen nu
0: niet
1: hebt.
0: Ongesteld. Ik zit ook niet in mijn luteale fase. En ik heb dit gewoon sowieso überhaupt. Continu.
1: Je wat voor fase?
0: Hebben we het wel een andere keer over.
1: Je luteale fase?
0: Ja, ja.
1: Maar daar zit je niet.
0: Ik zit er niet in. Nee.
1: Ik heb het wel... Kijk, ik heb het wel... Als iemand gaapt, dan ga ik ook gapen.
0: Nou, dus misschien is
1: zal
0: het
1: dat
0: zoiets. Ja, dat weet ik dus niet. Maar ik hoop dus dat iemand anders dit ook heeft. Dat ik niet helemaal knettergek ben.
1: Als je dit hoort en je denkt, ik heb dit ook. Of ik heb
0: verstand van... laat het weten.
1: Dit is mijn werk. Ben je huisarts? Laat het verhaal van je horen via de NPO Luisterapp... of bel even 0909-133. Ik ben wel echt benieuwd, hoor. Het is somber, my body isn't ready. En dat is inderdaad het probleem, ja.

0: mensen die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: Kid Laroi en Justin Bieber. Stay op 3FM. Waar we het hebben over het avontuur van Jamie afgelopen weekend.
1: Dat was wild.
0: Plat op de bank, beetje grieperig. De Kardashians gekeken. Vraag me niet waarom. Vraag haar niet waarom. Maar goed. Het zorgt er in ieder geval voor dat de tranen rijkelijk vloeiden. Want als er iemand bij de Kardashians begint te huilen, dan ga jij je ook grienen.
1: Eigenlijk is dat gewoon overal. Als ik iemand zie huilen, dan moet ik ook altijd standaard huilen. Terwijl dat ik dan helemaal geen reden heb eigenlijk om te huilen. En ik vroeg me af, ben ik de enige die hier last van heeft? Of zijn er meerdere mensen? Nou, ik ben heel erg blij dat ik niet de enige ben. Want Eilish, jij hebt hier ook last van.
2: Ja, echt gewoon hetzelfde als jij. Als iemand moet huilen, krijg ik ook gewoon tranen in mijn ogen. Dus niet echt zo hard huilen, maar gewoon tranen in mijn ogen.
0: En voel je dat omdat het je emotioneel raakt? Omdat je vroeger gepest bent? Omdat je in de steek gelaten bent door je vader of je moeder? Of zitten er helemaal geen emoties bij?
2: Nou, ik ben wel echt een heel emotioneel persoon. Dus vaak doet het me dan wel iets. Maar ook gewoon omdat ik het dan rot voor die persoon vind of zo. Niet eens per se omdat ik het dan zelf...
0: Oké, maar je voelt wel emotie dus daarbij.
2: Ja, dat wel.
0: Maar bij Jamie is het gewoon... Huilen is huilen.
1: Nee, dat is niet waar. Niet huilen is huilen. Maar wel gewoon als in, ik denk niet... Ik zit niet...
2: Zeg maar zo naar iemand te kijken.
1: Ik heb gewoon die ogen, die springen gewoon vol. En die tranen lopen gewoon over mijn wangen.
0: Maar ik heb... Kijk, als ik kijk... Kijk, voor mij... Ik ben heel gevoelig voor Robert ten Brink en All You Need Is Love. Dus als, als die mensen dan na lange tijd hun familie in Australië...
1: Dan
0: denkt die familie
1: huilen.
0: In Australië, ze komen niet... en loop maar even naar buiten en dan komt die bus daar aan rijden... en dan ga ik ook, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar dat is echt dat moment en de hele opbouw. Maar als ik iemand zie huilen op televisie, dan is het niet... dat ik gelijk dat weer spiegel en denk...
1: Nee, ja, standaard hoor.
0: Wauw.
2: Ja, ik ook heel vaak, ja.
1: Ja, en wat doe jij ertegen, Eilish? Of is het gewoon, dit is het?
2: Ja, niks. Ik heb me er maar bij neergelegd.
1: Ja, misschien moet ik dat ook maar gewoon doen. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik niet de enige ben. Fijn om te horen.
0: Eilish, dankjewel.
2: Yes, dank je.
1: Komt ook een appje binnen van Remy. En die zegt, dat noemen ze vrouw zijn, Jamie, door zoveel te gaan janken. En daarom hebben wij eventjes iemand hier erbij gehad. Onze grote vriend Martijn Middel, de nieuwslezer.
3: Ja, daar ben ik weer.
1: Ja.
0: Maar Martijn, wat gebeurt er als jij de Kardashians kijkt en Kim Kardashian begint te huilen?
3: Nee, ik kijk dus niet naar de Kardashians. Nee. Dus ik ga niet huilen van de Kardashians. Maar ik merk wel dat, en het is niet altijd zo geweest, maar de laatste 10 jaar of zo, dat ik ook heel makkelijk ga janken als iemand op tv in tranen schiet. Ik heb dat de laatste tijd vooral heel veel gehad met Long Lost Family. Dus zeg maar de Britse variant van Spoorloos is dat.
0: Ja, dat hoort iemand.
3: Ja, waarbij mensen dus, weet ik veel, eindelijk hun biologische moeder ontmoeten.
0: Ja, dat ze dan in zo'n interview te horen krijgen. We found him. Is he doing okay?
3: Ja, daar ga ik ook al.
0: Fine.
3: Dat
0: is fijn.
3: Ja, dan begint het bij mij dus ook al. Maar ik denk dat het ooit begonnen is bij films. Bij Forrest Gump was de eerste film waar ik moest huilen. En sindsdien gewoon lekker doen ook, toch? Huilen.
1: Nou, ik ben er dus blij om. Het is dus niet alleen een vrouwending. En het is ook niet alleen een Jamie-ding. Er zijn dus meerdere mensen die hier last van hebben. En er is ook meteen een uitleg over. Want Sanne, die zegt... Dit zijn hele goede spiegelneuronen. Want ik ben cognitief gedragstherapeut. En ik heb even gekeken wat spiegelneuronen zijn. Dat zijn zenuwcellen die actie ondernemen... en reageren op dezelfde manier... wanneer iemand zelf een beweging uitvoert... als wanneer die persoon iemand anders diezelfde beweging ziet maken. Dus ik zie jou huilen en daarom reageren mijn zenuwcellen... dat ik ook moet gaan huilen.
0: Je bent een naper.
1: Ik ben gewoon een naper, ja.
0: Dat maar lekker blijven grienen, hoor.
1: Ja.
0: Yo, maak je er niet te veel druk om.
1: Kan ons het schelen.
0: Ochtendshow van 3FM met Kingfisher. How lonely...

0: Hallo, Lee Kingfisher op 3FM. Zometeen tijdloze tracks met Ivo en onder andere Spandau Ballet Gold komt eraan.
1: Leuk. En ook All I Need van R.
0: Delirium Silence. Lekker zeg.

0: jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba. Greets.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
17: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
18: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
17: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

0: NOS op 3. En ik kan niet zien wie. Ah, Martijn Middel, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Bonuskaart, boodschappenlijst en bezorgen. Bij de appie gaat het hem niet worden vandaag. NOS op 3. Het bedrijf achter Albert Heijn, Ethos en de Gal en Gal heeft te maken met een flink IT-probleem. Wat er precies aan de hand is, dat willen ze nog niet zeggen. Maar boodschappen doen bij de blauwe supermarkt zal er vandaag zeker weten anders uitzien. Online bestellen gaat niet en de elektronische prijskaartjes in de winkel kloppen ook niet altijd. Mijn economiecollega Roeland vertelt dat de winkels wel gewoon open zijn.
2: Klanten kunnen ook gewoon afrekenen. Het zou wel kunnen dat je dan nog wat in verwarring raakt, omdat bepaalde actieprijzen van vorige week nog zichtbaar zijn op die elektronische bordjes die je dan tegenwoordig vaak ziet. Ja, dus de acties van vorige week die staan er dan waarschijnlijk nog op. Maar dan betaal je gewoon toch meer bij de kassa.
1: Hoe lang het gaat duren voor de problemen zijn opgelost bij de appie, weten ze nog niet. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. Op de radio is ook minder nieuws te horen. Er was even paniek op het strand van Scheveningen gisteren. Daar spoelde 's middags een grote bal aan, waarvan ze dachten dat het een oude zeemijn was. Het strand werd afgezet en mensen moesten ver op afstand blijven tot de EOD de bal kwam onderzoeken. Uiteindelijk bleek het een ongevaarlijke stalen bal te zijn en kon het strand weer open. Mogelijk ging het om een oude boei. En langs een rugbyveld in Nederland staan allemaal gekke reclameposters voor vapes. Een rugbyvader wil waarschuwen voor de gevaren en heeft vapesmaakjes verzonnen, zoals slappe banaan, lamme wortel en acne aardbei. Veel jongeren hebben geen idee dat je van al die nicotine huiduitslag kunt krijgen of een erectieprobleem.
3: Daar heb ik wel van wat gehoord. Ik zelf merk er nog niks van.
4: Ik zou de persoon daar wel mee stoppen. Het is ook al bij gestopt, maar dan zou ik definitief mee stoppen in ieder geval, ja.
5: Je hebt nog een jong leven als je 18 bent en dan, ja, je wilt er verder op uitgaan. Je wilt misschien kinderen krijgen, zulke dingen.
6: En dan kijk je naar beneden en dan werkt je het hele...
5: Ja, dan werkt je stokje niet.
1: De bedenker van de campagne zegt tegen Hart van Nederland dat hij wil voorkomen dat jongeren gaan vapen, omdat het zo verslavend is dat je er niet meer vanaf komt, zegt hij. Het weer, de dag begint vrij fris, maar uiteindelijk warmt het op naar 15 tot 18 graden. We krijgen een mix van zon en wolken en vanavond kan het in het westen wat gaan regenen.
0: Alright, thanks Martijn. ANWB Verkeersinformatie dan 4 minuten over 9. De files lossen op, zijn er een paar die nog veel vertraging veroorzaken. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Daar 25 minuten vertraging door een ongeluk. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Papendrecht staat het goed vast, 50 minuten. En de A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Renkum, daar doe je 20 minuten langer over. 3FM.
7: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen.
1: Heb je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen.

0: dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op kronCRV.nl en maak morgen mee.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.

Foo Fighters, Learn to Fly bij 3FM. Het is 9:15, Obi hier op je radio. Vandaag een zware dag voor iedereen die meedoet aan Stoptober. Voor het eerst deze maand komt het niet met 7 zwembaden tegelijkertijd er helemaal uit. En dan ligt in één keer toch dat pakje je aan te kijken zoals, nou ja, zoals Antoon naar Alexia keek. Dus hou je nog vol, goed bezig en anders gaan we gewoon startvemberen. De meeste muziek van Nederland, tijdloze tracks op 3FM. Age hoor je zometeen ook Spandau Ballet en Shawn Mendes en Stitches.

krijgen we vandaag. Hoe lekker! Obi Rijmakers hier, standing in voor Ivo van Breukelen, die volgens mij even lekker naar Ibiza is. Voor de yoga en de meditatie natuurlijk, hè? Uiteraard. In regio Noord is de herfstvakantie begonnen. Heb je geen vrije, voel dan alsjeblieft geen jaloezie. Want jij en ik zitten in ieder geval niet met een bomvolle centerparks, 600 kinderen. En dat je dan zo'n ongekend vochtig zwemparadijs in moet. In principe, dat is winnen volgens mij, ja toch? Wat staat er wel te gebeuren bij jou vandaag? Heb je een normale werkdag of is het een speciale? Krijg je misschien de sleutels van je nieuwe huis? Of moet je dadelijk aan de baas gaan uitleggen wat je vrijdag met de werkbus hebt gedaan? Maakt ook niet uit wat er gaande is in je leven. Met de tijdloze tracks kom je er wel.

Harry Styles, een Music for a Sushi Restaurant met 3FM in de tijdloze track. En je zou toch zeggen dat hij het niet nodig heeft, maar Chesto die doet absoluut niet aan vriendenkorting. Binnenkort is de kerk van Breda na een restauratie van een goede 10 jaar volgens mij eindelijk helemaal af. En wilden ze dat echt graag gaan vieren. En dus hebben ze bedacht, we gaan een ras echte Bredanaar en ereburger van de stad Chesto bij de grande opening even een setje laten draaien in de binnenstad. Goed idee natuurlijk. En dan wilden ze een hele spectaculaire licht- en lasershow op de kerktoren laten zien, terwijl Chesto dan door het centrum heen knalt met 140 bpm. Ja, het hele plan lag al klaar. De offerte lag op het bureau van de gemeente. Doe even een gok. Quanta Costa voor het hele spektakel? 3 ton. Zijn ze toch maar even voor DJ Jopie gegaan, die voor een boekenbon en 3 consumptiemunten, 2 discolampen en zijn laptop met Spotify meeneemt. En dat snap ik ook. Voor die prijs kan je namelijk heel Breda een open bar geven. En die drinken veel.

0: en al mijn soul bij 3FM. Als je deze week 's avonds tijd hebt om even 3FM aan te zetten, dan zou ik dat zeker doen. Je maakt namelijk kans op tickets voor een waanzinnig concert van The Boys, die dit jaar, nou ja, ongeveer elk festival hebben plat gespeeld. Ze heette IJsland, bestaat uit Sef. En Sef ken je nog van deze tijdloze track?
1: Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is.
0: En zijn tegenhanger is Abel, die ken je nog van de punkband Hang Youth van Belastingdienst. Nou goed, samen vormen ze IJsland, dat klinkt zo.
2: Ze is complex, ze is de tijdsgeest.
0: Klinkt een beetje alsof Spinvis en de jeugd een ADHD-baby hebben gekregen.

snel mogelijk een berichtje in de NPO Luister-app. Laat je even weten waarom jij IJsland live wil zien. En wie weet win je 2 kaarten voor IJsland 4 februari in de Gashouder in Amsterdam. Tijdloze tracks op 3FM. Air hoor je nu.

Swift en Anti-Hero bij 3FM. Dit zijn de tijdloze tracks. Met de grootste vijand van elke gipswand en PlayStation controller nu. Deze plaat zat namelijk in FIFA 14, zijn voetbalspelletje. En als je dan in een online potje tegen een gozer moest spelen die en Messi en Ronaldo in zijn team had zitten en jou in de eerste helft al alle hoeken van het veld liet zien en je de rust in ging met een 3-0 achterstand, was je eigenlijk, ja, in alle staten. Nou ja, kwaad het potje uit, kom je in het hoofdmenu en dan hoor je deze plaat. Blijf je niet lang boos. John Newman, Love Me Again bij Tijdloze Tracks. Op 3FM natuurlijk.

0: Dit liedje verandert echt nog vaker van tempo dan de A27 op vrijdagmiddag. Maar wel echt goed. Ash, Stop the Wedding, hoorde je?
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Obi.
1: Met onder andere deze.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, 2,49. Lekker anders.
5: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Het laatste nieuws, RWS op 3 met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Grote computerproblemen bij de grootste supermarkt van Nederland.
2: NOS op 3.
1: Ja, het gaat om Albert Heijn. De winkels zijn gewoon open, maar van alles doet het niet. Zo zijn de prijskaartjes bij de schappen verouderd, ligt hun website plat en kunnen online bestellingen niet worden geleverd. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft het over een cyberveiligheidsincident. Niet alleen bij de Appie, maar ook bij Ethos en Gal en Gal. Economieverslaggever Roland Muller, jij volgt het voor ons. Is er al meer bekend over de oorzaak?
3: Nou, bij ons nog niet. Het zou kunnen dat Albert Heijn daar zelf wel het een en ander over weet. Maar dat onderzoeken ze op dit moment. Ze zijn nu vooral bezig met het herstellen van de problemen. En ze zeggen dus ook dat ze preventief die systemen hebben platgelegd om dit allemaal goed uit te kunnen zoeken. En ze hopen later vandaag met meer informatie hierover te kunnen komen.
1: Roland, dankjewel. Honderden industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang op het stroomnet. Shawarma, frietje, salade en een colaatje. Dat werd afgeleverd bij een politiebureau in Den Bosch gisteravond. Het was niet voor een agent die net pauze had, maar voor iemand in de cel. De familie van die persoon had het besteld. Het mocht alleen niet naar binnen van de politie. De agenten hebben het eten moeten weggooien. Dat staat in de regels. Volgens de agenten is het niet nodig om iets te laten bezorgen, omdat gevangenen goed verzorgd worden in het complex. Ja, en Anne uit Etten-Leur, die heeft gisteren de marathon van Eindhoven uitgelopen met het beademingsapparaat van haar zoon op haar rug. Ook droeg ze zijn masker op haar hoofd. Met haar actie heeft ze ruim 10.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. Anne vertelt aan Omroep Brabant dat ze het moeilijk had onderweg.
4: Heel zwaar, loeizwaar. Eigenlijk vanaf kilometer 15. Ja.
5: En dan was het nog een lange weg.
4: Heel lang. Ja. Maar we zijn er.
1: Ja, Anne's zoon heeft CCHS. Dat is een zeldzame aandoening waardoor hij vooral 's nachts stopt met ademen. Het weer tot slot. Een vrij fris begin van de dag. Maar het wordt uiteindelijk 15 tot 18 graden bij een mix van zon en wolken. En vanavond kan het in het westen wat gaan regenen.
0: Alright, thanks voor tijd. Tot zo. ANWB Verkeersinformatie. Ongeluk gebeurt op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. Je wordt via de vluchtstrook geleid. Op dit moment staat er 5 minuten vertraging. Maar die zal snel gaan oplopen. A50 Arnhem richting Oster nog tussen Knoop het Valburg en Ravenstein. Er 10 minuten.
6: 3FM.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
16: Greets. Bent u 68 plus
12: en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Tijdloze tracks.
1: Obi Rijmakers.
2: Een hele goede, ongelooflijk zonnige maandagmorgen. 19 graden vandaag. Hoe lekker! Tijdloze tracks. En je hoort de tijdloze tracks op 3FM. 2015, dus zat je erbij toen? Max Verstappen die kreeg net haar onder zijn oksels. Die mocht als 17-jarige snuiter zonder rijbewijs al wel in de Formule 1 rijden. Het was ook het jaar dat we Treintje Oosterhuis naar het Eurovisie Songfestival stuurden. En die was nog niet aangekomen of ze konden weer de Intercity terugpakken. Werkelijk kansloos. En ook in 2015, Tarek Zet. Die toen de NOS-studio kaapte met een houten glock. En ons toen wilde waarschuwen voor de, weet ik veel, de lizard people die ondergronds de hele economie besturen of zo. I don't know. Het was vooral het jaar 2015 waarin Martin Solveig al bijna de 40 aantikte. En als DJ in één keer zwaar aan het pieken was. We hebben het altijd over Hello van hem. Maar deze beuker, tijdloze track. Martin Garrix

Temper City, self-aware bij 3FM. Het is 10:30. Good morning, hoe is je werkdag? Heb je al van een collega de vraag gekregen of je koffie kan halen? Zo ja, gefeliciteerd met je nieuwe horecabaan. Het is tijd voor een tijdloze track van de nicht van Henk Wijngaard. Is

vaste prik elke werkdag te winnen. Het Bakkiebreuk, de enige echte 3FM koffieblend, smaakt uiteraard veel en veel beter dan je kantoorkoffie. En ik zorg er graag voor dat jij een goede bak kan drinken, zodat je lekker aan het werk kan. Het enige wat je hoeft te doen is uitvogelen welke twee tijdloze tracks ik door elkaar heb gegooid. Ik ben even achter de computer gaan zitten. Ik heb een ongelofelijke cursed mashup gemaakt van twee liedjes. Hoor je welke twee het zijn? Klim in de pen. De NPO luisterapp is waar je dan moet zijn. Ah, de eerste, die heb je denk ik nu wel in de gaten. Mag ik hopen. Maar welk liedje heb ik er doorheen gemixt? Let op.

0: number 5 bij 3FM. Daarvoor Robin S. en Show Me Love. Brigitte, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij komt uit Winkel.
1: Ja, ja.
0: Welke winkel?
1: Nee, dat, ja, is, dat een... is inderdaad wel een hele goeie, ja. Maar dat is een plaats in Noord-Holland.
0: Oh, wat heerlijk. En is het een leuke plaats, of niet?
1: Ja, het is een hele leuke plaats.
0: Wat is,
1: ja,
0: de grote highlight van Winkel dan?
1: Nou, de Corso. Die is pas geweest. Dat is, die bestaat al 120 jaar. Maar ja, dat...
0: En wat voor Corso is dat? Bloemencorso?
1: Ja.
0: Ach,
1: ja,
0: wat heerlijk.
1: Ja, ja. Hele, nou, mooie praalwagens.
0: Kijk, ja, aan. Nou, heerlijk. Doe de groetjes daar in Winkel. Het wordt daar ook volgens mij gewoon een prachtige dag. En ja, jij hoorde net een mashup hier op 3FM. Daarvan dacht je, hé, die twee tracks die kan ik wel uit elkaar halen. En daarmee zou je, ja, zomaar ineens een bakje breuk kunnen winnen. Vertel, welke twee hoorde je?
1: Nou, die eerste was natuurlijk wel heel duidelijk. Die was van Village People, YMCA.
0: Ja.
1: die tweede was eigenlijk ook wel heel erg duidelijk. Maar dat was Call Me Maybe. Van ja, Carly Rae Jepsen. Ik had echt zoiets, ik wist niet dat ze zo heette.
0: Reken ik goed, Carly Rae Jepsen is het.
1: Jepsen, oké.
0: Hey, goed gedaan. We gaan een bakje breuk jouw kant op sturen. Je gaat een heerlijk bakje drinken. In de winkel, in, ja, winkel.
1: In winkel, in de winkel.
0: Fijne dag vandaag.
1: Mooi.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe bij 3FM. Obi hier op de plek van Ivo van Breukelen. Ik hou van drie dingen in het leven. En dat is van oude auto's, stofzuigen en de Wombats. Over de eerste twee heb je vast een hoop vragen. Dat komt later wel een keer. Er is namelijk net nieuws naar buiten gekomen over de Wombats. Die hebben een Instagram-postje geplaatst. En ik zie daar ineens dat het eerste album waarmee ze echt doorbraken volgend jaar 20 jaar wordt. En ze gaan dat helemaal spelen, van voor tot achter. Ze komen naar Amsterdam, 7 april, in de Gashouder. €44 voor een ticket, mijn god. Maar wel echt heel veel zin in. Dat is namelijk dat album waar deze op stond. De serieus 3FM Serious Request Anthem. Let's Dance with Joy.

0: The Police and Every Breath You Take.
1: NPO 3FM. Met Obi.
0: Good morning. Ik maak me een klein beetje zorgen. Die gasten die zullen ondertussen toch ook van gekkigheid niet meer weten wat ze ermee moeten. De heren van The Bauza hebben met Magnetic nu al voor de vierde maand op rij de meest gedraaide plaat van de Nederlandse radio te pakken. Daar komt een partij geld binnen, jongen. Die hebben hun eigen auto weggedaan. Die rijden volgens mij in een Brinks waardetransport rond. Die moeten hun telefoon in landscape-modus zetten om een banksaldo te kunnen lezen. Het gerucht gaat, als zij de Rabofoon bellen, dan worden ze gewoon weggedrukt. En toch bescheiden, want geen Ziggo Dome, geen Avans Live. Volgende week woensdag gewoon in de Paradiso. En dan spelen ze deze, denk ik, 14 keer.

0: Tracks onder andere Empire of the Sun en ook Avicii komt eraan.
1: 3FM.
2: Ster. Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
12: Balen zeg. Koffie.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Nu, later en altijd.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Nieuwsupdate NOS op 3 met Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Dat oude liefde soms roest, dat hoor je zo meteen.
2: NOS op 3.
1: Eerst het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Die schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag, na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het is een belangrijke dag voor het minderheidskabinet. In de Tweede Kamer wordt gepraat over het belastingplan. De inkomsten voor de schatkist dus. En dat kan wel eens heel spannend worden voor het kabinet, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Want dit gaat over hoe betaal je nou al die plannen die je hebt. En als dat wordt weggestemd, dan hebben ze echt een groot probleem op termijn. En tot nu toe heeft dat belastingplan nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Sterker nog, vorige week werd binnen 2 dagen niet alleen dat plan ingediend, maar ook weer ingetrokken.
1: De hele oppositie had kritiek op de manier waarop het kabinet de uitgaven wil betalen. Dat plan is dus van tafel, maar dat betekent wel dat er huiswerk is. Een nieuw plan maken waarvoor een meerderheid te vinden is. En in het Groningse Leek was dit weekend de oldtimerbeurs. En dat is echt niet alleen voor opa's met een oude diesel in de schuur. Nienke van 26 was een van de jongste deelnemers. Zij rijdt rond in een Renault 5 uit 1978.
4: Het maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben zelf ook veel jonger dan mijn auto. Maar ja, alsnog is het wel zo leuk om al die verhalen ook van die mensen aan te horen. Want ja, ik heb vroeger natuurlijk dit niet meegemaakt. Dat deze auto's nog op de weg reden. Ja, dit is zelfs mijn 3e keer. Ja, en 3 jaar geleden heb ik mijn vriend hier ontmoet. Dus ja.
5: Wat meen je niet?
4: Ja, dat meen ik. Dus zo hebben we elkaar leren kennen hier. Dus het, ja, de beurs heeft een speciaal plekje in mijn hart.
1: Heb ik nog het weer. Na een fris ochtendje warmt het vanmiddag op naar 15 tot 18 graden. We krijgen een mix van zon en wolken. En vanavond kan het in het westen nog wat gaan regenen.
0: Alright, thanks Martijn. AWB verkeersinformatie dan. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt het best even omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Half uur vertraging staat er nu. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 10 minuten. En dan nog de laatste op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en knooppunt Hellegatsplein. Kapotte vrachtauto, dichte rechte rijstrook, levert je een kwartier op.
2: 3FM.
6: Ster. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was 1 grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
7: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
11: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
12: De vrienden.
5: Loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
12: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.

Addicted to You bij 3FM. Het is 13 minuten over 11. Over hier met de fijne muziek van Tijdloze Tracks tot 12 uur. Het is bijna lunchtijd, hè? Waar ga je voor? Heb je boterhammen mee? Ga je een kroketje op brood smijten? Helemaal dicht saus met mosterd?

3FM tijdloze tracks, Sienna Spyro en Great Expectation hoorde je. Zometeen gaat het weer gebeuren. Er wordt een zwier gegeven aan het request roulettewiel. Dan komt een balletje terecht op een nummer gekoppeld aan een muzikale categorie. Zou bijvoorbeeld nummer 13 kunnen zijn, tijdloze nederhop. Of nummer 18, tijdloze disco. Welke dat wordt en in welke categorie je dus een liedje deze kant op moet sturen, hoor je zometeen. Naar de Spin Doctors, de Two Princes. Hallo? Oh, wacht even. Dit gaat helemaal niet goed hier. Jongens! Hallo?

0: Imagine Dragons en Demons bij 3FM. Het is 11:30, tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. Tijd voor de Request Roulette. Nou is Liefgebaar 2026 begonnen. Betekent dat dit de laatste editie is van de Request Roulette voordat we 2 weken lang alleen maar verzoekjes gaan draaien als liefgebaar voor iemand die je lief hebt. Zou je hond kunnen zijn, je buurvrouw of je geliefde. Anything goes natuurlijk, dat hoor je vanaf morgen op 3FM. Nu nog even ouderwets, de Request Roulette. Ja. Tegenover mij zit Jan Willem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent croupier van dienst. Je bent degene die een zwier gaat geven aan het Request Roulette wiel. Super simpel. Er wordt een zwier gegeven. Balletje komt terecht op een nummer. Staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En in die categorie stuur je een liedje via de NPO Luister app. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Zou jij, alvorens je een zwier geeft aan het Request Roulette wiel, even op die balletjes willen blazen?
1: Dat wil ik.
0: Ja, top.
1: Daar gaan we.
0: Nou, kom maar dan.
1: Rien van Plink. En er is winter.
0: Zo, dat was snel.
1: Dat was heel snel. Oh, en dit is leuk. Dit is gewoon de nummer 29, Tijdloze Zuiderburen.
0: 29 Tijdloze Zuiderburen. Dus dan kijken we naar de Vlamingen.
1: Een plaatje in het Vlaams.
0: Nou, zo simpel is het. Kom maar door. Via de NPO Luister-app stuur een plaatje in het Vlaams deze kant op. Mag alles zijn. Ja.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: 5 Seconds of Summer en Youngblood. Het Request Roulette wiel is gevallen op categorie 29. Tijdloze Zuiderburen. In die categorie een heleboel liedjes binnengekomen via de NPO Luister. Maar we komen al snel uit bij Henk. Henk, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je een lekkere dag?
1: Ja, zeker. Zeker. We zijn aan het werk in Hoofddorp. Ik ben aan het schilderen.
0: Oh, wat heerlijk. Maar ben je als in kozijnen en zo?
1: Ja, nee, we zijn ROC voor stewardessen zijn we aan het schilderen. Er zijn jammer genoeg geen stewardessen, maar...
0: Ik wou net zeggen, er zijn ergere plekken om te zijn.
1: Maar die komen hier nog, als dit klaar is.
0: Ach, wat heerlijk. Nou, dat is een goede werkdag. En lekker weer natuurlijk.
1: En lekker weertje buiten. Dus ik ben niet ontevreden.
0: Hé hey Henk, ik ga je nog blijer maken. De Request Roulette is voor jou. Wat kan ik voor je draaien?
1: Pommelien in Bazaar met Hou Mij Vast.
0: Oh, goede keuze. Ga ik nu voor je draaien.
1: Yo, thanks. Doei, doei.
2: FM. Hallo?
3: Ik ben Mathieu van Bazaar.
4: En ik ben Pommelien Tess.

en 12, de tijdloze tracks. Alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde, zonder houdbaarheidsdatum, die het altijd goed blijven doen. In die categorie een nieuwe zometeen, de 3FM Mega Hit, Jamie Miller, Baby Doll komt eraan. En eerst Eric Prydz, dit is Piano, met 3FM natuurlijk.

0: Jamie Miller en Baby Doll bij 3FM. Ben niet snel jaloers op mijn collega's, maar zometeen vanaf 12 uur hoor je Mart Meijer. Good morning.
1: Good morning.
0: Je gaat You Get What You Give draaien van de New Radicals.
1: Ja, goede tune. Ha, hele goede tune.
0: Dus toch wel een tikkeltje jaloers. En zometeen natuurlijk een nieuwe editie van de 3 over 12. De drie belangrijkste tracks van vandaag. Wat gaat er gebeuren?
1: Zoals iedere werkdag na 12 hebben we de drie belangrijkste liedjes van vandaag. Met daarin onder andere misschien wel het grootste fenomeen van Nederland van de afgelopen weken. Na het uitkomen van haar nieuwe album. En als zij het niet is, dan is het wel een andere groep van twee mannen. Voor wie je vanaf vandaag kaarten kan gewinnen. Alle info zometeen.
0: Oeh, alright.

0: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greet. Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
16: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
17: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
18: 3FM. Uiterst strak, 12 uur 's middags. Dat betekent zometeen de 3 belangrijkste tracks van vandaag in de 3 over 12. gaan eerst naar het nieuws. Dat krijg je van Stef Bandstra.
19: Hey Mart, goedemiddag. Spoorbedrijven maken zich zorgen over alle zelfdodingen op het spoor. NOS op 3. Want elk jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven door bijvoorbeeld voor een trein te lopen. En vervoerders vinden dat veel te veel en beginnen daarom nu een campagne. Onder meer om te laten zien dat het enorm veel impact heeft op hun personeel. Machinist Michel heeft het ook meegemaakt. Hij werkte pas een paar maanden bij de NS toen hij iemand voor zijn trein kreeg. En dat hakte er flink in.
20: Het doet heel veel met je. Op dat moment heb je heel veel adrenaline. En dan ga je gewoon je dingen doen. Want je hebt een alarmoproep die je moet plaatsen. De conducteur inlichten en allemaal nog technische dingen met je trein doen. En daarna gaat je adrenaline weg. En ja, ik begin dan wel te huilen omdat je toch een mensenleven kwijt bent.
19: En denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. Dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. Ander nieuws dan. Wanneer er een sterk vermoeden is van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met dat kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Want nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven. Maar soms zijn zij juist betrokken bij die mishandeling. Grote computerproblemen dan bij de Albert Heijn. De winkels zijn gewoon nog open, maar van alles doet het niet nu. Zo zijn de prijskaartjes bij de schappen verouderd, ligt hun website plat en kunnen online bestellingen niet worden geleverd. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft het over een cyberveiligheidsincident. En niet alleen bij de Appie, maar ook bij de Ethos en Gal en Gal. En Anne uit Etten-Leur heeft gisteren de marathon van Eindhoven uitgelopen met het beademingsapparaat van haar zoon op haar rug. Ja, en ook droeg ze zijn masker op haar hoofd. Met die actie heeft ze ruim €10.000 opgehaald voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. Anne vertelt aan Omroep Brabant dat ze het moeilijk had hoor onderweg.
21: Heel zwaar, loeizwaar. Eigenlijk vanaf kilometer 15. Ja.
22: En dan was het nog een lange weg.
21: Heel lang. Ja. Maar we zijn er.
19: Ja, Anne, haar zoon heeft CCHS. Dat is een zeldzame aandoening waardoor hij vooral 's nachts stopt met ademen. Gaan we naar het weer. Het is een zachte herfstdag. Vanmiddag vooral veel zon bij maximaal 15 graden. Vanavond komt er wat meer bewolking aan. En later vanavond kan er vanuit het westen een buitje vallen. 3FM.
23: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
24: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
25: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
24: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
25: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
26: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
27: Nu, later en altijd.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: Even bollen met Select.
30: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
31: Ah, relaxed?
30: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
32: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
33: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost, Autotaalglas.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: 3FM.
5: Mart Meijer.
6: Goedemiddag, werkweek weer afgetrapt, bijna op de helft van de dag. Dus hoog tijd voor het belangrijkste muzieknieuws van vandaag in de 3 over 12. Met op nummer 3, de vrouw wiens album keihard gaat en haar tour net zo goed. Vorige week kon je nog kaarten winnen bij 3FM. Vrouwtje staat op nummer 3 met geen rem.
5: 3 over 12. Nummer 3.

0: hits wereldwijd. En zeker ook in ons land, Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: 3 over 12.
0: Hoorde je op nummer 2 in de lijst met de belangrijkste liedjes van het moment. De 3 over 12 van 3FM. En groot nieuws over de nummer 1 van vandaag. Normaal gesproken hou ik dan tot het einde een beetje spannend om welke artiest het gaat. Dan kijk ik altijd even of jij het voor jezelf een beetje in elkaar kan puzzelen. Dit keer ga ik het gewoon spoilen. Staat op naam van de groep IJsland. Sef en Abel samen, die zich samen IJsland noemen, zijn volle bak aan het optreden met z'n tweetjes. Hebben al 5 shows achter de rug, maar er komen er nog een paar aan. En bij een van die shows kan jij gratis aansluiten. En dan kan ik me indenken, god, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, we hebben ergens uit de donkere krochten van de muzikale wereld tickets getrokken voor een show van IJsland. En daarvoor moet je deze week vanaf 7 uur je radio een tikkie harder zetten. Als je luistert naar mijn collega Andres Odijk tussen 7 en 9 s'avonds. Als je daar het inmiddels ongetwijfeld bekende ticketalarm voorbij hoort komen, dan stuur je als een gek je naam en de reden waarom jij gratis tickets voor IJsland wil doorsturen. Dat doe je via de NPO Luister-app. En wie weet ben jij er dan bij? De laatste show van IJsland in de Gashouder in Amsterdam op 4 februari. Je hoort ze nu bovenaan de lijst met de belangrijkste tracks van de dag. De 3 over 12, IJsland en Tijdgeest.

Vind ik toch wel een mooie. Sergio, die stuurt een berichtje via de NPO-luister. Die zegt, jeugd van tegenwoordig hebben een waardige opvolger. Het is een licht andere sound. En ik denk ook vooral licht andere teksten die IJsland bezigt. Maar qua feel en qua grootheid van de Nederlandse... ja, moet je IJsland hiphop noemen? Het zit wel in de hiphophoek, maar het is eigenlijk van alles tegelijkertijd. Vind ik het toch ook wel een mooie samenvatting. Je hoorde IJsland, de tijdsgeest, bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Omdat je vanaf vanavond 7 uur kaarten kan winnen voor een show in de Gashouder in Amsterdam. Vanaf 7 uur 3FM luisteren maak je kans op tickets voor IJsland.

Radio is behang, zeggen ze wel eens. Dat heb je op de achtergrond aanstaan als je andere dingen aan het doen bent. Maar dan moet je toch een bepaalde mate van focus hebben. Want Koen, die meldt zich in de NPO-luisterapp, die schrikt zich dood. Die zegt, ik heb de radio op de achtergrond aanstaan en ik verstond dat jullie het nieuwste liedje van Slayer gingen draaien. Het was niet Slayer, het was Slater, heb je inmiddels gehoord. Met drie Y's en een T erachter, zeer belangrijk. Singer-songwriter uit Amerika, 30 jaar oud is ze. En je hoorde zojuist haar nieuwe liedje Brand New Chanel. En ik ben geneigd om die S dan met heel veel nadruk uit te spreken, want in de titel schrijf je die als een dollarteken. Liedje gaat over een partner die vreemd gaat, die liegt en je achterlaat met liefdesverdriet. Maar ook hoe je jezelf daarna opnieuw kan uitvinden. En die Brand New Chanel, dat is dan een soort metafoor voor je nieuwe leven. Eigenlijk een beetje de New Shoes van Paolo Nutini, maar dan Generation T-style, denk ik. Rising Star. Deze Slater. Volgende week op de 19e kan je haar spotten in Paradiso als je toevallig tickets hebt. Prijs jezelf gelukkig, want dat gaat een hele grote worden. Slater en Brand New Chanel hoorde je dus zojuist met 3FM. Met Kygo en Max Magnone. Take Me Back, binnen een paar tellen. Eerst even een tijdloze track geleend uit het archief van Ivo van Breukelen.

ontrafeld. Komt uit Noorwegen, maakt heerlijk zomerse tunes. Je zou denken, ze weten er helemaal niks van de zon. Behalve dat ze een bepaald moment per jaar hebben ze dan 24-7 zon. Maar echt warm wordt het er volgens mij nooit. Maar geboren in Singapore. En ik denk dat daar zijn heerlijke tropische vibe vandaan komt... die hij geïntroduceerd heeft aan de wereld. En die, nou, een jaar 15 later nog steeds going strong is. Samen met Max McKnown hoorde je Take Me Back bij 3FM. Mocht het ooit zo zijn... dit wordt een klein beetje een worsteling voor jezelf misschien... als je net zo verliefd bent op Olivia Rodrigo als dat ik ben. Mocht je haar ooit tegenkomen, op welke manier dan ook... dan mag je haar in principe alles vragen. Van haar favoriete gerecht tot de emoji die ze het vaakst gebruikt... wat haar schoenmaat is, of ze een favoriete voetbalclub heeft. Spoiler, dat is Barcelona, omdat die een samenwerking met Spotify hebben... en Olivia ook. Er is één ding dat je haar niet mag vragen... en dat is naar haar liefdesleven. Ze is het helemaal zat om vragen over haar liefdesleven te krijgen. Ze wordt achtervolgd door paparazzi... als ze weer een keertje een date met iemand heeft of wat dan ook. Dan staan er weer overal foto's in alle slechte kranten ter wereld. Dus ze wil liever niet dat je daarnaar vraagt. Maar stel je nou voor dat jij een super good-looking iemand bent... en je denkt, nou, wie weet heb ik wel een kans bij Olivia. Dat zou ik heel leuk vinden. Dan mag je dus niet aan haar vragen, hoe staat het ervoor? Zou je het leuk vinden om een keer met mij een drankje te gaan drinken... of ben je al met iemand aan het daten? Je moet daar dan een goed eufemisme voor vinden... Je zou haar kunnen vragen hoe relevant dit liedje nog is... want dit is het meest hartverscheurende liedje dat ze ooit gemaakt heeft over Heartbreak. En daarna is het ook echt nooit meer met haar goed gekomen. Niet naar vragen, probeer een omweg te vinden. En mocht dit dan lukken, dan zie ik graag de foto van jou en Olivia binnenkomen. Dan kan ik hem namelijk doorverkopen aan al die hele slechte kranten van wereldwijd. Olivia Rodrigo is hier bij 3FM met het liedje Driver's License.

Kesha Timber hoorde je bij de 3FM. Afgelopen vrijdag heeft hij een heel nieuw album gedropt, Pitbull. Het zou best kunnen dat je dat gemist hebt. Dat was hij afgelopen augustus allemaal aan het teasen. Maar toen had nog niemand het idee dat er een nieuw album kwam. Nou, daar is het dan. Pitcoin heet het ook. Long Live Pitbull, die man, die neemt ook helemaal niks serieus. En er staan best wel wat samenwerkingen op dat album. Sowieso echt een krankzinnige hoop tracks. 24 stuks. Hij heeft een liedje met Afrojack erop staan. Een liedje met Lil Jon. Een liedje met Wiz Khalifa. Enrique Iglesias staat erop. En, je gaat het niet geloven, Bon Jovi. En toen dacht ik, hebben zij samen een liedje geschreven? Nee, natuurlijk hebben ze niet samen een liedje geschreven. Pitbull heeft een liedje van Bon Jovi gepakt.

van. Is toch eigenlijk stiekem gewoon echt een ontzettende klapper. Niet eens stiekem, is het gewoon een heel goed liedje. Ik was een paar weken terug op vakantie, overal gehoord deze tune. Dus als je hem niet zonnig genoeg vond, in mijn hoofd is het alleen maar geassocieerd met het Portugese zonnetje en het Italiaanse zonnetje. En het zonnetje dat blijkbaar in de Ardennen ook scheen als je dit liedje hoorde. Ugel

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: Bente. Parachute.
0: Hoi, ik ben Bente en dit is mijn nieuwe single op 3FM.

0: ongelofelijke big tune van Bente. Parachute hoorde je zojuist bij 3FM. Over een paar minuten hoor je onder andere Somber met My Body Isn't Ready. En ik denk dat ik iets ontrafeld heb over de show van Somber die hij komt geven eind mei. De laatste dag van mei en de eerste dag van juni, geloof ik, staat hij hier. Ik denk dat Somber een gastartiest gaat uitnodigen. En ik denk dat ik weet wie het is. En het is echt, echt een grootheid.
1: Zometeen op 3FM. Meer Maart.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
9: Greet. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
10: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Precies 1 uur. Goedemiddag, de maandag van 3FM met de nieuwste van Miley, Base Persuade en The Far East Movement zometeen. Eerst gaan we naar het nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
14: Hey Mart, goedemiddag. Een wraakactie van een Belgische tandarts.
15: NOS op 3.
14: Ja, wat hij precies deed, vertel ik je zo meteen. Ik begin met heel ander nieuws, want spoorbedrijven maken zich zorgen over zelfdoding op het spoor. Ze starten daarom een campagne. Ieder jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven door bijvoorbeeld voor een trein te lopen. Vrouwtje is ervaringsdeskundige, maar kan het wel navertellen. Ze was heel lang depressief en deed ooit zelf een poging bij het spoor.
16: Op een gegeven moment raak je dan in een tunnelvisie. En in zo'n tunnelvisie dan is het enige wat je nog wil rust. En op een gegeven moment is dat alles wat er nog is. En dat maakt ook dat ik op een gegeven moment naar het spoor ben gegaan, omdat ik eigenlijk niet meer tegen mezelf kon vechten.
14: En denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. Dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. En je kan heel eventjes geen boodschappen van de appie laten bezorgen. Door een storing doen de website en de app van Albert Heijn momenteel niet. En ook moet je even scherp zijn op de prijzen in de winkels, want de prijskaartjes bij de schappen zijn verouderd. Of het gaat om een hack is nog niet duidelijk. Zelf noemt de Albert Heijn het een IT-incident. Maar deze klanten vinden het allemaal geen probleem.
17: Ik kon alles krijgen wat ik zocht. En ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa
15: betaald. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Dus,
17: Ja, je kon niet met die scanapparaten werken. En het duurde wat langer bij de automaat.
15: Ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière, dus gaan we vaker doen.
18: Wat wij nodig hadden, dat hebben we. En we hebben weer gewoon gezellig in de rij gestaan.
14: En ook etels in Gal en Gal hebben last van die storing. En een tandarts in België is gisteravond 2 keer met zijn auto een tandartspraktijk ingereden. De Roemeense man deed dit nadat hij daar was ontslagen, schrijft de VRT. Uit wraak ramde hij met zijn Porsche een glazen deur en vervolgens reed hij door de wachtkamer heen. Daarna reed hij achteruit en ramde hij de tandartspraktijk opnieuw. Er was niemand in die praktijk, maar volgens de VRT was de schade enorm. En de Belgische brandweer was een paar uur bezig met het opruimen daarvan. De Roemeense man zelf raakte lichtgewond en is later opgepakt. Het weer vanmiddag veel zon, een graad of 15 is het. Later vanavond trekken er vanuit het westen wat buikjes over. Morgen een bewolkte dag en regenachtig. Het wordt wel weer wat warmer, maximaal 18 graden. 3FM.
19: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze. Met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
19: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
23: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
25: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: 3FM. Mart Meijer. Ja, ik heb even onderzoek gedaan en ik denk als Somber een special guest meeneemt naar Nederland, dat ik weet welke tijdloze tracksartiest het is, vertel ik je zo meteen. Naar Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.

0: eerste dag van juni. En dan kan je je sowieso gaan opmaken voor een geweldige show als je kaarten hebt voor Somber. Maar Somber is de laatste tijd ook een beetje bezig met gastartiesten. Die komt ineens bij andere mensen op het podium of trekt die andere mensen bij zichzelf op het podium. Hij stond afgelopen weekend in Los Angeles op te treden en toen kwam zowel de zanger van The Neighborhood als Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac het podium op. Dus ze hebben zowel Sweater Weather van The Neighborhood als Go Your Own Way van Fleetwood Mac gezongen. Onvergetelijke avond natuurlijk voor iedereen die erbij was. Maar het is een langzaam meer voorkomend ding. Olivia Rodrigo die dan ineens met The Cure ging samenwerken en hen op het podium trok. The Cure die Olivia dan weer het podium optrok. Vooral het verbinden van generaties. Ik denk dat het ook is omdat we op TikTok steeds meer liedjes van vroeger tegenkomen. Of het nou ABBA is of Toto dat viral gaat. Dus dat jonge artiesten het ook leuk vinden om wat oudere artiesten het podium op te trekken. En precies andersom, want ja, de artiesten van vroeger vinden het maar al te leuk om een beetje relevant te blijven. Zodoende dacht ik, hij komt dus naar Nederland. Ik ga toch even kijken welke artiesten er in ons land zijn rondom de concerten van Somber volgend jaar. En toen zag ik het en toen wist ik het meteen. Als Somber een gastoptreden gaat doen met iemand, dan is het met Rod Stewart. Rod Stewart staat de dag voor Somber volgens mij in de Ziggo Dome. Weet ik even niet meer zo goed uit mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, ging ik even in de catalogus van Rod Stewart kijken. Toen dacht ik, if you want my body and you think I'm sexy. Toen dacht ik, do you think I'm sexy? Ik zie dat al voor me, Somber en Rod Stewart samen. Mocht het gaan gebeuren over 7,5 maand, denk dan even terug aan mij dat ik het goed voorspeld had.
1: Let's go.
0: Nu op 3.

3 van met Farry. Movement. Even door deze maandag heen te pushen. Kom je net terug van je lunchbreakie, dan zit je helemaal goed weer met Like a G6 op de radio. Hallo daar, mijn naam is Mart en ik had er een beetje gemist, eerlijk gezegd. Dat is omdat ik toen op vakantie was, denk ik. Dat er een hele nieuwe tour, of een heel nieuw deel eigenlijk van de Together Together Tour van Harry Styles aankomt volgend jaar. Waarin hij onder andere naar Parijs, Berlijn, Madrid en Rome gaat. Er zijn hoofdsteden die hij dit jaar niet heeft aangedaan, omdat hij te druk was met heel Amsterdam ontwrichten en daar gratis koffietjes uitdelen. Maar er was dus helemaal langs mij heen gegaan dat die tour komt en ook wie zijn voorprogramma's zijn. En toen dacht ik, hoe doet hij het? Ja, hij is waarschijnlijk top 5 grootste artiesten van dit moment. Maar hij had dit jaar onder andere Shania Twain, Robin en Jamie XX als voorprogramma. Gewoon artiesten die het niet nodig hebben om Harry zijn voorprogramma te doen, maar die het wel doen. En volgend jaar, naar die nieuwe data, neemt hij bijvoorbeeld Tears for Fears mee naar Londen, LCD Sound System naar Rome. En ik wil je eigenlijk vooral zijn voorprogramma in Parijs tippen. Artiest die ik ooit heb ontdekt bij Vera on Track, zaterdag en zondagavond op 3FM, je gids in alle nieuwe muziek die aan de hand is. Haar naam is Caroline Polachek, heeft onder andere dit geweldige liedje.

moet dit hele liedje maar even luisteren om er ook achter te komen waarom ze ergens Show Me the Banana zingt. Maar daar kom je wel achter als je dat liedje luistert. Mocht je puur toevallig tickets hebben voor Harry in Parijs, zorg ervoor dat je op tijd komt. En mocht je geen kaarten daarvoor hebben, voeg Caroline Polachek even toe aan je Spotify-lijst. Ik hoor je bedankjes wel als je over een week haar hele catalogus.

snel op, joh. Dat mijn collega Jasper Leidens van 3 voor 12 Radio... dat hoor je vanavond weer na 9 hier bij 3FM... Dat die een nieuw liedje van Fontaines samen met... Oh, ik heb dit ergens gehoord op de redactie, maar misschien zit het geheim. Ik weet het niet meer. Nou, ik ga het maar gewoon zeggen. Nieuw liedje van Fontaines met Rosalía ergens had gevonden in een platenzaak. Dat stond op een vinyl. Dat heeft hij gekocht en uitgezonden. Dus hij heeft dat liedje al laten horen, maar dat is nog niet uit. Zoiets hoorde ik. Toen dacht ik, wow, Fontaines en Rosalía. Crazy shit. Marianne van Fontaines hoorde je zojuist hier op 3FM. Zometeen trekken wij even uit de kast Mart's Taaljournaal. Dat doe ik wel eens vaker, maar niet vaker om deze tijd. Dus mocht je dat nog nooit gehoord hebben, mijn speciale plekje waar we het kunnen hebben over de mooiste, lelijkste, grappigste of meest verbazingwekkende dingen uit de Nederlandse taal. Zometeen een woord even afstoffen. Dat vergeet is dat ik gisteren hoorde op de radio. Vond ik zo mooi. Moeten we het zo even over hebben.

0: Talent Joshua Peter Bones, hoorde je zojuist. Nou, je zult wel begrijpen, dat is dan bij 3FM. Het is 1:30 geweest. Mijn naam is Mart en ik heb hier een klein loketje. En dat maak ik even open.
1: Ze maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
4: Ze hebben me echt met gevoelige snaren geraakt.
0: Mart's Taaljournaal. Yo. Zo. Laatste stukje van het loketje in elkaar gezet. We kunnen! Mart's Taaljournaal is de plek op 3FM waar we het hebben over mooie dingen die we tegenkomen in de taal. Onlangs bijvoorbeeld uitgebreid gehad over de overleden Paulien Cornelissen en wat voor bijzonders zij allemaal voor de taal gedaan heeft. Maar ik licht ook graag mooie dingen uit die ik hoor. Prachtige versprekingen, goede contaminaties, dat je twee werkwoorden door elkaar gebruikt. Maar ik beantwoord ook graag vragen. Zoals wat is het verschil tussen supporten en supporteren, hebben we een keertje behandeld. Nou, dat soort zaken. Het is mijn grote hobby, de taal, dus daar praat ik graag over. En vandaag wil ik even een woord uitleggen. Soms hoor je een woord dat even op je resetknop drukt in je hoofd. Dat vind ik taal heel mooi maken. Eén woord kan soms genoeg zijn om je heel even te laten stoppen met wat je doet en even stil te laten staan. Dat je denkt, hè? Zei iemand dat echt? Oh, leuk. En dan ga je weer verder met je dag. Nou, had ik gisteren, toen ik onderweg naar huis was, weet ik veel, ik was ergens in het centrum geweest. En ik hoorde gisteren op NPO Radio 1 het weerbericht met de grote Peter Kuipers-Munneke. Luister even, kijk even of jij hetzelfde effect hebt met dat woord.
5: Vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog en dan klaart het ook op en bij die opklaringen gaat het dan echt pardoes behoorlijk afkoelen.
0: Pardoes! Dat is toch mooi? Ik weet niet, misschien zie jij dan dat mannetje van de Efteling voor je. Een soort van de mascotte van de Efteling. Maar eigenlijk, als je naar hem kijkt, dan drukt hij het woord wel goed uit. Van die hele grote ogen en zo'n open mond is precies wat pardoes betekent. Gewoon verrassend, plotseling, maar in mijn hoofd in ieder geval niet negatief. Ik vond het ook wel lekker dat het pardoes ging afkoelen. Want dan kun je lekker zo in je dekens inwikkelen. Heerlijk, dat voelt weer fijn. Pardoes doet mij een beetje denken aan vogelpoep die voor je neus op de grond valt. Maar niet op je hoofd, dan is het niet meer pardoes. Dan is het gewoon kloten. Maar als het zo voor je valt, dan kun je thuiskomen en zeggen, nou, er viel pardoes gewoon vogelpoep voor mij op de grond. Dus ik dacht, misschien kunnen we het nog een keer gebruiken in het weerbericht voor komende week. En jawel, in de woorden van weerman Peter Kuipers-Munneke. Na de koude nacht en het herfstweer van deze dagen wordt het donderdag.

0: Cat's Eye en Animal hoorde je bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nieuwe muziek van een vrouw die al een hele tijd een belofte is in Engeland. In 2021 kreeg ze een aanstormend talent award uit de handen van Sam Fender. En in datzelfde jaar stond ze heel hoog in de lijst die de BBC maakt met Engelse artiesten die ze een grote toekomst toedichten. Maar een echte wereldster is ze nog steeds niet geworden. En ik ben er wel van overtuigd dat dat nog gaat komen bij deze vrouw. Ze heeft namelijk weer gewoon, zoals altijd, een heel erg goed liedje afgeleverd. Holly Humberstone heet zij. Dit is haar nieuwste liedje bij 3FM. Too Cute to be Lonely.

0: David, Born with a Broken Heart, hoorde je bij 3FM. Al te veel ga ik er niet over zeggen, want dan maai ik misschien het gras voor de voeten van Sophie weg. En dat is natuurlijk nooit leuk. Maar die gaat zo meteen een liedje draaien. Dat is van een artiest die je hebt leren kennen via 3FM. En die heeft een nieuw liedje gemaakt en het is weer helemaal raak. Zij mist sowieso niet vaak, maar dit liedje is wel meteen heel hoog binnengekomen in haar catalogus. En in het onderdeel allerbeste liedjes uit die catalogus. Dat hoor je zo meteen. Voor de duidelijkheid, ik ga nu op een knopje drukken. Dan hoor je een fragment van een liedje dat er zo aankomt. Ik heb het niet over dat liedje. Dan weet je dat alvast.
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
11: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Zometeen heb ik de nieuwste van Jet van der Steen voor je. Die is echt prachtig. Kleine kans heet hij, maar eerst... Het laatste nieuws van 1 voor 2, dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
16: Hey Sophie, goedemiddag. Wat is het Duitse jeugdwoord van het jaar?
17: NOS op 3.
16: Ja, dat hoor je zo meteen. Ik begin met ander nieuws. Want als er sterke aanwijzingen zijn dat een kind wordt mishandeld, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. En zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een wetsvoorstel van D66. Met die nieuwe wet moeten kinderen beter en ook eerder geholpen kunnen worden. Want het gaat nu nog veel te vaak mis, zegt dit Kamerlid van D66.
18: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. En daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
16: Afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een aantal keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
19: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
16: Experts roepen al langer op dat kinderen meer gehoord moeten worden als er een vermoeden is van mishandeling. Ander nieuws dan. In Parijs is de oudste overdekte markt afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is volledig ingestort, ziet onze correspondent Saskia Houtuin.
20: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest. De brandweer rukte in grote getalen uit, waardoor is kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen. Het ergste is voorkomen, zei de burgemeester van het arrondissement.
16: De oorzaak van de brand in Parijs is nog niet bekend, maar de winkeliers zijn er flink kapot van natuurlijk. Het goede nieuws is wel dat er niemand gewond is geraakt. Ja, misschien ken je het jeugdwoord van vorig jaar nog wel. Magic 7 was dat hier in Nederland. Duitsland heeft nu ook de verkiezingen voor deze jeugdwoorden. En de uitslag is bekend. En die is opvallend hoor, want de volledige top 3 bestaat namelijk alleen maar uit Engelse woorden. Geen enkel Duits woord wist de finale te halen. En de meeste stemmen gingen naar het woord ragebait. Dat is een social media term die verwijst naar uitspraken die bewust bedoeld zijn om irritatie op te wekken. En het Nederlandse jeugdwoord van dit jaar wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt. Het weer voor de rest van de middag. Veel zon bij een graad of 15. Later vanavond trekken er vanuit het westen wat buien over. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt wel weer wat warmer. Maximaal 18 graden.
5: 3FM.
21: Ster.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
23: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
22: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
23: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
25: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
26: Shape the future with confidence. EY.
24: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: 3FM.
4: Sophie Hielkema.
5: Hartelijk maandag en welkom bij de show met uiteraard mijn favoriet van het moment, Adela. Maar dan niet die Ain't in LA. Je gaat het allemaal horen. Eerst nog Last Frequencies en Live It All.

0: En ik snap het, hè. Mensen met kinderen die kunnen het soms zwaar hebben. Maar onderschat ook niet hoe heftig het is om een kat te hebben die je zelf op dieet hebt gezet. Dat is geen pretje. Ik spreek uit ervaring. Mijn kater die is zeker, nou wat zal het zijn? Laat ik hem even tegemoetkomen. Een halve kilo. Nou, eigenlijk een kilo te zwaar. Hij is gezellig zacht, laten we maar zeggen. Daar heb ik ook heel veel profijt van thuis. Maar goed, hij krijgt nu dieet voor. Dat is nodig van de dierenarts. Alles wordt op de gram afgewogen. En ik krijg doodse blikken toegeworpen. Geen moment word ik thuis met rust gelaten. Dus ruzie thuis. Het is een grimmige sfeer. Ik ben blij dat ik even naar 3FM kon vluchten om jou door die werkdag heen te trekken. Want het is even geen pretje. Als de baas van huis is, dan ligt de kat chagrijnig op tafel. Dat is een nieuw spreekwoord. En over nieuw gesproken, ik heb een nieuw liedje van ons 3FM-talent Jet van der Steen. En ik ben echt onder de indruk van deze vrouw. Zij kan het allemaal. Ze kan elektronische bangers maken die super dansbaar zijn, maar ook ja, hele gevoelige tranentrekkers. Ik vind deze ook zo prachtig. Echt een kunstwerkje. En dus hartstikke nieuw. Jet van der Steen, Kleine Kans, hoor je nu bij 3FM.
1: Als ik

week ging alweer de hele week het ticketalarm af. Voor kaarten voor Vrouwtje. Nou, ik heb nieuws. Ook deze week is dat ticketalarm weer van de partij. En niet met de minste kaarten, want je maakt de hele week kans op tickets voor IJsland. Nou, ik heb ze afgelopen Down the Rabbit Hole gezien. Er stonden ze geprogrammeerd op de zondag, wat ik best wel risicovol.

reden waarom je naar dat concert wil. Even doorsturen in de NPO Luister-app. En wie weet pak jij die twee tickets voor IJsland in de Gashouder Amsterdam op 4 Feb. Ik wens je heel veel succes.

0: dan laat weten in een audioberichtje. Dat vind ik altijd heerlijk. Helemaal op de maandag dat hij weer heel lekker opging.
1: Ja, ja, daar is hij weer, Sofietje. Lekker knommen. Hoppakee.
0: Allemaal deze energie, toch, Van Arnhem?

0: beetje terug in de tijd. Maar dan wel door de gangen van een muzikaal archief. We stoppen precies op de plekjes waar jij wil stoppen. Maar ondertussen pluk ik heel stiekem één ex-Megahit uit de kast om zometeen hier op 3FM voor je te draaien. Het is bijna tijd voor Megahit Memories. En voordat dat zover is, mag jij alvast even gaaf doen met je muzikale kennis. Want jij kan raden welk liedje je zo meteen op de radio hoort. Nou, ik heb er 1 seconde uitgeknipt. En jou de vraag, wat voor Megahit Memory is dit?
1: Alcohol.
0: Zo, even een opvallend woord is er uitgepiept. Alcohol. Als je enig idee hebt welke Megahit Memory dit is, open dan even de NPO Luister-app. Dan mag je alles in delen, zoals Arjan het deed. Een leuke voice memo. Maar voor nu het antwoord op die vraag, welke Megahit Memory is het vandaag?

0: Memories.
1: Ik heb er meegenomen de Monica Geuze uit Muziekland. Waar Monica ons heeft verteld dat tomatenpuree de snack bij uitstek is. Heeft zij dat gedaan met cola en augurkensap. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat ging toen ook iedereen drinken. Nou, ze had weliswaar geen vlogcarrière om naar te kijken. Maar iedere glimp die je van haar kan opvangen doet

ga je niet snel vinden. En het vette is, en dat is bij meer artiesten het geval dan dat je denkt, zij is veel en veel beter geworden in zingen. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Rihanna, die ook redelijk wankel klonk toen ze begon op de 17e. En ook Dua Lipa, want daar gaat het over, was echt een ruwe diamant toen ze doorbrak. Maar al snel bleek dat ze, toen ze het zelf ook 100% van de tijd ging geven, dat ze met een rap tempo naar de top is gestegen. En ook naar de top gestegen in de NPO Luister-app. Bradley, Danique, Gabriella, Siree, Kees, Henriette en Marcello. Had het allemaal goed. Hoog tijd om deze weer eens te draaien. Deze parel, de mega hit Memory, is Dua Lipa en Hotter Than Hell. Ik had

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks, bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!

0: salderingsregeling niet stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
1: Goed plan, Zonneplan.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Hallo, de hits die vlieg je echt om de oren. Met zometeen Armel van Helden, My My My. En ook de nieuwste van Adela, Nicole Kidman. Hoor je allemaal straks. Eerst het laatste nieuws van 3 uur. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Komen er nieuwe regels voor dierentuin?
5: NOS op 3.
4: Dat hoor je zo meteen. Ik begin met nieuws over de NAVO. Want volgens de opperbevelhebber is dat militaire bondgenootschap klaar voor welke dreiging dan ook. Daarover hield hij een toespraak in Warschau. De Amerikaanse generaal is de baas van de NAVO-troepen hier in Europa. Hij wilde ook nog wat duidelijk maken aan Rusland, hoorde mijn collega Chris Ostendorf.
6: Haal het niet in je hoofd de NAVO te testen met bijvoorbeeld kleine invallen in Baltische staten. Want zo is de boodschap, daar zul je spijt van krijgen. We zullen een aanvalsmacht breken. Maar wees ook gerust, Poetin, hoorde je bijna eigenlijk zeggen zonder het woord Poetin te noemen. Zodra we je militair hebben verslagen, dan stoppen we ook zodra jouw aanvalskracht is gebroken. Hij zei, de NAVO is er dan niet op uit om het aanvallende land, het regime van zo'n land ook te vernietigen. En dat laatste is ook allemaal bedoeld om vooral niet te escaleren, want de wereld is op dit moment al gevaarlijk genoeg.
4: In Frankrijk heeft een jongen van 14 op zijn middelbare school de directeur en een docent neergeschoten. Het gebeurde in een plaats vlakbij Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot wapen, mogelijk een jachtgeweer. De jongen van 14 is opgepakt en waarom hij schoot is nog onduidelijk. Schepen op de IJssel tussen Arnhem en Zutphen hoeven niet meer 300 kilometer om te varen. Ze kunnen weer allebei de kanten op. Door het lage waterpeil was er ruim 2 weken lang 1-richtingsverkeer, maar nu staat het water dus weer wat hoger. En het kabinet wil dat er nieuwe regels voor dierentuinen komen. Ja, dierentuinen die willen innoveren krijgen nu vaak te maken met een heleboel extra regels en vergunningen. En dat terwijl dierentuinen die alles bij het oude laten helemaal nergens last van hebben. Juist omdat ze niet innoveren. Ja, in de Amsterdamse dierentuin Artis merken ze dat ook. Zoals bij het verbouwen van een aquarium. Een
7: voorbeeld daarvan is dat je bijvoorbeeld aan moet geven hoe groot de stenen in een bepaald aquarium zijn. En waar je ze precies neerlegt. Terwijl dat is waar we eigenlijk flexibiliteit nodig hebben. Want dat ligt een beetje aan hoe die groep vissen zich daaromheen gedraagt. En misschien willen we dus wel in het ene seizoen meer naar links hebben liggen en het andere seizoen meer naar rechts. En dat zou dan betekenen dat we dan per verandering eigenlijk weer opnieuw die vergunningsaanvraag zouden moeten doen.
4: Ja, bij Artis zouden ze dan ook graag willen zien dat er alleen maar regels zijn voor de grote lijnen en niet voor allemaal kleine dingetjes. Weer flink wat zon bij een graad of 15. Laat vanavond vanuit het westen buien. Morgen grijs en regenachtig. Ook wel wat warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 18 graden.
3: Dankjewel, Stef.

0: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
1: Gaat digitalisering de zorg redden?
0: En wie draagt de zwaarste lasten?
1: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
2: Samen slimmer zorgen.
1: Vebego Zorgservice.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
4: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
5: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
12: Sophie Hielkema.
13: Een hele goede middag. Zometeen de nieuwste van Adella. Ik ben benieuwd of je hem al ergens gehoord hebt. Waarschijnlijk ergens op de tok. Ik ga hem dolgraag aan je laten horen. Eerst nog Prayer in Sea.

kan winnen voor IJsland. Maar op NPO 3 is een hele bijzondere docu te zien. Jouw welbekend van 3FM Series Request in Zwolle. De editie voor Metakids, oftewel kinderen met een metabole ziekte. Nou, echt een prachtige docu over Jelte. Is afgelopen juni helaas overleden. Is net geen 6 jaar oud geworden. En morgen zal onze verjaardag zijn geweest, op 13 oktober. En gisteren was een hele bijzondere middag in Leeuwarden. Ik heb samen met Wijnand en Barend die documentaire mogen zien. Hein weer gesproken, Sanne, Veerle, Linde, de ouders van Jelte. Het was een super emotionele middag, waar niet alleen die documentaire te zien was, maar ook een ode aan zijn leven, met heel veel verhalen die ook te horen waren. En ook niet geheel onbelangrijk, er werd een award uitgereikt. Echt heel speciaal, de Jelte Next Gen Award. Een geldprijs van €350.000. Bizar veel geld. Het is allemaal voor onderzoek naar metabole ziekten, die dus nog steeds niet de wereld uitgeholpen zijn. Dus dat onderzoek is hard nodig. En al met al vond ik het ten eerste heel fijn om er te zijn. Heel emotioneel, heel bijzonder. Maar vooral ook belangrijk om dat verhaal te blijven verspreiden. Dus als je vanavond tijd hebt, bekijk die prachtige documentaire op NPO 3. Het heet Jelte's Legacy. En als ik het goed zeg, is het om 22:25. Dus 22:55. En anders staat hij ook op NPO Start. Vrij voor jou om te bekijken. Jelte's Legacy. Dikke vette tip. Zometeen Arma van Helden. Maar

paar binnendruppelen in de NPO Luister-app. Dus dat gaat al lekker. Maar eerst wil ik je even iets anders onder de neus schuiven. Zo op je bureau of je thuiswerkplek. De nieuwste Adela, die je nog kent van

album is net uit en het is heel leuk. Want in interviews werd Adele wel eens gevraagd... op welke track ben je dan het meest trots? Welke vind je zelf het meest tof? En dat was dus niet deze Ain't in L.A., dat had ik wel verwacht. Maar wel de volgende die ik voor je ga draaien. Het is Zwoel. Het is een enorme knaller op TikTok. En hoog tijd dat de radio er ook kennis mee gaat maken. En nog belangrijker, jij natuurlijk. Dus drop je mening vooral in die NPO Luister-app. De nieuwste van Adele, mijn favorietje, is Nicole Kidman.

0: natuurlijk DJ Snake en Justin Bieber met Let Me Love You.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ach, maandag is zo'n dag. Ja, het is een ingewikkelde, want vaak moet je nog een beetje opstarten. Maar als je vandaag nou een hoop gedaan krijgt, heb je daar de rest van de week plezier van. Ja, ik zeg dit, ik doe er zelf ook veel te weinig aan, dus ik heb geen recht van spreken. Maar ik heb alle vertrouwen in jou. Ik heb speciaal voor alle uitstellers en voor je uitschuivers de Hocus Focus Mix. Geeft lekker wat extra power. Die mix heeft altijd vaart. En kan jij dus iedere werkdag gebruiken om alles af te kruisen waar je maar tegenop zit. Maar de grote vraag is, wat is dat voor jou vandaag? Laten we het volgende afspreken. Het helpt altijd, tenminste, dat zeg ik als grootste uitsteller op deze aardkloot, om uit te spreken wat je nog moet doen. Als een soort van extra stok achter de deur. Dus daar mag je de NPO Luister-app voor gebruiken. Laat even weten wat er echt af moet vandaag en waar je mee aan de bak gaat tijdens die Hocus Focus Mix. En wie weet beloon ik je dan wel, niet alleen met een heerlijke mix, maar wellicht ook met een snoeppot.

0: Focus Mix.
1: Achter staat weer een heerlijke, energieke mix voor je klaar. Met daarin onder andere Calvin Harris en ook Mr. Belt en Weasel. Eva, die laat al weten in de NPO Luister-app dat haar klusje leidingen zoeken is om te kijken waar deze is losgeschoten. Wish me luck, zegt ze erbij. Nou Eva, heel veel...

0: uit Zutphen aan de telefoon. Dag Ursula.
1: Hi.
0: Vertel even wat jij hebt uitgevoerd tijdens de Jokers Focus Mix.
1: Een heleboel zand scheppen voor in de voortuin.
0: Een heleboel zand scheppen. Heb je dat helemaal solo gedaan?
1: Nou, nee, dat niet. We hebben familieleden al wat voorwerk gedaan, maar deze week ga ik het afmaken.
0: Kijk eens even. En het is belangrijk dat het afkomt, want je hebt een heel plan gemaakt, toch Ursula?
1: Ja, er moet nog zand in en dan er komt er nog iets van bemeste tuin aan. En daarna moeten er dan natuurlijk planten in, hè?
0: Ja, dat is het leukste gedeelte, dat je dan mag uitzoeken wat voor plantjes er allemaal komen te staan. Heb je een droombeeld voor je, hoe het eruit moet komen te zien?
1: Ja, die heb ik wel. Maar of het zo gaat worden, is natuurlijk de vraag.
0: Dat is zeker de vraag, maar de basis is nu gelegd. Dus dat is wel lekker.
1: Inderdaad.
0: Op hoeveel procent zit je?
1: Met dank aan alle familieleden. Nou, hoeveel procent, ja. Qua zand denk ik dat ik nu ruim over de helft ben.
0: Ja.
1: Maar ik moet ook nog een stukje met grind gaan vullen.
0: Het grindstukje nog. Ja, en lief dat de familie ook zo geholpen heeft. Dat je ook een beetje lol hebt tijdens zo'n klusje, toch?
1: Nou, precies. Zeker weten.
0: Nou, en mocht je tijdens het grindproject nog een mixje willen, Ursula, dan check je gewoon even 3fm.nl/mix. En je kan ook even de NPO Luister-app Hocus Focus Mix intoetsen in de zoekbalk.
1: Ja.
0: En dan vind je ook alle mixen op een rijtje. Dan weet je dat alvast.
1: Ja, heel leuk. Dank je.
0: De snoeppot is voor jou, Ursula. Komt jouw kant op.
1: Hey, dank je wel.
0: Fijne middag.
1: Doei.
0: Hoi.
1: Yo.
0: Dit is de nieuwste Slate.

0: bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ik denk dat Verhagen misschien wel honderden mensen heeft opgelicht.
16: Ik kwam erachter dat mijn creditcard in één keer helemaal eigenlijk leeggetrokken was.
15: Ik weet nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar op dat moment is Verhagen ontsnapt.
17: De Spookvoetballer, 12 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
14: Nu bij Dirk, Calvé Pindakaas, 1,49. Word je groot van...

0: ook zonder Barend gaat het gewoon gebeuren. Nelly?
1: Ja?
0: Even checken.
1: Ja.
0: Ben je helemaal clean vandaag?
1: Ik ben, bijna helemaal clean. Ja, alleen nog een klein beetje op de wenkbrauwtjes.
0: Oké, dat is maar goed om te weten. Zometeen gaan we daar iets mee doen namelijk. Eerst het laatste nieuws. Krijg je van Stef Banstra.
2: Goedemiddag, deze sportvrouw heeft er zin in.
3: Power to the women.
2: Ja, waar ze precies zo'n zin in heeft, hoor je zo meteen. NOS op 3. Met ander nieuws. Het is nog steeds niet duidelijk waardoor de technische storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal komt. Het zou gaan om een cyberveiligheidsincident, zegt het moederbedrijf van de appie. En zo'n incident kan letterlijk van alles zijn, zegt mijn economiecollega Roeland Muller.
4: Wat er precies aan de hand is, dat weten we nog niet. Maar de verschillende cyber-experts die we hierover spreken, die hebben het in ieder geval heel erg over een hele stevige impact. En het feit dat er zoveel systemen plat zijn gelegd, preventief. Dat wilde wel echt heel duidelijk iets zeggen over de ernst van de situatie.
2: Websites, apps en ook de klantenservice van de appie doen het door die storing allemaal niet. Spoorbedrijven maken zich ondertussen grote zorgen over zelfdoding op het spoor. En ze beginnen daarom een nieuwe campagne. Ieder jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven op het spoor. En denk je nou aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. En dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht volledig verwoest door een grote brand. Er is niets meer van over, ziet onze correspondent Saskia Houtin.
5: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest.
2: Ja, geluk bij een ongeluk. Het vuur sloeg niet over naar andere gebouwen. En voor het eerst in 20 jaar tijd doet er een Nederlands vrouwenteam mee aan het WK-formatiespringen in het skydiven. Ja, bij deze sport moeten de vrouwen tijdens het springen in een halve minuut zoveel mogelijk letters en cijfers uitbeelden. Een cameraman die springt mee om de formaties goed vast te leggen voor de jury. Het team bestaat uit 4 Rotterdamse vrouwen die zichzelf Funky Velken noemen.
3: Power to the women. Een beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet? Vorig jaar hebben we ons geplaatst tijdens het NK. En toen zijn we eigenlijk gaan trainen en hebben we dat als doel gesteld. Van, nou, we willen heel graag dan naar het WK.
2: Nou, de vrouwen van Funky Velken vertrekken vandaag naar Arizona in de VS, waar de wereldkampioenschappen zullen zijn. Hebben we nog weer voor je. Vanavond begint het droog. Later vanavond komen er vanuit het westen wat buien aan. Morgen een grijze en regenachtige dag. Het wordt wel steeds wat warmer. Morgen maximaal 18 graden.
0: Dankjewel, Steeuw. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. Een uur vertraging door een politieonderzoek. 3 rijstroken zijn daar dicht. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. Een dik uur vertraging heb je daar. Dan A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum. Een kwartier en de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor Malden heb je een half uur door een ongeluk. 3FM.
6: Ster.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.

0: extra voordeel.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.

0: goed komen. Morgen zou die er weer moeten zijn.
1: Nee. Ik kreeg net al een sms'je met... jongens, ik heb nog één dag langer nodig.
2: God, nee.
3: Jongens. Ik heb nog één dag langer nodig.
1: Helemaal niet. Jongens, ik heb nog één dag langer nodig. Waarschijnlijk.
0: Nee, Barend heeft vanmiddag ziek vandaag. Daarom Sebastian hier op de plek van Barend. Maar... Nelly en Jelmer zijn er gewoon bij. En we zijn niet alleen gekomen vandaag.
1: Nee, Sebas is er ook bij. Ja. Toch wel weer fijn dat je er bent. Hoor.
2: Ja,
1: altijd fijn door onze fijne invallers.
2: Kijk, want meestal is het zo dat als iemand ziek is... Oh nee, wie moeten we dan vervangen? Bij ons is het altijd nee, Ivo, nee. Sebastian gaat ervoor. Ja. En dan belt Wijnand weer. Nee. Sebas, nee. Die mag. Ja. Dus
0: nou, ik kwakkelde zelf ook een beetje afgelopen weekend.
2: Oh, echt?
0: Dus dat had ik laten weten aan de baas. En die appte mij gisteravond heel lief. Hey, hoe gaat het vandaag ermee? Ben je weer een beetje erbovenop?
2: Ik denk, is dit toch ontzettend vriendelijk?
0: Ik denk, wat is het attent? Hij zegt, ik heb je nodig, Barend is ziek.
1: Oké. Maar jij bedoelde natuurlijk dat we een hele speciale gast hebben vandaag.
0: Ja, het is een gast meerdere. Waarvan ik niet had verwacht dit ooit in de studio te ontvangen.
1: Nee, echt ook niet. En het komt allemaal door onze geweldige luisteraars. Dat kan ik niet anders zeggen. Het is ook wel grappig, we hebben zulke leuke luisteraars. Ja. Maar iedereen voelt zich ook heel erg thuis bij ons, ja, eigenlijk. Zo van, toch?
2: Nou, kijk, we kregen een appje van Marcel. En die, ja, ik weet, dat is een heel lang appje via de NPO Luister-app.
1: Heel lang.
2: Ik vat hem samen. Lieve Nel, hier een berichtje, blablabla. Ik heb een dochter en die wil op de radio. Nee, leg even uit, Marcel. Wat heb je gestuurd?
4: Ja, nou, ik heb geschreven dat mijn dochter, die is afgestudeerd make-up artist. En zij vertelt mijn pap. Bekendheid krijg ik via Instagram.
1: Ja.
4: Dan dacht ik van, god jeetje. Maar dan moet je dus volgers hebben. En ben ik gaan kijken op een Instagram pagina. Ik zit 248 volgers. Ik denk, shit, hoe ga je daar nou meer volgers van krijgen? Toen luisterde ik naar jullie show. En jullie zijn altijd zo enthousiast. En ik denk, nou ja, wat is mooier als Jean Nelly mag opmaken in de studio.
2: Ja, dat is volgens gegarandeerd.
1: Nou, en ik vind al echt, überhaupt even een echt applaus voor vader, ja, toch?
2: Sowieso.
1: Dat vind ik echt gewoon een hele lieve vader die gewoon zegt van... Hey, kan mijn dochter even naar de studio komen om Nel in de make-up te zetten?
0: Ja, want de Genius is jouw dochter. Het is uiteindelijk niet even naar de studio komen geworden. Want er komt hier een heel apparaat aan apparatuur en make-up spullen ook binnen. Als je daarmee door de douane loopt, dan heb je volgens mij een groot probleem. Want je hebt echt een koffer meegenomen.
1: Ja, en Jean, je wist helemaal van niks, toch?
5: Nee. Ik werd ineens gebeld en hij zei, ja, je moet op de radio binnenkort. Ik zei, oh.
1: En had je er gelijk zin in toen je vader dat zei?
5: Nee.
0: Niet even naar de studio komen geworden. Want er komt hier een heel apparaat aan apparatuur en make-up spullen ook binnen. Als je daarmee door de douane loopt, dan heb je volgens mij een groot probleem. Want je hebt echt een koffer meegenomen.
1: Ja, en Jean, je wist helemaal van niks, toch?
5: Nee. Ik werd ineens gebeld en hij zei, ja, je moet op de radio binnenkort. Ik zei, oh.
1: En had je er gelijk zin in toen je vader dat zei?
5: Nee.

0: Alles mee.
1: En alles? Ook Nelly?
0: Ja, zeker. Ja,
1: ja. Ja, want Nelly wordt gemake-upt, dat is de bedoeling.
0: Ja.
1: Nelly zei voor de show, ze is een beetje moody vandaag. Dus ik denk dat, dat wordt lastig. Maar ze zei tegen jou, hoorde ik, je mag alles met me doen.
0: Ja.
2: En heb je daar een beetje over nagedacht?
0: Ja, ja, ja.
3: Wat is je visie? Als je dit, want ze is nu blanco, het canvas is leeg. Hoe kijk je daar nu dan naar als make-up artist?
0: Nou, ik denk dat ik wel voor wat meer oogschaduw ga, want dat heb je niet heel vaak op. Dus ik zat een beetje te denken aan een cat eye.
2: Oeh, een cat eye.
3: Wat is een cat eye precies?
0: Ja, dat is eigenlijk een zwart lijntje op je oog, wat je ogen eigenlijk een soort van uittrekt. Dus iets langer maakt.
2: Nou, ik vind dat wel echt een goed idee, want ik voel me vandaag ook echt een tijger.
1: Nou, maar je vader wil dat we meer Instagram-volgers krijgen. Wil je zelf, denk ik ook.
0: Ja.
1: Begin vast even met je Instagram-account.
3: Kunnen we je vinden?
1: Waar kunnen we je volgen?
0: Mijn naam is Jean, J-E-A-N-E, punt Tichelaar.
1: En dan heel ingewikkeld geschreven. T-I-G-C-H-E-L-A-A-R.
0: Ja.
3: Nou, dankjewel voor de zware boulanger.

0: King hoorde je bij 3FM in de middagshow.
1: Lukt het eigenlijk? Mag doorgaan hoor, Jean. Ja, lukt het gewoon lekker doorgaan hoor.
0: Lukt het allemaal tijdens de radio ook, jongens? Met de make-up? Nelly met de koptelefoon op?
2: Ja, het lukt wel eigenlijk.
1: Wat ben je allemaal aan het doen, Jean?
2: Nou, ik ben begonnen met een beetje een basis. Dus eerst foundation en alles. En nu ben ik bezig met de contour. Dus dan krijg je iets meer een gesculpt gezicht.
1: Ja, want ik zag net al, ging een soort bruine pritstift ging over het gezicht.
2: Ja, dat is de contour dus.
1: Dat is de contour, ja. En nu heb je een beetje de lijnen gevolgd en zie je als een soort gorilla eigenlijk.
3: Zie je een beetje uit als een gorilla?
1: Nou, nu nog wel, maar het wordt hopelijk beter.
3: Maar ik denk ook om mijn kaaklijn een beetje scherper te maken, toch?
2: Ja.
3: En mijn jukbenen wat scherper.
0: Hey Jean, je hebt echt die hele grote koffer meegenomen met al je spullen erin. Hoeveel verwacht je dan nodig te hebben voor wat je nu gaat doen?
2: Nou ja, eigenlijk moet je gewoon van alles verschillende kleuren hebben, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus elke persoon heeft een andere huidskleur.
0: Ah, het zijn vooral de kleuren die je meeneemt eigenlijk.
2: Ah. Dus ik breng niet heel veel make-up aan, maar ik moet gewoon van alles heel veel hebben.
0: We hadden het ook achter de schermen net even over hoe Nelly zich voelt op een visagiestoel. Dan zat het wat onwennig. Hoe is het om Nelly tegenover je te hebben?
2: Ja, wel spannend eigenlijk. Dit is wel mijn eerste banner.
1: Oh? Nou.
3: Hey. Het is een fantastische visagist, hoor.
0: Ja, waarom is... Waarom,
1: maar jij bent het wel gewend. Je hebt meerdere vaker in.
3: Nou, gewoon is lekker snel. Ze ruikt lekker. En het is heel, dat is
1: ook belangrijk.
3: En het is heel... Nou, ze heeft echt het gevoel dat je... Ik voel me in ieder geval alsof ik een goede handen ben.
0: Ja.
3: Dat is al in ieder geval... Hoe ver
0: zijn we nu?
3: En ze maakte ook al een complimentje.
0: Wat dan?
2: Ja, mooie huid. Ja, hoor je dat?
0: Ja, een mooie En een mooie kapsel, hè? Dat moet je ook niet vergeten. Die haar zit al goed. Hoe ver zijn we nu in het proces, zeg maar? Hoeveel moet je nu nog doen? Wat heb je nu gedaan al bij Nelly precies?
2: Nou, ik heb eigenlijk nog maar 3 dingen gedaan. Dus...
0: Wat een werk.
1: Maar gaat dit lukken voor 7 uur?
2: Ja, zeker.
3: Kan ik lekker zo gaan tennissen.
0: We moeten het ook nog even hebben over waarom je hier precies bent.
4: Barend en Banner.
0: Wat was het verhaal precies?
1: Nou ja, je bent opgegeven door je vader om hier een BN'er te sminken. Op te maken, dat is Nelly. En we willen dat je Instagram-volgers krijgt. Want dat is belangrijk als upcoming visagist. Dus als je nu luistert en je hebt een Instagram-account... volg dan even Jean Tichelaar.
2: Ja.
1: Jean.Tichelaar. En Jean schrijf je J-E-A-N-E. T-I-G-C-H-E-L-A-A-R. En jij volgt er nog helemaal niet, Sebastian.
0: Nee, ik wil het net
1: gaan
0: doen.
1: Even doen.
3: En ik wil het gewoon even zo meteen een foto van mijn gezicht delen op mijn Instagram. En dan kan ik Jean weer even taggen.
0: Ja. Moeten we sowieso regelen. Maar stel, je hebt het nu allemaal niet gevolgd, al die letters en zo. En je zit in de auto en je wilt het zo meteen gaan fixen. Stuur dan eventjes via de NPO Luisterapp een berichtje met lingo. Gewoon iets met iets in de buurt van wat te maken heeft met spelling. Dan sturen we even die Instagram-handle sturen we zo naar je toe via de NPO Luisterapp. Dan kun je alsnog gaan volgen.
3: Heel goed.
0: Dat is wel een goeie, toch? Ja. Sowieso kun je alles meekijken via de NPO Luisterapp. We hebben de camera gewoon continu op Nelly en Jean staan. En het eindresultaat komt er sowieso ook zo meteen nog aan.
3: Ja. Oh, mijn huid begint wel een beetje. Nee,
0: niet zo.

0: De nieuwste van Nothing But Thieves hoorde je bij 3FM, number 5. Wat is de status, Nel?
1: Nou, dan kan je eigenlijk beter even aan Jelmer vragen, want die was
2: ik baalde van het. Het ziet er echt veel te goed uit. Ik had echt gehoopt dat je echt voor lul stond en zo.
0: Nou,
2: ja, tuurlijk, dat is toch gewoon leuk.
0: Ja, maar
2: ik hou van, ja, houd van een, ja, bij een car crash moet je altijd even kijken, toch?
0: Laten we eerlijk zijn.
1: Nou.
0: Ja, het is moeilijk om Nelly voor lul te zetten.
2: Ja, nee, ja, het gaat gewoon, ja, het ziet er gewoon echt goed uit. Ja, het, toch even en ik ga Nelly knap vinden.
1: Oh jee.
0: Yeah. Zometeen komen we dichter bij het eindresultaat.
3: NOS op 3.
0: In de studio Jean om Nelly in de make-up te zetten. Ik ben heel benieuwd hoe het uiteindelijk eruit gaat zien. Ondertussen aangeschoven ook in de studio Stef Banstra met het laatste nieuws.
4: Goedemiddag. In Aalsmeer is op dit moment een grote brand uitgebroken in een loods. Daarbij komt ook veel rook vrij. In de wijde omgeving van Aalsmeer is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden krijgen nu het advies ramen en deuren te sluiten. In die loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is nog niet duidelijk of er ook mensen in het pand zijn. De oorzaak van die brand in Aalsmeer is ook nog onbekend.
0: Ik zat in de trein vanmiddag vanuit Breda naar het noorden toe. Hier naartoe. Die gaat zo langs Schiphol. Dus ook ongeveer langs Aalsmeer.
4: Ja.
0: Ik zie die rookpluim daar en vanaf een afstandje leek het echt alsof ze nu ook Schiphol te pakken hadden gehad na al die andere vliegvelden van dit weekend. Maar gelukkig viel het uiteindelijk mee. Maar ik was wel even geschrokken, hoor. Dikke rookpluim was het.
4: Ja, auto's dus in brand. Ik denk ook dat dat voor flink wat rook zorgt, inderdaad.
0: Schiet er niks mee op.
4: Dan een update dat net binnenkomt over het cyberincident bij de Albert Heijn. Vanwege dat incident ligt ook op meerdere distributiecentra nu in Nederland het werk stil. En dat kan dan weer gevolgen hebben voor de voorraad in de winkels van Albert Heijn. Vooral bij de verse producten kunnen er straks lege schappen ontstaan, zegt de Appie.
2: Nou, nu was ik vandaag bij de Appie. Het leek ook wel een soort rampgebied daar.
0: Ja?
2: Ja, dat was echt niet normaal, man.
1: Het was wel leeg.
2: Ja, de schappen waren leeg. Maar wat ik helemaal bizar was, ik doe altijd zelf scannen met mijn mobieltje.
0: Ja?
2: Ik ben bang dat ik geen airmails heb gekregen nu. En ook geen spaarzegels.
4: En de bonus wordt ook niet toegepast. Dus
2: nee.
4: Albert Heijn zegt dat.
2: Jawel, jawel, ik kreeg wel bonus.
4: Okay.
2: Maar het probleem was, ik had dus flessen ingeleverd.
0: Ja,
2: ja, dit is echt, dit zijn echte problemen. En ik had €3,70 aan flessen ingeleverd.
1: Oh.
2: En ik had die afgepiept met mijn zelfscan. Toen kwam ik bij de kassa, want ik wilde de zelfscan, maar dat kon niet. Toen kwam ik bij de kassa, toen kwam ik bij mijn pizza. Ja, die is al gescand. Ik zeg, ja, met mijn zelfscan. Ja, maar die werkt ik niet. Ik zeg, ja, maar nu, en nu? Hè? Toen kreeg ik €3,60 zo cash.
1: Oh.
0: Hoe lekker is dat, hè?
2: Ja.
0: Ik was bij de Appie to Go hier op het Mediapark. En volgens mij lag ook het intranet eruit bij de Albert Heijn vandaag. Want ik vroeg, lukt het allemaal met afrekenen? Mijn zelfscan dingetje liep een beetje vast. Die gozer die er werkte, had geen idee van die hele storing. Die had geen idee. Die werkt bij de Albert Heijn. Dat is toch ongelooflijk?
1: Heerlijk.
4: Wauw. Ander nieuws is er ook nog, want het gebeurt niet vaak. Maar vanmiddag heeft de hoogste militaire baas van de NAVO een toespraak gegeven. In Polen, in Warschau was dat. Ja, daarin zei de Amerikaan dat de NAVO klaar is voor welke aanval dan ook. En die uitspraak leek vooral gericht tegen Rusland. Maar dat wordt eigenlijk nooit hardop gezegd, vertelt onze correspondent Kiesja Hekster.
5: Er zijn een paar redenen voor. Aan de ene kant weet iedereen eigenlijk wel om wie het gaat. Hoef je die naam van Rusland niet te noemen. En dat is de tweede reden. Ze willen Rusland ook de eer niet geven om Rusland met naam en toenaam te benoemen.
4: Ja, de militairen zijn verder dat ook niemand hoeft te twijfelen aan de toewijding van de VS aan de NAVO. Ja, misschien kennen jullie het jeugdwoord van vorig jaar nog wel.
1: Hey!
4: 6-7 inderdaad. Duitsland heeft nu ook de verkiezingen voor deze jeugdwoorden gehouden. En de uitslag is bekend. Het is niet de 6-7 geworden. De volledige top 3 in Duitsland bestaat uit alleen maar Engelse woorden. Ja, geen enkel Duits woord wist de finale te halen van het jeugdwoord daar. De meeste stemmen gingen naar het woord ragebait. Dat is een social media term die verwijst naar uitspraken die bewust bedoeld zijn om irritatie op te wekken. En het Nederlandse jeugdwoord van dit jaar wordt aan het eind van dit jaar bekendgemaakt.
2: Nou, mis toch in Duitsland een ragebait. Nou, wordt altijd zo'n nare ragebait.
0: Ik heb het gevoel dat Duitsland ongeveer is gebouwd op ragebait. Dus ik denk dat ze er wel vrede mee kunnen hebben daar. Het weer nog, Stef.
4: Ja, vanavond begint het droog. Later vanavond komen er vanuit het westen wat buitjes aan. Morgen grijs en regenachtig wel ietsjes warmer, hoor. Maximaal 18 graden.
0: Oh, ik mag het verkeerde
1: doen. Ja, doe maar. Ze was net met mijn wenkies bezig. Dus
2: Maar je wordt op je wenkies
1: benieuwd. Anders wordt het zo waggelend op de weg.
0: Oké, nou, sta je in een file, dan snap ik dat. Want er zijn best wel wat lange files in Nederland. Bijvoorbeeld op de A2 Belgische grens Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport heb je 3 kwartier vertraging. A16 Breda Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. Een uur vertraging door een politieonderzoek. Zijn daar 3 rijstroken dicht. Omrijden via Zevenberg en de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. En de laatste, Nee, dat is niet waar. Ik lees het verkeerd. Excuus. A28, Utrecht-Zwolle. Voor Nijkerk een uur vertraging door een ongeluk. En de A76, Aken richting Geleen. Voor het centrum heb je, nou wat is het, 77 minuten vertraging. Sterkte onderweg!

0: Ja.
1: We zijn wel gewoon live, hè?
2: Nee, maar ja, nu mag sorry. Het. Nee, maar ja. Nelly is, bedoel, die zit, die,
0: excuus.
2: Die is gevrijwaard van door de uitzending heen praten.
1: Dat is waar,
2: ja.
1: Dat is waar.
2: Ja, ja, ja.
1: Waarom? Moeten we even uitleggen.
2: Ja, zeker. We hebben Jean te gast. Jean.tichelaar op Instagram. Heel belangrijk, want ze wil meer Instagram-volgers. Zij is visagist en haar vader had ons een berichtje gestuurd om te vragen of ze Nelly niet even op mocht maken om een beetje te oefenen. Nou ja, dat klinkt een beetje disrespectvol.
0: Ah ja, dat was wel een beetje. Niet om te oefenen, eigenlijk gewoon om er te laten zien hoe fantastisch ze is.
2: Een portfolio.
0: En dan dachten wij van, ja, natuurlijk een vader. Ja, weet je, en ten eerste hebben vaders vaak geen verstand van make-up. Sorry dat ik je een hokje doe.
2: Is zo.
0: En wij dachten, oh, dat is een vader die gewoon een beetje zo'n zielig dochtertje naar voren duwt.
2: Ja.
0: Maar oké, okay, weet je wel, we spelen wel kinderopvang, het is goed. Maar echt, nee, ja, maar ik mag zo hard praten, omdat Jean is echt... Kapot goed.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja nee, maar ik ben ook, want ik heb een soort haatliefde met make-up. Nou ja, ik vind het eigenlijk meestal gewoon helemaal niks. Ik vind het altijd een beetje lelijk eigenlijk. Vrouwen die opgemaakt zijn, ziet er vaker wel zo neppig uit.
1: Hoezo?
0: Ja, jij vindt het bij mij altijd lelijk.
1: Zit er maar, gewoon een mens onder en achter en in?
2: Ja, maar het wordt vaak zo'n schilderij, weet je wel. Het is gewoon smaak, hè? Mag ik vinden, toch?
0: Ja, jij vindt het gewoon vaak dat ik een beetje op een clowntje lijk.
2: Ja.
0: Een beetje een plamuurkop.
2: Ja, dan komt Nel komt op te werk en dan ziet ze eruit als Bassie. Dan denk ik, oh, ben je weer bij de
0: fysicist. Bassie en Adriaan.
2: Maar jij hebt het heel natuurlijk gedaan. Het zit er echt... you could have fooled me, zeg maar. Je hebt echt het beste van Nelly naar boven gehaald. En dat is knap.
1: Ja, dat is ik gevoel, als je dit zo zegt, dat je het alleen maar zo zegt omdat ze erbij staat.
2: Nee,
0: jij zou het wel eerlijk zeggen.
2: Ik had het leuk gevonden als het helemaal... dat heel
0: maar
2: slecht
0: wacht,
2: was.
0: Maar wacht, hè, want we hebben de oogjes nog niet gedaan. Want we gaan nog
1: moeten de
0: laatste
1: de
0: stap.
3: Ja,
0: de cat eye.
2: Ja, want nu zie je er eigenlijk gewoon Nelly terwijl ze heel gezond is eruit.
0: Precies. Ja.
1: En een kwartier geleden viel het wel erg tegen.
0: Ja,
2: maar ja, ik ben benieuwd hoe het met die ogen worden. Maar ik vind het wel een leuke aanleiding voor een populistisch polletje.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Mag ik u een vraag stellen?
6: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
7: Populistisch polletje.
1: Ik ben heel

0: die dan denken van, het verschilt toch ook gewoon heel erg wat je gewend bent. Want bijvoorbeeld mijn vriendin, die draagt als ze make-up draagt al niet zoveel make-up. En voor de rest ook niet zoveel. Dus dan is het verschil voor mij heel groot. En dan is het ook weer wennen, maar dan is het wel nog steeds heel mooi.
1: Ja.
0: Maar jij zegt gewoon eigenlijk standaard, nee.
2: Nou ja, ik zeg, ik ben gewoon in het populistisch polletje heel duidelijk. De vraag is, of dit polletje is, vrouwen zijn zonder make-up veel knapper. En ik zeg dus, ja.
1: Ja.
2: Maar wat ik ervan zeg, doet het niet toe. Hè? Het gaat erom wat de luisteraar vindt.
0: Ja, dat is waar. Wat zou jij zeggen, Nel?
1: Nee, ik vind het soms wel mooi, hoor. Ja, ik vind het soms een beetje... Ja, ja, dat ligt er echt helemaal aan. Maar ik vind het ook helemaal natuurlijk en geen mascara en zo heel mooi. Maar ik vind soms wel gewoon... soms vind ik het juist wel leuk. Vind ik het inderdaad een soort palet. Dat ik denk, nou wat leuk, maak je die wenkbrauwen wat voller. Of je geeft die lippen wat meer glans. Of een beetje blush, alsof je net gevreeën hebt. Wild in het bos.
0: Nou, ik denk ook gewoon heel vaak van... make-up maakt het leven soms toch ook heel makkelijker. Ik heb afgelopen zomer, toen het zo heet was... heb ik dus op een gegeven moment gevraagd aan Sophie Hielkema. Of zij zo'n... zo'n doorschijnend, als het ware, poedertje mee kon nemen. Omdat ik hier op de camera, ook nu, zie ik er gewoon niet uit.
1: Ja,
0: ik lijk naar een discobal.
1: Het is niet normaal. Jij hebt echt een glimmende rode bal gewoon.
0: Ja, ik zou zelf ook nog make-up willen gebruiken.
1: Zou je zometeen anders misschien zijn Bas ook een klein poedertje willen geven? En een beetje foundation?
0: Een poedertje zou wel fijn zijn eigenlijk.
1: Ja, en een beetje foundation. Of wat zou je een man geven? Wat zou je Bas geven?
3: Nou, ja, een beetje poeder dus inderdaad. En misschien hier en daar een beetje... camouflage.
2: Als het goed dat Barend er niet is, als hij hoort dat hij een beetje poeder krijgt, dan...
0: Dan mag je eruit.
1: Ja. Nou, logeetje, de populistische poll gaat echt hard. Enorm. Je kan naar de NPO luisteren hebben gaan. De populistische poll is geopend. Vrouwen zijn zonder make-up veel knapper.
0: In de chat van 3FM kun je die poll vinden. Stem nog even snel.
4: Populistisch polletje!
5: Populistisch polletje.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: De nieuwste van Higo. Antwoord hoorde je bij 3FM.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Mag ik u wat vragen?
5: Mag ik u een vraag stellen?
6: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
7: Populistisch polletje.
1: Nou, antwoord zochten we ook. In het populistische polletje van vandaag. De vraag is, vrouwen zijn zonder make-up veel knapper. Naar aanleiding van de aanwezigheid van Jean hier in de studio. Een gloednieuwe make-up artist in de make-up artist scene van Nederland. Die nu de grote doorbraak aan het maken is. Ja. Want Nelly Banner zit achter de kwast.
8: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ik werd er net al door een aantal fysicistes uit Hilversum gebeld. Die zeiden, nou, wat maak je me nou? Wat gebeurt hier nou? Ja, Jean is taking over the place.
9: Ja, Jean.Tichelaar op Instagram. Want we willen dat jij de 1000 Instagram-volgers vandaag nog aantikt.
8: Dat
9: en liever
8: zijn.
9: Nog meer natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: We doen het best.
9: Maar naar aanleiding daarvan hadden we ons polletje, ons populistische polletje met de vraag: vrouwen zijn zonder make-up veel knapper.
1: Ik vind wat Koos stuurt via de NPO-luister ook wel interessant. Bij een cadeautje gaat het er ook niet om het cadeaupapier. Met andere woorden, het papier kan het cadeautje opleuken, maar het gaat om de inhoud. Dikke lagen cadeaupapier maken het niet beter.
8: Nou, ja, maar ja. Af en toe zo'n cadeaupapiertje is wel leuk.
1: Ja, maar we moeten niet vergeten dat cadeaupapier daadwerkelijk de inhoud verbergt, hè? Nou, wat anders.
9: Menno heeft een hele goede en daar kan ik mij wel een beetje in vinden. Hij zegt, ik ga me niet wagen deze poll. Als ik jullie was, zou ik dat ook niet doen. Als je zegt, met make-up is mooier, dan krijg je, oh, dus je vindt me lelijk zonder make-up?
8: Nee.
9: Zeg je dat ze mooier uitziet zonder make-up, dan krijg je, oh, dus dan doe ik al die moeite voor niks. Nou, ik zou nog eens wat voor je doen.
8: Ja, nee, dat is makkelijk. Dat is te makkelijk, Menno. En ik moet ook zeggen, soms met acne is het ook prettig, hoor. Omdat een beetje weg, als
9: dat
8: je een flinke pukkel hebt, dat je dat een beetje even kan weg. En ik vind ook, make-up kan je ook echt wel een beetje zelfvertrouwen geven. Maar het moet altijd allemaal een beetje in balans.
9: Ik moet je ook eerlijk toegeven, ik heb ooit een keer een kerstspel, moest ik Jozef spelen.
8: Ja.
9: Maar ik was vroeger altijd ziek met kerst. En toen dus ook. En toen heeft mijn moeder er ook een beetje opgemaakt, omdat ik zo wit was.
8: Oh, ja.
9: Ja, en dat kon natuurlijk niet, een witte Jozef. Dus ja, toen ben ik wel een beetje, heeft ze me een beetje een kleurtje gegeven.
8: En maar misschien moet het toch heel als laatste woorden even aan Jean vragen.
9: Nou, we hebben ook nog Daisy.
1: Ja, Daisy, hoe sta jij in deze situatie?
10: Hoi. Hey. Ja, ik sta hierin aan de kant van Jelmer, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind make-up ook niet altijd een meelwaarde.
1: Hoe kijk, als in wat, gebruik je zelf veel make-up? Of hoe kijk je daarnaar op dat gebied dan?
10: Ik zal het zo zeggen, ik ben dan 9 van de 10 keer gewoon te lui voor om dat te doen.
8: Ja, en ik kan het ook. Ik bedoel, ik zie nu eindelijk hoe het wel mooi kan. Ik kan het zelf dus ook gewoon niet.
9: Nee, dat blijkt.
10: Nee, ik ook niet.
8: Nee.
9: Nou ja, we hebben een prof in onze midden. Jean, vertel, wat vind jij ervan?
11: Nou ja, ik kan natuurlijk niet zeggen dat ze zonder mooier zijn.
8: Nee. Gooit ze haar eigen vak weg.
11: Ja. Ja. Het ligt aan de persoon, denk ik. Ik vind sommige mensen echt mooier zonder make-up en sommige, ja, niet.
9: Ja. En het is natuurlijk ook wel zo, jij doet het natuurlijk voor je vak. En dan, moet het, dan doe je het ook omdat er daarna bijvoorbeeld een foto gemaakt gaat worden. Of voor de film, of
11: bruiloften.
9: Ja, oh ja, tuurlijk. Die heb je ook natuurlijk, bruiloften. Ja. Want wat is jouw specialiteit? Waar wil je je in specialiseren?
11: Fotoshoots en bruiloften vooral.
9: Nou, Nel, je gaat nog trouwen. Je bent verloofd.
8: Nou ja, hey, kijk, de eerste klant heb je.
9: het is bijna 5 uur. Gaat het nog gelukken, dit uur, denk je?
11: Ja.
1: Ja, je hebt ook maar 5 minuten nog, hè?
11: Nee.
1: Dan gaat het snel.
9: Nou, opschieten dan.
8: Ja, kom.
1: Hey, laten we ook even de uitslag bespreken. Uiteindelijk van de poll. Is hij al officieel gesloten,
9: Jelmer? Hij is officieel gesloten.
8: Oh, nee toch?
9: Het kan nog 3 minuutjes stemmen. Maar het is wel duidelijk, hoor. Nee, 71% zegt, ja, vrouwen zijn zonder make-up veel knapper.
8: Ja, dit zijn allemaal hele bange mannen die dit zeggen. Maar we love you.
1: En Daisy. Hey, dankjewel, hè, Daisy.
10: Ja, graag gedaan.
6: Populistisch polletje!
7: Populistisch polletje.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!
10: Voor die

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: 3FM.
2: Laatste plasjes gaan over het gezicht heen.
1: Ja, die cat eyes. Ja, heerlijk. Zit lekker bezig.
2: En de eerste lijntjes worden gezet, hè, voor de cat eye.
1: Ja, wauw.
2: En zometeen belangrijk kijkadvies voor vanavond. Ja, echt zeker. Belangrijk. Ja. Blijf even bij ons. Eerst nog het laatste nieuws krijg je van Stef Bandstra.
3: Ja, goedemiddag. Ik begin even met een tip. Maak eens een praatje.
4: Maak je dag gewoon wat lichter, wat vrolijker.
3: Ja, zometeen meer daarover. NOS op 3. Begin met ander nieuws, want klanten van de Albert Heijn kunnen nu te maken krijgen met lege schappen. Vooral bij de verse afdeling. En dat komt doordat meerdere distributiecentra nu stil liggen vanwege een online veiligheidsincident, zoals Albert Heijn het zelf noemt. De hele dag wordt er ook al niet meer bezorgd. En in de winkels van de Appie krijgen mensen geen zegels en ook geen korting.
5: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
6: Ik werk namelijk zelf bij de Albert Heijn. En ik wist dat er bonus was op bepaalde dingen, maar dat zag ik niet op het schap staan. Dus dat vond ik al een beetje raar. En mijn bonus zelf deed het ook niet bij het afrekenen. Dus dat vond ik wel een beetje jammer eigenlijk.
3: En door al die problemen bij de Albert Heijn wordt er nu extra veel besteld bij de concurrenten Jumbo in Picnic. Ander nieuws dan: spoorbedrijven maken zich zorgen over het aantal zelfdodingen op het spoor. En ze starten daarom een nieuwe campagne. Ieder jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven door bijvoorbeeld voor een trein te lopen. Vrouwtje is ervaringsdeskundige, maar kan het wel navertellen. Ze was heel lang depressief en deed ooit zelf een poging bij het spoor.
7: Op een gegeven moment raak je dan in een tunnelvisie. En in zo'n tunnelvisie dan is het enige wat je nog wil rust. En op een gegeven moment is dat alles wat er nog is. En dat maakt ook dat ik op een gegeven moment naar het spoor ben gegaan, omdat ik eigenlijk niet meer tegen mezelf kon vechten.
3: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. Dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. Er zijn twee jonge mannen opgepakt voor het doodschieten van een man van 18 in Nijmegen. Dat gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten afgelopen zomer. De verdachten zijn mannen van 19 uit Amsterdam en 21 uit Hoorn. Het slachtoffer kwam uit Rotterdam. De aanleiding voor de schietpartij is nog steeds niet bekend. En even een klein praatje maken kan een groot verschil maken. Daarom wordt deze week de Week van het Praatje georganiseerd. Wij Nederlanders worden aangemoedigd om eens vaker een gesprek aan te knopen met een vreemde. Roderick bedacht die Week van het Praatje.
8: We hebben net onderzoek gedaan met de Vrije Universiteit van Nederland, van Amsterdam. En daar blijkt uit dat op de dagen dat je een praatje maakt, dat mensen zich gelukkiger voelen, minder eenzaam, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, meer vertrouwen in de ander. En ik merk zelf altijd ook, het maakt je dag gewoon wat lichter, wat vrolijker.
3: Ja. Ja, wie wil dat nou niet natuurlijk? Hij vertelt ook dat je vaak op de simpelste manieren een gesprek kunt beginnen. Zoals iemand een complimentje geven of gewoon te beginnen over het weer. Daarover gesproken, het begint droog vanavond. Later vanavond komen er vanuit het westen wat buien aan. Morgen grijs en regenachtig. Het wordt wel warmer gelukkig bij maximaal 18 graden.
2: Dankjewel Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal dikke files op de A4.

0: komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Ik denk dat Verhagen misschien wel honderden mensen heeft opgelicht.
6: Ik kwam erachter dat mijn creditcard in één keer helemaal eigenlijk leeggetrokken was.
5: Ik weet nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar op dat moment is Verhagen ontsnapt.
7: De Spookvoetballer. 12 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
8: Meteen gaan we Chef Special draaien met Speed of Light. En ik zeg dat omdat we dat met een bijzondere reden gaan doen. Waarom hoor je zo meteen naar Sienna Spyro en Great Expectation?

0: Sienna Spyro, Great Expectation bij 3FM.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Nou, er is één olifant in de kamer.
3: Ja,
0: de
3: nee, Great niet letterlijk.
0: Daar is het te mooi voor geworden.
4: Heb je nou over mij? Omdat ik zo'n dikke olifantenhuid heb. Dat ik al jullie opmerkingen altijd maar gewoon een beetje moet slikken.
3: Komt gewoon door die slurren van Sebastian.
0: Nee. Hey. Dat is ook de eerste keer dat ik wat dat zeg, dat scheelt.
4: Even een beetje terug naar niveau graag.
0: Ja. Nou, we willen even kijken hoe het er nu voor staat. Bij jou eigenlijk.
4: Ja, ik zit nu ongeveer... Even kijken, ik zit nu een uur, denk ik, in de maquillage.
3: Ja, want we hebben Jean te gast. Dankzij haar vader. Ben je er nog een beetje blij mee dat je vader een appje heeft gestuurd naar ons?
5: Ja, zeker.
3: Toch wel? Oké, okay, ja. Ja, want Marcel die heeft een berichtje gestuurd naar de NPO3 luister-app. Zeg ik dat goed zo?
0: De NPO-luister-app.
3: NPO-luister-app. ik heb een dochter, die is afgestudeerd visagist. En ik wil eigenlijk dat een beetje haar portfolio opkrikken. En meer volgers op Instagram, want dat heeft ze nodig. Mag ze Nelly opmaken? En Nelly zei, ja, leuk. En nou ja, eigenlijk zei ja, je moet nu langzaam moet Nelly wel een keertje klaar zijn.
5: Ja.
3: Ben je tevreden?
5: Ja, ik wel.
4: Maar even heel snel een notendopje wat je van begin af eind tot nu toe gedaan hebt.
5: Nou, ik heb nu gewoon de basis gedaan, de huid en de ogen. En nu gaan de wimpers erop en dan de lippen en dan zijn we klaar.
4: Krijg ik nepwimpers?
5: Ja.
4: Woei! Ja, en de cat eye, hè. Dus
0: wat zijn lipwimpers?
4: Als ik een klein jasje eruit gooi, dan weet je hoe dat komt.
5: Nepwimpers.
0: Oh, nepwimpers.
4: Wat verstond jij lipfillers?
0: Ik verstond lipwimpers.
4: Oh, lipwimpers. Het is ook leuk als je wat wimpers op mijn lippen plakt.
0: Goed.
4: Heb ik die er net afgeschoren.
0: Eindresultaat komt zo meteen op jouw Instagram, toch sowieso, Nel?
4: Ja, natuurlijk.
0: En vergeet dus niet ondertussen Jean te volgen op Instagram. We moeten naar die 1000 volgers. Jean Tichelaar, als je wil weten hoe je het spelt, dat gaan we gewoon voor je regelen. Stuur even link over je de NPO luisterapp. Dan sturen we je even een linkje voor de Instagram-account toe.
3: Ja.
0: En ik wil alvast even vooruitkijken naar morgenochtend in de ochtendshow in de livebox. De houder van de 3FM Mega Hit van deze week.

0: 24 voor Seriously Quest.
1: Ja, toen kwamen we in actie
0: prachtige
1: voor,
0: jochie.
1: Voor Meta Kids. En hij was echt de grote ambassadeur eigenlijk van die stichting.
0: Echt. Ja, met hart en ziel. En zijn ouders ook. En gisteren is de film Jeltes Legacy in première gegaan in Friesland. Als ik het goed zeg. En daar waren Wijnand en Barend waren daarbij. En wij gaan vandaag eventjes bellen met de moeder van Jelte. Jelte is afgelopen juni, toen wij in Amerika waren met Barend en Benner, is Jelte overleden. Ja. En morgen zou Jelte 6 jaar geworden zijn. En we gaan straks even bellen met zijn moeder over hoe gisteren was en hoe het met haar is. En
1: is over die bijzondere documentaire die vanavond uiteindelijk op televisie te zien is en later ook op NPO Start.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog

0: Taylor Swift op 3FM en haar nieuwste Patient Zero. Je moet weten, nou je moet niet weten, volgens mij weten we dat allemaal ook wel. Iedereen die nu luistert, tijdens 3FM Serious Request komt heel Nederland in actie. Ja. Op allerlei verschillende manieren zijn wij hier met de hele hut ergens in Nederland keihard aan het werk om alles gewoon te laten lukken die week. Alle checks binnen te halen, alle liedjes te kunnen draaien. En er is altijd in zo'n week iets bijzonders. Iets waarvan je ook denkt, we kunnen het nooit zo bijzonder en nooit zo goed doen. En 2 jaar geleden tijdens 3FM Serious Request in Zwolle voor Metakids, toen was dat Jelte.
1: Zo, echt wel.
0: Die gozer, die is alles en iedereen gewoon te boven gestegen die week. En ver daarna en ver daarvoor ook. Hij is echt het gezicht geworden van die actie. Hij is het gezicht geworden van Metakids. En eigenlijk is hij degene die de hele beweging in Nederland nog verder heeft geholpen om nog meer aandacht te krijgen voor metabole ziekte bij kinderen. En er is nu iets heel bijzonders. Eigenlijk in het nalatenschap wat Jelte heeft achtergelaten.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, gisteravond is in première gegaan de documentaire Jelte's Legacy. En hij staat ook, zeg ik al, stiekem op NPO Start. En we hebben Sanne, de moeder van Jelte, aan de lijn. Hoi Sanne.
2: Hey Nelly, hi.
1: Wat fijn om jou te spreken, zeg.
2: Ja, dat is wederzijds.
1: Ja, dat is zo lang geleden. Hey, laten we gelijk, gisteren is de documentaire in première gegaan over Jelte's leven. Wij waren in Amerika toen we het bericht kregen dat Jelte is overleden. Dat was in afgelopen juni.
2: Ja.
1: We zijn een paar maanden verder. Hoe was gisteravond?
2: Ja, gisteren was eigenlijk alles in één. Het was heel bijzonder. Het was heel mooi, heel liefdevol. En ook heel verdrietig. Ja. Omdat, ja, tuurlijk, je bent je kind kwijtgeraakt. En je haalt alles weer op. En je ziet die documentaire. En ja, dat maakt het ook heel verdrietig. En toch zei ik ook, het is ook verdrietig met een gouden randje. Zo voelde gisteren echt.
1: Ja, ik zal nooit jouw woorden vergeten. Dat jij zei, ja, Jelte is hier gewoon op aarde gekomen om licht en liefde te brengen. En dat vond ik zo'n mooie zin. Ook als je naar zijn ogen keek, dacht je, ja, je hoeft alleen maar in zijn ogen te kijken om dat te zien. En ik vroeg me af, als je nou zo kijkt naar de afgelopen jaren en vanaf de geboorte, maar ook vanaf Serious Request, wat maak je dan het meeste trots als je aan hem denkt?
2: Nou, het is wel mooi wat jij zegt, want natuurlijk maakt het mij trots wat hij maatschappelijk allemaal bereikt heeft. Alle acties die we hebben gedaan, de duizenden euro's die hij heeft opgehaald. Ja. Maar uiteindelijk is het ook, kijk, ons leven was ook vooral gewoon boekjes voorlezen, naar de eendjes gaan, zwemmen elke vrijdagochtend. En het was ook ergens heel klein. En als ik kijk naar wat hij altijd deed op elke plek, was dat hij mensen aantrok. Met zijn ogen, met zijn lach. Dus als ik ook wel eens denk aan, wat is nou het meest bijzondere en wat heeft hij echt nagelaten, dan denk ik, dat is zijn legacy. Dat hij gewoon mensen verbond in een tijd wat niet vanzelfsprekend is. En dat hij dus zoveel liefde gewoon uitstraalde. Ik geloof echt dat hij daarvoor bleef, als hij hier op aarde is gekomen.
3: En wat zien we in de documentaire, Sanne?
2: Nou, je ziet Jelte in verschillende fases. Dus je ziet Jelte nog als een jongetje dat 100 uitkletst en dat nog loopt. Tot uiteindelijk zijn overlijden en een stukje naast zijn overlijden, ook hoe wij daarmee omgaan. En ik vind zelf dat er heel erg 2 boodschappen in zitten. Het eerste is dat er echt aandacht moet komen voor metabole ziekte. Want wij zagen die achteruitgang natuurlijk met de dag. En nu zie je denk ik 50 minuten. Dat is echt wel heel confronterend hoe slopend zo'n ziekte is. En waarom er dus geld nodig is voor onderzoek. Maar die documentaire laat ook heel goed zien, ja, hoe wij leven en hoe wij dus, zeiden wij altijd, heel veel leven en liefde in de dagen probeerden te stoppen. En wij hebben echt, volgens mij, echt elk moment aangegrepen om de slingers op te hangen als het enigszins kon. Met de vermaanddagen die we vierden, met de vakanties die we deden, met alle activiteiten en mooie herinneringen die we gemaakt hebben. En dat heeft Suzanne ook echt heel mooi in beeld gebracht.
0: Hey, Sanne, als je nu dan gisteren met dat hele gezelschap die documentaire kijkt en natuurlijk ook betrokken bij het maken van die documentaire bent geweest, zijn er dingen, als je er nu zo op terugkijkt, waarvan je denkt, hey, dit is iets waar we eigenlijk als ouders en als gezin en als familie en als gewoon club die dit hebben gedragen, ons nog hebben over hebben verrast? Dat je dingen zag waarvan je eigenlijk toen de tijd het niet eens kon zien uit het leven en uit de persoon Jelte?
2: Even denken. Ja, ik denk sowieso toen wij net de diagnose kregen, en dat zie je dus ook wel een beetje in de loop van de tijd, zagen wij het vooral heel erg als verlies. Want je krijgt het bericht, je kind gaat dood. En ja, dat is volgens mij als ouders de allergrootste nachtmerrie die je kan overkomen. Ja. Terwijl als ik nu ook weer in de documentaire keek, en daarom vond ik dat zo mooi weergegeven, denk ik van, het was niet alleen maar verlies. Tuurlijk is het verlies dat we Jelte zijn kwijtgeraakt, maar er zat zoveel leven en liefde in hem. En dat straalt in alles door die documentaire heen. En wat dat betreft is het ook het grootste cadeau wat we hebben gekregen. We hadden hem echt nooit willen missen.
1: Ja.
0: Hey, vanavond om 9:45, als het goed is, is hij te zien op NPO 3 bij BNN VARA. Jelte's Legacy, de documentaire. Wat hoop jij dat ik, wat Nelly, wat Jelmer en wat iedereen die nu luistert ziet en voelt als we vanavond voor de televisie zitten?
2: Ik hoop dat als je Jelte's Legacy ziet, dat je vooral een jongetje ziet die zoveel levenskracht heeft, dat je zelf ook gaat denken, wat is nou nu? Later is nu. En als er iets is waarvan je nu denkt, wat zou ik later doen? Dat je daar niet over nadenkt, maar dat je denkt, nee, ik ga het vandaag doen. En vandaag is de dag om te leven.
1: Dat heb je echt onwijs mooi gezegd. En ik wil nog even tegen jou zeggen, je bent echt een fantastische moeder.
2: Dankjewel. Jij bent echt een
0: lieverd.
2: Dankjewel.
0: Sanne, dankjewel. Heel veel geluk de komende tijd in ieder geval. Ik hoop dat ik denk dat wij allemaal hopen dat de documentaire ook wat moois gaat brengen. Ook voor Metakids.
2: Ja, ik hoop het ook. Dankjewel.

0: still here.
1: Chef Special en Speed of Light hoorde je bij 3FM. Liedje wat voor altijd en voor iedereen altijd, voor eeuwig... er zijn bijna geen woorden aan te geven verbonden zal zijn aan Jelte. Het was een bijzonder gesprek, hè?
2: Ja, zeker. Zo. Ik vind het zo dapper. En ook hoe ze dat als gezin doen. Nou ja, en ook als je luistert, elk huisje heeft zijn kruisje. Maar dat je zo op je zoon liefdevolle, mooie manier je zoon eert en hem nog... Kijk, ik mag dromen, hè, dat als ik oud mag, dat ik maar iets van zijn wat hij op de wereld heeft achtergelaten, dat je zoiets kan achterlaten in zo'n kort bestaan. Ja, dat vind ik wel echt heel stoer.
1: Het is een hele indrukwekkende documentaire geworden. Vanavond om 21:15 te zien op NPO 3, Jelte's Legacy.
3: Je kan er ook gewoon terugkijken. NPO Start
1: staat hier ook voor eeuwig op,
3: ja. Als het goed is.
1: Ja. Nu is het heel gek om de switch te maken natuurlijk. Maar
2: ja.
1: We zoeken
2: ja.
1: nog steeds een antwoord op de volgende vraag eigenlijk.
2: Oh, die.
1: Ja, dat moeten we ook nog doen. Wil jij hem doen of moet ik hem?
2: Nee, doe jij maar, want ik heb hem niet hier. Ja.
1: De NPO Luisterapp staat voor je open als jij het antwoord weet op de vraag: welke Henk is zanger van de band Het Goede Doel en heeft ook een hit met Zelfs Je Naam Is Mooi?
2: Nou.
1: Wat is de achternaam van die Henk?
4: Jochie, als je dat niet weet, ben je een ontzettende klootzak.
5: Dat is zo'n makkelijke vraag.
6: Ja. NOS op 3.
1: Antwoord op die vraag is welkom in de NPO Luisterapp. Win jij misschien wel de Barend & Banner Boombox en krijg je nu ongeacht je antwoord op het laatste nieuws van Stef Bandsta.
7: Goedemiddag. Steeds meer lege schappen in filialen van de Albert Heijn. Door het cyberincident waar de Appie mee kampt, ligt het werk ook in distributiecentra nu stil. En daardoor loop je de kans naast de koriander of de voorgebakken aardappeltjes te grijpen, want het raakt nu vooral de versproducten, zegt de directeur van Albert Heijn.
8: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt, maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
7: Ik zie jou twijfelend kijken over haar accent, Sebastiaan.
3: Dit is Albertine Heijn, toch?
2: Ja.
1: Dit is AI Heijn.
2: Wat willen ze eigenlijk? Dat die achterlijke lage prijzen, die achterlijke prijzen een beetje omlaag gaan? Of
1: dat is wel gelukt, toch?
7: Nee, ja. Haar naam is Margaret Versteden van Duin. Mocht het je afvragen, ze is sinds vorig jaar september CEO van Albert Heijn. Maar ze komt uit Australië. Dus vandaar dat accent. Nou, in ieder geval door die technische storingen zijn op de prijskaartjes nu in Appie-filialen even geen actuele prijzen te zien. Werkt de bonus ook niet altijd en kunnen er geen zegels worden uitgegeven. Of het om een hek gaat bij de Appie, dat wordt nog uitgezocht. De problemen begonnen gistermiddag en Albert Heijn heeft de systemen toen gelijk uitgezet.
3: Ik was vanmorgen bij de Albert Heijn en het mooie vond ik ook, er was zo'n mevrouw voor me en die begon heel erg moeilijk te doen om de bonus die zij niet kreeg over haar... Over haar biologische groente, want daar had ze recht op.
1: Oh ja.
3: Oh. Nou, dat je echt denkt, je ziet, het is één grote puin op daar. Ja, maar ik ben premium lid en dan krijg ik, krijg ik bonus.
2: Terecht, ja. Ben ik er helemaal mee eens.
3: Het is toch een hoop ellende daar. Doe niet zo moeilijk, nee. Joh. Echt.
2: Korting.
3: En toen kwam dus de filiaalman en die zei, nou, je kunt later terugkomen met je bonnetje en dan kan je 15 cent terugkrijgen. Oh, nou fijn, dank
2: je wel. Ja, kleine
3: schrikkelijk.
1: Dat is wel waar.
7: In België wordt er al de hele dag gestaakt bij mijn collega-journalisten van de VRT, omdat er miljoenen euro's moeten worden bezuinigd bij de Belgische omroep. Ja, vandaag zijn alle journaals in België korter, worden alleen herhalingen uitgezonden en op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. Ja, volgens de actievoerders krijgt de VRT altijd de klappen.
9: 20 jaar geleden waren er 2700 medewerkers hier bij de VRT. Nu hebben we 1850 medewerkers. Die maken meer radio dan 20 jaar geleden. Die maken podcasts, die maken meer websites. En er zijn ook heel veel mensen hier die zijn uitgevallen met burn-out of met stressgerelateerde gezondheidsproblemen.
7: Ja, de stakingsactie is onderdeel van een groter protest tegen de bezuinigingsplannen van de Belgische regering.
1: Ik hoop dat ze voor de onderhandelingen wel iemand hebben neergezet die iets beter het woord kan doen dan deze moment. Dit was niet heel overtuigend.
7: En bedankt voor de bloemen. Dat kan paus Leo XIV morgen weer gaan zeggen. Maar dan voor de bloemen die hij heeft gekregen na een operatie in het ziekenhuis. Want de paus moet namelijk onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen, vertelt onze correspondent Andrea Vrede.
10: Ja, voor zover we nu weten is er bij een routine
0: onderzoek dus gebleken dat hij, en dat noemde hij zelf, een klein en goed definieerbaar knobbeltje op een van zijn longen heeft. Nou, en dat hij besloten heeft om dat zo snel mogelijk operatief te laten verwijderen. Dat was blijkbaar het advies en mijn besluit is om dat nu te doen.
7: Ja, en daarna wordt er ook nog een weefselonderzoek gedaan om zeker te weten dat de paus Leo de 14 geen kwaadaardige tumor heeft.
4: Ja, even pauze.
2: Ja? Serieus?
7: Weer nog stem. Vanavond begint droog. Later op de avond komen er vanuit het westen buien aan. Morgen grijs, regenachtig. We moeten er even doorheen. Het wordt wel warmer, maximaal 18 graden.
1: Lekker zeg.
7: Daarna zachter lenteweer trouwens. Weer
4: oh, lekker.
7: Woensdag, donderdag. Het wordt allemaal beter.
1: Dat is helemaal super. Het weer nog, Nelly.
2: Het verkeer. Het is hartstikke druk. Ik noem de langste files. De A1 Amsterdam, Apeldoorn voor Voorthuizen, 36 minuten. De A2 Belgische grens. Eindhoven voor Alfred Maastricht Airport, 63 minuten. De A16 Breda, Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk, 60 minuten. En de A50 Eindhoven-Oost voor Sint-Oedenrode, 43 minuten. Ja.

0: En nam encore. Nelly!
1: Ja!
0: Het is af!
1: Ja!
0: De hele middag zit hier al in de studio Jean, make-up artist.
1: Ja, kom even bij. Ga jij even achter die mic?
0: Ja.
1: Jij gaat lekker daar staan. Ja, ja, zeker.
0: The next big thing, net afgestudeerd. Jouw vader wilde jou even een goede boost geven voor je carrière.
1: Luisteraar van 3FM, ja, laat ik er wel even zo bij
0: wel
1: zeggen.
0: Wel belangrijk om erbij te vermelden.
1: Ja, Marcel.
0: Dus, de grootste BN'er in dit gezelschap en ook de enige. Nelly Benner moest in de make-up.
1: Ja! Ja, ik vind het echt. En ik dacht, oh, help, jeetje, Mina. Ja, dan komt er zo'n tiener en die moet me dan opmaken. Ja, en dan moet ik net gaan doen alsof ik het leuk vind of dat ik het mooi vind. Weet je. Nou, niets is minder waar.
0: Ik wil eerst nog
1: of,
0: even.
1: Nee,
0: naar
1: wel, het is juist, dat is echt niet waar.
0: Ik wil eerst nog even naar de vader van Jean gaan.
1: Ja.
0: Hoe was het om dit te zien gebeuren in de studio hier zo?
2: Ja, dit was wel fantastisch. Maar wat jij zegt, Nelly, dat is exact wat Jean zei. Ja, pap, straks zien ze me als een of andere jong iemand die geholpen moet worden enzovoort.
0: Dat is wel gelukt.
2: Maar weet je, ik weet gewoon hoe mooie dingen dat ze kan maken. En ja, dus
0: trots. Nou,
2: hier het resultaat. En jullie.
1: Ja, ik ga nu even kijken. Maar echt.
0: Ben jij blij met hoe het gelukt is uiteindelijk, Jean?
3: Wat zei je?
0: Ben jij blij met het eindresultaat?
3: Ja, heel erg.
1: Ja, ik ook.
0: Je ziet het nu voor het eerst, hè?
1: Ja, ik zie het voor het eerst. Oh. Ja, wat echt leuk. Eigenlijk heb je me allerlei verschillende looks gegeven. Eerst vet naturel. Ja. Heel erg mooi. Ja, en nu kan ik gewoon, ik bedoel, jongens, televisiering, radioring, here I come.
0: Nou, de ene is vorige week geweest en de andere is wegbezuinigd. Dus wat dat betreft zit je helemaal goed.
1: Nou.
0: Maar even, neem me even mee. Stel, je zit nu niet te
1: Gina,
0: kijken.
1: Ja, Gina, mag jij even doen, hoor. Wat even, nog heel eventjes. Wat heb je er allemaal opgeklapperd?
0: Ja, voor iedereen die de gewone Nelly kent.
1: Het lijkt wel of ik lipfiller heb. Je hebt echt mijn dikke lippen gegeven.
3: Ja, ja, lipliner, ja. Lipstift, lipgloss, ja. Alles.
1: En nepwimpers, zie ik.
3: Nepwimpers ook nog.
1: Ja.
3: Eyeliner.
1: En een lichte cat eye.
0: Een cat eye.
3: Ja, ik wilde het niet te extreem doen. Want je hebt niet heel veel make-up op vaak. Dus.
1: Nee.
3: Nou ja.
1: Ik ben serieus. Ik vind, je bent echt een geweldige fysicist. Ik heb vele, vele slechter gehad.
4: Waar dus, kunnen we je volgen? Want je moest naar de 1000 Instagram volgers, hè?
3: Ja.
1: Ja. Nou. Dus zoek je voor je bruiloft of whatever. We gaan naar. Oh nee, 1000 Instagram volgers, daar gaan we voor.
4: Daar gaan we voor, ja, ja, ja.
1: Jean.Tichelaar.
3: GCH.
1: Nou, yes. En ik deel ook even een foto van het eindresultaat samen met Jean op Nelly Benner op Instagram.
4: Hey, applaus!
1: Dankjewel. Ja, heel tof.
0: Het is een mooie cat eye geworden.

0: zijn bij 3FM en Animal.
1: Volgende vraag.
0: Volgende vraag. Het is nog steeds het moeilijkste en meest verrassende spelletje van de Nederlandse radio. Jullie, denk ik, als jullie dit ooit zouden moeten gaan spelen, stel je moet ooit meedoen als deelnemer, wie van dit team van Barend en Benner zou het beste uit de bus komen bij volgende vraag?
2: Nelly.
0: Ja. Denk je dat je goed in bent, Nel?
3: Ja, ik denk dat ik hier weer zo goed in ben.
2: Ja, ik bedoel, ik kan wel zeggen dat ik het ben, maar dat is gewoon niet zo. Nee, ja, Nelly is dat.
3: Want, omdat jij slechter geheugen hebt. Denk ik.
2: Ik heb een heel slecht geheugen, ja.
3: Oh ja, ja, ik denk dat
2: waar
3: ik...
2: Waar zijn we eigenlijk?
3: Ja, volgende vraag.
0: Dat is ook de leeftijd. Ja, ik kan ook wel meespelen.
3: Maar het belangrijke is dus inderdaad de focus houden.
0: Focus houden, goed nadenken, dingen onthouden, maar ook weer vooruitkijken. Hoe klinkt dat een beetje voor jou, Sja?
4: Nou, dat klinkt wel heel erg ingewikkeld.
3: Ja, en in dit geval moet je dus wel oude koeien uit de sloot halen.
4: Oké, gaan we doen. Ja.
3: Je bent melkveehouder.
4: Ja, klopt.
3: Hoe gaat het met de koeien?
4: Ja, hartstikke goed. Dat is net nog wel.
2: Ja? Hoeveel heb je er?
4: Heel veel. Een paar honderd.
3: En verzorg je wel de uiers een beetje goed?
4: Zeker.
3: Ja, als vrouw kan dat weten na borstvoeding.
4: Melk moet van onderste kwaliteit zijn, hè? Dus daar zorgen we wel voor. Ja?
2: En doe je, smeer je ook altijd uierzalf op?
4: Nee, we smeren geen uierzalf op.
3: Wat smeren jullie erop? Ik smeer de schaapsvet volgens mij erop.
4: Nee, normaal, dat ligt dan. Op een smeren we niks op. En het bestaal doen we wel eens ontsmetten met jodiumoplossing.
0: Goed, volgende vraag. Sja, kun je je telefoon iets dichter bij je mond houden?
2: Ja.
3: Oké.
2: Dan ben je nog half in een koe.
0: Want dan moet je antwoorden wel goed verstaan in de volgende vraag. Hoe werkt het spelletje? Gaat jou maar nog even snel uitleggen.
2: Ja, bij de eerste vraag geeft Sja als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Helemaal helder?
4: Het antwoord van... Ja, ik denk het wel.
3: Ja, dus eerst volgende vraag, daarna het antwoord van de vorige vraag.
4: Ja.
3: Oké.
0: Daar gaan we.
3: En welke Henk is zanger van de band Het Goede Doel en heeft ook een hit met Zelfs Je Naam Is Mooi, Henk?
4: Volgende vraag.
3: Van welk stadsdeel in New York is de naam een verbastering van het Nederlandse dorp Breukelen?
4: Westbroek. Volgende vraag.
3: Voor welke...
0: Nee, doe mij wel.
2: Weghouden. Doe jij, ja. Ga door.
3: Voor welke stad moeten de handjes in de lucht volgens de hit van Fede de la Grande uit 2006?
4: Oh, bliksems. Volgende vraag.
2: Nee. Het is mooi. Sja, ik verzet hier gewoon een nieuw spel.
0: Het zou heel makkelijk zijn als je gewoon kan passen.
3: Nee, je hoeft alleen maar bij de eerste volgende vraag te zeggen. En daarna alleen het antwoord van de vorige vraag.
2: Sja speelde het spelletje, ik ga op vakantie en ik neem mee.
4: Ik heb eigen stadwereld, hè.
3: Volgende vraag, Westbroek, Brooklyn. Volgende vraag. Ja. Nou, je hebt wel een 10 voor de inzet. Mijn uiers gaan er van omhoog.
0: Hey Sjaak, dankjewel en maak er nog een mooie maandagavond van, hè.
4: Goed zo, dankjewel.
3: Hartstikke leuk. Doe nog een keer mee, hoor, Sjaak.
2: Hij is al opgegaan.

0: gemaakt bij 3FM. We zwaaien nog even Jean uit.
1: Doeg!
0: Dankjewel voor het opmaken.
1: En als je benieuwd bent, kan je natuurlijk altijd even op de stream kijken.
0: Ja, kun je even
2: zien. En nu kun je eerlijk zijn, hè? Ze is weg.
1: Ja,
0: shit. Nee, deur was open, Jelmar. Hé, joh. Nee, maar ik ben wel blij dat etniciteit geen visuele strijd is. Want dan ga ik sowieso verliezen vandaag.
1: Hé, hey, jij hebt geen make-upje opgekregen nog.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja.
0: Maar dat kan goed gemaakt worden zometeen. Als ik dus win in etniciteit.
1: Dat is wel waar.
0: Etniciteit zometeen.

0: Je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Ik denk dat Verhagen misschien wel honderden mensen heeft opgelicht.
3: Ik kwam erachter dat mijn creditcard in één keer helemaal eigenlijk leeggetrokken was.
2: Ik weet nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar op dat moment is Verhagen ontsnapt.
4: De Spookvoetballer. 12 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
5: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
6: Gaat digitalisering de zorg redden?
5: En wie draagt de zwaarste lasten?
6: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
7: Samen slimmer zorgen.
6: Vebego Zorgservice.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Geeft ruimte.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
16: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
17: De Mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
16: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
18: 3FM. De muzikale democratie wordt zometeen gevierd in de nieuwe editie van Ethisch Tijd.
19: Democratie ga je kapot maken.
18: Ja, maar daar moet er wel een meerderheid voor zijn zometeen voor jullie NPO-luisteren.
19: Oh shit, dat is waar, ja.
18: Pak die er dus alvast bij. Ethisch Tijd komt eraan. Na het laatste nieuws krijg je van Stef Banstra.
20: Goedenavond. Het is nog steeds onduidelijk wat er precies aan de hand is bij de Albert Heijn.
21: NOS op 3.
20: Cyber-experts noemen het een ernstig incident. Maar wat voor probleem het precies is, is de appie nog aan het uitzoeken. De digitale veiligheidsproblemen begonnen gistermiddag en Albert Heijn besloot toen direct om de systemen uit voorzorg uit te zetten. Het werk in distributiecentra van Albert Heijn ligt nu ook stil. En volgens de directeur kan dat de komende uren en dagen zorgen voor lege schappen, vooral bij diverse producten. Honderden fabrieken door heel Nederland kunnen niet verduurzamen omdat het stroomnet te vol is. Deze steenfabriek bijvoorbeeld staat op de wachtlijst voor een zwaardere elektriciteitsaansluiting, maar dat kan pas ergens na 2030. En dat is flink balen, vindt de directeur.
1: Dat is te ver weg om een goed plan op te kunnen maken. Met name de zekerheid of je energie ook in de toekomst daadwerkelijk gaat krijgen, dat is voor ons heel belangrijk.
20: De regionale fabrieken willen dan ook dat de overheid meer gaat helpen. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht volledig afgebrand. Er is niks meer over van de Marché des Enfants Rouges. Mara Grim is culinair journalist en woont zelf deels in Parijs. Ja, ze kwam er dan ook regelmatig.
12: Wat die plek zo geweldig maakte, is dat het echt een reflectie was van de diversiteit van de Parijse eetcultuur. Dus je kon er gewoon een klassieke steekfriet eten, maar je kon er ook schalen couscous en bento-boxes halen. Dus er was eigenlijk van alles.
20: Ja, die alleroudste overdekte markt van Parijs was geliefd door Parijzenaren en ook toeristen. En hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En voor het eerst in 20 jaar tijd doet er een Nederlands vrouwenteam mee aan het WK formatiespringen in het skydiven. Bij deze sport moeten de vrouwen tijdens het springen in een halve minuut zoveel mogelijk letters en cijfers uitbeelden. Een cameraman springt mee om de formaties goed vast te leggen voor de jury. Het team bestaat uit 4 Rotterdamse vrouwen die zichzelf de Funky Falcon noemen.
22: Power to the women. Een beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet? Vorig jaar hebben we ons geplaatst tijdens het NK. En toen zijn we eigenlijk gaan trainen en hebben we dat als doel gesteld. Van nou, we willen heel graag dan naar het WK.
20: Ja, de vrouwen vertrekken vandaag nog naar Arizona in de VS, waar de wereldkampioenschappen zullen zijn. Het weer vanavond begint droog. Later vanavond komen er vanuit het westen wat buien aan. Morgen een grijze dag, regenachtig ook. Het wordt wel warmer dan vandaag bij maximaal 18 graden.
18: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Aantal dikke files op de A2, Belgische grens Eindhoven, voor afrit Maastricht Airport. Een uur vertraging door een ongeluk. Verkeer richting Eindhoven, het beste omrijden via Heerlen. De A79 en de A76 moet je daarvoor hebben. Dan de A2, Eindhoven-Utrecht, voor Zaltbommel. 25 minuten vertraging door een kapotte auto. De A16... Breda-Rotterdam voor Zwijndrecht. Een uur vertraging door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Een half uur. En de A50 Eindhoven-Os. Voor Sint-Oedenrode. 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen.
23: 3FM.
24: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
25: Shape the future with confidence. EY.
26: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
27: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
26: Oei, ik voel de bui al hangen.
27: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
26: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
28: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
29: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
30: Sta je in de file en spot je ruitschade?
31: Opgelost. Autotaalglas.
29: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
32: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

Howard. Keep your head.

0: mijn eerste keer Edi's tijd, jongens.
1: Ja, oh echt?
0: Volgens mij wel.
2: Nah.
0: Ik heb eigenlijk in alle keren...
2: Heb je alleen maar 90's?
0: Volgens mij, in alle keren dat ik met jullie in de studio heb gezeten op de plek van Barend, heb ik altijd alleen maar 90's tijd gedaan.
1: Terwijl Edi's tijd is de OG.
0: Daarom. Ik
1: krijg wel eens klachten bij 90's tijd, omdat dan tijdens het snaaien... Kijk, het is ooit bedacht door Barend, omdat 80's tijd eten vond ik briljant. Tijdens het eten is het 80's tijd.
0: Ja.
1: Maar ja, toen hebben we de 90's tijd. Ja, doen we dan? Ja, snaaien. Maar ethisch tijd eten klinkt toch lekkerder.
0: Ah, weet je wat ik altijd zo lekker vond aan ethisch tijd? Is dat Barend altijd een beetje hetzelfde praatje had over de jaren 80.
1: Ja, ja. Wim Kieft.
0: Altijd die link naar voetbal. Wim Kieft.
1: Sigaretten op tafel.
0: Altijd de link naar de sigaretten op tafel. Het beeld van de jaren 80.
1: Dat heb jij niet meegemaakt, sigaret op tafel.
0: Nou, dat had je ook wel eens in de Zero's op zich. Maar nee, ik heb de jaren 80 niet meegemaakt.
2: In de jaren 80 hadden ze nog niet van die menstruatiecupjes, toch?
0: Dat weet jij beter dan ik.
2: Nee, ja, volgens mij niet. Jij zit een beetje vreemd namelijk. Dus ik dacht...
0: Hey. Hey, ik ga maar even het spits afbijten.
2: Ja.
0: Ik wil je graag voorstellen aan Menu A voor vandaag. Het is een track die al lekker voortborduurt op de grote release... die over een maand en een week eindelijk bij ons is. De release van GTA 6.
2: Oh.
0: Afgelopen week ook aangekondigd wie de radio-dj's zullen zijn... van al die fictieve radiozenders. Bad Bunny, Lana Del Rey, Morgan Wallen. Wordt echt mega vet. Maar dat geeft me ook extra veel reden om lekker terug te kijken op de radiozenders van GTA 5. Mijn favoriet of all-time non-stop op FM. DJ daar. Iemand? Cara Delevingne.
1: Oh ja!
0: Die is daar de DJ van.
2: Nee.
0: Zeker.
2: Oh, mijn lievelingstopmodel.
0: Ja, daarom. Ja. Daarom. Je lijkt wel een beetje op haar met de make-up die je
2: vandaag ga had. Door.
1: Zo. Nou.
2: Wauw.
0: Nee, één track die daar gewoon af en toe... precies op het goede moment wordt ingestart. Dat is een track van Hall & Oates. Die je kan kennen van heel veel liedjes... maar die eigenlijk een beetje ondergewaardeerd zijn... op het gebied van deze track. Het is by far mijn favoriete GTA 5 track... en mijn favoriete track uit de jaren 80. Het is Adult Education.
3: Menu A.
0: Och, man, wat een tune is dit.
2: Goed, hoor. Ja.
0: Kom daar maar tegenin.
2: Ja. Nou, ik weet niet uit welke videogame die van mij komt. Maar ik ga wel voor Whitney Houston. Nou, wat een

0: Nee, wat was het ook weer?
1: Goed. Alright. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel. Wanneer is het de beat?

0: Jan.
1: Op 3FM.
2: En waar is die pol, Jan?
3: Ja, ja.
2: De pol staat open, je kan stemmen op jou.
4: Zo netjes via de intercom in mijn oor te blaten. Ja. Ik denk, wat doe je nou, joh, gek?
2: Hey, oh, ik ben niet de enige. Esmee zegt
5: het.
2: Nee,
5: je kon het gewoon zeggen. Rustig aan.
2: Jongens, de pol staat open. Je kan nu stemmen op je favoriete menu. Menu A of menu B via de NPO luisteren.
4: Waar dan?

0: Sebastian. Wat bevalt je nou beter, ethisch of 90's?
1: Ethisch. Toch wel.
0: Toch wel.
1: Al moet ik wel zeggen, de jaren 90 gaan qua muziek veel meer verschillende kanten op, voor mijn gevoel. Je hebt natuurlijk de ongelofelijke groei van hip-hop. Maar je hebt ook gewoon de gabber scene. Je hebt de boyband scene. Jij... Je hebt de girlband scene. Je hebt alles in de jaren 90.
2: Ja, je hebt nog wat een staartje van de jaren 80. Wat een beetje zo begin jaren 90 nog ergens likt. En dan heb je nog, oh ja.
1: En voor mijn gevoel is de jaren 80 gewoon de jaren 80. Gewoon overal synthesizers.
2: Ah, en dat dacht ik dus ook toen ik hier kwam werken. Dacht ik, oh, dat is echt allemaal één pot de jaren 80 verf. Is niet waar. De jaren 80 is wel rijke muziek, hoor.
1: Ja, Bianca, hoe heb jij de jaren 80 beleefd?
3: Wild.
1: Wild?
2: Neem ons even mee naar een wild verhaal. Ja. Eentje dat je denkt, oh, daar schaam ik me nog steeds voor.
3: Nou, dat is niet voor de radio bestemd.
0: Maar Bianca, we bellen naar Maaseik, dat is België.
1: Ja.
0: Ik zie nou ook zo'n, dat is dan meer 90's, jammers voor me. Die dan zegt, overdag is Bianca huisvrouw, maar s'avonds metamorfose tot vamp. Klopt dat?
3: Ja.
1: Nou, mooi.
2: Ja, ik zie ook een echte vamp, Bianca.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik ook wel.
2: Ja, maar wat waren je wildste haren?
3: Toch wel bij Don Quixote en Maasbracht. Ja.
2: Wat heb je daar allemaal uitgesproken?
3: Ja. Nou? Ook. Ja, dingen die je daglicht niet kunnen verdragen eigenlijk.
2: Oh. Maar heb je er wel van genoten?
1: Het is al bijna donker.
3: Ja, enorm.
2: Nou, daarom dan.
3: Enorm.
2: Daar hoef je er ook niet voor te schamen, zeg
3: ik altijd. Nee, sowieso niet.
2: Ja, toch?
0: Maar ze hebben wel een speciaal tegeltje in Don Quixote nog hangen van Bianca.
2: Ja?
0: Ja.
2: Wat was het tegeltje dan?
0: Ja, nee, denk eens tegeltje van die wilde dingen die je hebt gedaan.
2: Oh, wat heerlijk. Hey, wat heb je gedaan vandaag, Bianca?
3: Een beetje gewassen en gepoetst en een beetje het huis een beetje op orde houden.
1: Heel goed. Zo.
2: Heerlijk.
1: Doe ik niet genoeg hoor.
2: Nee.
1: En dan nu, wat doe je om te ontspannen dan zo 's avonds? Want het is het begin van de week, hè? We moeten nog beginnen aan de rest van de week.
3: Nou ja, sowieso Radio 3 luisteren.
0: Lekker.
2: Kijk, je bent echt een vrouw naar ons hart. Heb je al gegeten?
3: Ja. Nee, nog niet.
2: Wat gaat erin vandaag?
3: Ik ga lekkere tosti's maken.
0: Oh, lekker.
1: Jaloers. Heb je avondeten?
0: Is er dan gewoon hamkaas of ook een Hawaii?
3: Ja, ik denk dat ik er een lekker Maasland eitje op ga bakken.
2: Zo.
1: Een Maasland eitje? Dat moet je even uitleggen, Bianca.
3: Dat is een leverancier van de mooiste en beste eieren hier in Maaseik.
1: Wauw.
2: Heerlijk.
1: En je bent dan groot aandeelhouder zo te horen.
0: Ja, en doe je hem dan zo op de tosti en dat hij dan nog zacht is van binnen, dat je hem doorsnijdt?
3: Zo... Ja, en een beetje dat goed smelt met de kaas, zeg maar.
2: Lekker.
1: Verder met het cholesterol gaat het helemaal goed, Bianca, toch?
3: Goed zo.
1: Oké. Okay.
3: Nou, gaan we nu al in
2: walgelijke muziek maken.
0: Goed zo. Het duurde mij ook al te lang, Bianca. Ja,
1: Bianca, wie heeft er gewonnen in ethisch tijd vandaag?
3: Ja, nu hè.
1: Heel goed. Adult.

0: geworden, Nelly? Met mijn hoesten.
1: Ja, ik was gewoon een klein beetje verdrietig dat ik wederom ethisch tijd heb verloren.
0: Ach, joh, morgen weer een dag, hè? Maar het is morgen ook nog ziek, hebben we net vernomen. Dus morgen een herkansing tegen mij. Zometeen een bijzondere gast in de studio. Namelijk de maakster van een mockumentary. En het verhaal achter die mockumentary is heel bijzonder. Want het gaat over een meid uit Schijndel.
1: Ja.
0: Die denkt dat zij Bella Hadid is.
1: Ja, het topmodel Bella Hadid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voor zover ik weet,
1: ja.
0: En voor zover het ook volgens mij gewoon waar is, komt Bella Hadid ook niet uit Schijndel.
1: Nee.
0: Dus het was een beetje zo'n Deluloe-verhaal. En daar is dus over dat verhaal een mockumentary over gemaakt. Maar er zit ook een kern van waar gebeurde waarheid achter. Ga je zo meteen alles over horen natuurlijk hier in de Bijna Nummer 1 Middagshow.
2: NOS op 3.
0: Inmiddels aangeschoven Stef Banstra met het laatste nieuws.
3: Zeker, goedenavond. De 13-weken-echo stopt over 2 jaar. Vrouwen kunnen er vanaf 2028 geen gebruik meer van maken, heeft de zorgminister Hermans aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo geen verplicht onderdeel meer te maken van de geboortezorg in Nederland. De uitslagen bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen ook onnodig doorverwezen. En ook werd er best wel eens afwijkingen gemist bij die ongeboren kindjes.
0: Nelly, ik ben hier heel onwetend ook in, als in ik heb hier geen ervaring mee. Wat is de 13-weken-echo precies?
1: Precies eigenlijk wat Stef zegt. Dus ik ga eerst al kijken of er al gekke dingen te zien zijn.
0: Maar wat is er met het... Het is een experiment?
3: Ja, het was inderdaad een verplicht onderdeel van de geboortezorg.
1: Oh, dat wist ik niet. Ik dacht inderdaad dat het... Ik heb het inderdaad wel gehad, maar dat klopt ook.
3: Ja, dat zou een aantal jaar zou dat lopen. En dat werd dan geëvalueerd. En nu zeggen ze van, we gaan er niet meer door. Want er worden best wel vaak verkeerde diagnoses gesteld. Of dingen gemist juist, dus het tegenovergestelde.
1: Wel, toch voelt het ergens, vond ik het dus wel prettig.
0: Ja, hoezo?
1: Ja, ik weet niet. Omdat het is zo teer en kwetsbaar. En dan ergens vond ik dus wel prettig dat ik al dacht van, oh ja, dan, als er dan iets aan de hand is, dan is het in ieder geval... Ja, dat klinkt misschien een beetje kruwer, maar dan is het in ieder geval nog heel klein. Dus ik vond het, zeg maar, hoe eerder ze onderzoek doen, hoe prettiger eigenlijk om dat te weten. Nou. Als er dan iets fout zou zijn.
0: Ja, die snap ik ook wel. Maar goed, helaas.
3: En nog steeds flinke problemen achter de schermen bij de Albert Heijn. Deze klanten hadden ook door bij het boodschappen doen dat er toch iets anders was dan anders.
4: Eén probleem met een korting op een product, maar dat hebben ze opgelost, dus dat is prima.
5: Je kon niet met die scanapparaten werken. En het duurde wat langer bij de automaat.
3: Albert Heijn is ondertussen nog steeds druk aan het uitzoeken wat precies het probleem is. Een cybersecurity probleem, zeggen ze nog steeds. En of het een hek is, dat wordt nog uitgezocht. Volgens de directeur van de API is er kans ook op lege schappen bij de verse producten. Omdat ook distributiecentra er last van hebben.
1: Ik vind het ook echt een goed marketingplan.
0: Ja, dat wel. Nou, ik zag net wel ergens voorbij komen dat er nu al een duidelijke shift is van heel veel mensen naar allemaal andere supermarkten.
3: Dat klopt. Ja, er worden opvallend veel bestellingen geplaatst nu bij online supermarkten en ook. Mensen gaan naar Jumbo, want daar hebben ze het wel op orde.
1: Ik vond de prijzen bij de Alpi ook veel te hoog worden.
0: Ja, dat scheelt ook. Het is ook een goede reden om weg te gaan.
1: Ja.
3: En werkgevers zouden eigenlijk veel meer rekening moeten houden met wanneer vrouwen ongesteld zijn of in de overgang zitten.
1: Ja.
3: Dat vind jij vast, Nel, of niet?
1: Nou, ja.
3: Ja, blijkt ook allemaal uit een peiling van RTL Nieuws. 1 op de 3 vrouwen ziet graag aanpassingen op de werkvloer, zegt deze onderzoeker.
6: Vrouwen in de overgang, die hebben het bijvoorbeeld over de temperatuur op de werkplek. Dat er af en toe een raampje open kan, dat de verwarming wat lager kan. Nachtdiensten hebben ook veel vrouwen last van. Die zouden dat liever niet willen in die paar dagen dat ze ongesteld zijn.
3: En ook worden kluisjes genoemd in dat onderzoek, zodat de vrouwen daar menstruatieproducten in kunnen liggen of extra kleding. Voor een geval van een ongelukje, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, helemaal. Echt vooral voor vrouwen in de overgang. Denk ik, ja, er zit zo'n taboe op. En het is al helemaal niet sexy om te zeggen. Je voelt je ook al helemaal niet sexy. Maar inderdaad, dat je zo heet krijgt en zweten en alles. Bleh. Nou, ik vind dat best wel een beetje liefde naar uit mag.
0: Ik heb het gevoel dat over dit onderwerp de meningen helemaal niet zo verdeeld zijn. Ik denk dat volgens mij best wel veel mensen eensgezind zijn hierover.
1: Denk ik,
0: maar het is een onderwerp / discussie die toch 1 keer in de, nou wat zal het zijn, 3 jaar standaard weer naar boven komt. Waarom lossen we het niet gewoon op? Wat is dat?
1: Ja, goede vraag.
0: Moeten we niet gewoon mee gaan beginnen? Kijken wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Ja, we zijn het toch allemaal eens dat het gewoon best wel gebruikelijk kan moeten zijn.
1: Ja, doe even een raampje open.
0: Dan ga ik even regelen.
1: Okay.
0: Het weer nog, Stef.
3: Vanavond begint droog. Later vanavond komen er wat buitjes aan vanuit het westen. Morgen een grijze en regenachtige dag. Het wordt wel iets warmer weer. Maximaal 18 graden.
0: Lekker man, dankjewel. Verkeer, Nelly.
1: Ja, nog een paar lange files voor je. De A2 Belgische grens. Eindhoven voor afrit Maastricht Airport 25 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor de Drechttunnel 70 minuten. En de A17 Roosendaal Dordrecht voor Klaverpolder 15 minuten.
0: Het begint donker te worden, dus vergeet ook je lampen niet.

0: En een hele mooie gast.
1: Ja, je zit hier nu 5 minuten binnen. Ik vind het hartstikke gezellig. Ik vind het heel fijn dat je er bent.
2: Ja, dit wil ik horen.
0: Nou, en het was ook echt... Wij zagen vanochtend... Vergelijk even met de deur in huis. Vanochtend zagen we de trailer voorbij komen van jouw documentaire. Ik moet eigenlijk zeggen mockumentary.
2: Ja.
0: It's me, Bella Hadid.
2: Ja.
1: Wat een verhaal.
0: Ja. Neem ons even mee. Je bent actrice, je bent theatermaker, maar je bent dus ook documentairemaakster.
2: Ja, nou, tenminste, documentairemaakster, misschien mockumentarymaker of filmmaker.
3: Ja, voor de paar mensen die weten wat een mockumentary is, is het eigenlijk een documentaire die niet echt is.
2: Nee, precies. Het is een fictiedocumentaire. Ja. Maar soms kan je ook daarmee spelen. Dat je zegt van, oké, ik maak een documentaire en dan half doe ik nog wel een beetje. En dan bijvoorbeeld Nathan Fielder doet dat.
1: Ja.
2: Soms doe ik een klein beetje documentaire en dan... is het wel weer fictie en dan zit je er een beetje tussenin.
1: Maar wat is It's Me, Bella Hadid? Zou je dat dan echt een mockumentary noemen die een documentaire nadoet? Dus echt een documentaire aan het mokken is?
2: Ja.
1: Of is het meer eigenlijk een film in de vorm van een documentaire?
2: Kunnen we terug naar het mokken?
0: Niet mokken, lekker mokken?
1: Daar komt het Engelse woord vandaan.
3: Nee, maar goed.
2: Maar ben je maar aan het mokken of ben je maar aan het dokken?
0: Ja.
1: Is het juist meer een film in de vorm van een documentaire, dit verhaal?
2: Het is inderdaad echt een film in de vorm van de documentaire. Er is ook namelijk een fictieve documentaire ploeg die aanwezig is. Die op een gegeven moment... Ja, dus het is eigenlijk een soort van een documentaire in een film... en dan uiteindelijk in een documentaire in weer een film. Een
3: soort Inception-documentaire.
2: Ja.
3: Maar het is wel een soort van, niet gebaseerd op een waar verhaal... maar wel een fenomeen dat echt bestaat.
2: Ja.
3: En, want het gaat over, dat vind ik sowieso, over een zwarte vrouw uit Schijndel...
2: Ja.
3: Die denkt dat ze topmodel Bella Hadid is.
2: Ja.
1: Echt?
0: Ja, zullen we even een heel klein stukje van...
1: Ja, we hebben even de intro van de trailer laten horen... waarin je eigenlijk al een soort van die... Ja, mag ik het de Lulu noemen? De Lulu is hoor je wel een beetje...
0: Nou, de Lulu vind ik niet... Dat is niet goed
1: laat het Nee, maar die verwarring.
4: So, my birthday is October 1996. I'm a Libra, double Virgo, so that's fun. My eye color, I think blue, greenish, maybe... Orange. My height is 5'9". My comb card says 5'9'5", so I'm a liar. And that's me.
5: And what's your name?
4: Sorry?
1: En daar hoor je opeens eigenlijk een soort van verwarring in voorkomen. Bij dus de persoon die gevolgd wordt in deze mockumentary.
2: Ja, ja.
1: Want zij denkt dus dat ze Bella Hadid is. En als het dan... als een soort van puntje bij paaltje komt, dan lukt het eigenlijk niet meer, hè?
2: Ja, nee, het is... om terug te komen op het de Lulu zijn.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk een vrouw die vastzit in een leven waarin ze... ja, niet echt iets is geworden. Ze zit ook in Schijndel, ze woont nog bij de moeder, ze is 26. En ze zoekt eigenlijk naar een soort escapisme om zich aan vast te houden... om elke dag wakker te worden en weer het leven in te stappen.
1: Oh, een soort doel, als het ware.
2: Een soort doel, eigenlijk, ja. En voor haar is dat een houvast om te leven. Hmm. En haar moeder gelooft daarin. En het dorp is een beetje daarin ook aan het meegaan. Omdat ze wel weten, oh ja, dat is Bella Hadid. tussen aanhalingstekens. Dus ze wordt wel uit Schijndel.
3: Ja, maar we kennen ook allemaal wel zo iemand in het dorp, toch?
1: Ja.
3: Ja, die dan altijd zegt, ja, zeker, James. Dat is James Bond. Ja hoor, daar heb je hem.
2: Daar heb je hem, ja.
1: Ja. Dat gaat ook langzaam op zich wel iedereen ermee. Maar hoe?
0: Maar ik vind het voelt ook een beetje verdrietig aan.
2: Ja, het gaat eigenlijk meer om dat... Ik denk dat we allemaal wel ergens... Dit is natuurlijk een uitvergroting. Namelijk, zij kiest een supermodel die ze werkelijk niet is. Het is wel zo dat we eigenlijk allemaal soms... een klein beetje zoeken naar escapisme of naar een houvast. Of naar, weet je wel, als ik bijvoorbeeld bedenk van... oh, ik moet weer deze meeting in en ik ben eigenlijk super onzeker... en ik ben al jarenlang de clown aan het spelen. Of ik weet dat als ik een beetje iets meer mezelf op deze manier inplug... dan overleef ik wel deze meeting.
3: Ja. Iedereen acteert wel een rolletje.
2: Ja, precies. En dan gaat op een gegeven moment het zo in je vaten zitten... en dan ga je geloven dat je dat bent... en kom je op een gegeven moment met een burn-out thuis... omdat je denkt, ik heb al die tijd een rol gespeeld... waarin ik me eigenlijk helemaal... dat ben ik niet in wezen. Ik vind, dat doet ieder mens. En ik wilde eigenlijk dat uitvergroten... en kijken naar, wanneer zijn we iets en wat is de werkelijkheid daarin? Wanneer kunnen we bepalen van ik kies nu voor deze identiteit? En als mensen zeggen, nee, maar dat ben jij niet. Wie ben jij om dat te zeggen dat ik dat niet ben? En zeker op het moment dat het mij houvast geeft om mijn leven te leiden.
1: Ja. Waarom heb je dan gekozen om het in de vorm van een mockumentary eigenlijk te brengen? Want wat je zegt, dit gebeurt echt. Mensen hebben hier eventueel last van.
0: Jij speelt ook al jaren DJ. Ja.
1: Leukaardig. Nee, valt ook wel mee. Nee, maar waarom heb je dan juist gekozen om het in de vorm van een mockumentary te doen en niet iemand gezocht die je in een documentaire kon brengen eigenlijk?
2: Nou, sowieso, dan zou ik iemand moeten zoeken die dan zou ik iemand moeten zoeken die ergens in gelooft. Maar ik wilde dat doen omdat ik iets meer wilde vertellen. Dus ik wilde het iets meer aan mijn eigen, als regisseur ook zelf een beetje gaan tweaken aan de film. En dat ging namelijk over, er gebeurt iets in de film.
3: Oh. Nou, laat dat ook even zo meteen over hebben.
1: Ja, dat wil ik
3: ook. Dit noemen ze een cliffhanger.
0: Dit is een lekkere cliffhanger.
1: Ja, dat is een tierenlieren.
3: Ja.
1: Zo meteen meer over It's Me, Bella Hadid, June. We spreken je zo meteen naar Sigma. I'm

0: Sigma en Nobody to Love hoor je bij 3FM. In de studio nog steeds June Jannes.
1: Yes.
2: Het is wel mooi dat zeg maar, over alles wat je vertelt over je film...
1: Ja.
2: Dat het meeste toch ook binnenkomt... waarom heb je voor Schijndel gekozen?
1: Ja, dat snap ik. Dat hoor ik zo vaak.
3: Je hebt hem wel
1: waarom Schijndel? Ja. Ja. Liefde voor Schijndel, man.
0: Loes stuurt ook via de NPO-luisteraar... wat worden we weer slecht gezet. Goed persoon geboren in Schijndel. Ah, joh, Schijndel
1: nee, het is niet slecht gezet. Ik heb respect voor Schijndel.
0: En hoe?
1: Het liefst maak ik alles vanuit Brabant.
2: Kijk, dat, ik kom zelf uit Eindhoven.
1: Ik kom uit Eindhoven.
2: Eindje,
1: de beste. Maar Schijndel de beste. Want ik vind Schijndel, er was altijd een soort... Er zat altijd over Schijndel een soort van... Oh, als je uit Schijndel komt, dat is niet goed. Of zo, ik weet het niet. Het was altijd een Eindhoven zo'n ding. Maar ik vond het daarom juist altijd zo leuk. Dat ik dacht van... The middle of nowhere is een beetje Schijndel dan.
4: Ja, als je net intuned, moet je even weten dat theater, het maakster, actrice... En dus nu ook mockumentary-maker van de mockumentary It's Me, Bella Hadid. June Jannes.
1: Ja.
4: Jannes. In de studio hebben. En die heeft een mockumentary gemaakt over een vrouw die denkt dat ze Bella Hadid is.
1: Ja.
4: En een zwarte vrouw. En zij komt uit Schijndel.
1: Ja.
4: Dus vandaar dat we het even over Schijndel
2: hebben. Maar er komt dus een moment in de film, kun je het vertellen zonder spoiler... dat je er in één keer erachter komt dat het niet zo is? Of zeg ik het fout?
0: Je kijkt
2: dus,
0: wel moeilijk nu.
1: Ja, ik kijk even moeilijk. Zal ik het spannend maken of niet?
0: Ja, we willen het spannend.
4: Ja, je bent ook actrice.
1: Ja. Oké, dus het ding is dus dat de documentairemakers net iets zeggen... waardoor zij schrikt en eigenlijk... zou ik zeggen, dichtklapt...
2: Ah. Oh, en de rest moet je kijken.
1: Ja,
2: en
1: dan... dat is echt beter voor jezelf. En dan komt weer een volgende vraag. Namelijk, de vraag is... A, wie zijn wij als mensheid om een bepaalde werkelijkheid... ons daaraan vast te houden en aan een ander te geven? Is dat de werkelijkheid? Wat is de werkelijkheid? En 2, wat nou als een andere groep... bijvoorbeeld een fancult of een cult... met jouw werkelijkheid aan de haal gaat... Beetje ingewikkeld, een beetje moeilijk. Maar
0: ja, maar het lijkt zo raar en ook een soort van klein, dit onderwerp.
1: Mm-hmm.
0: Maar hoe verder je er dus eigenlijk induikt aan de hand van deze film, mockumentary... hoe meer er opeens bij komt en hoe meer erover kan praten en over na kan denken. Het is echt een heel onderwerp wat zo open valt, als het ware.
1: Ja, dat wilde ik.
2: Zeg. En hoe heet de film? Waar kan je hem zien?
0: Ja, ik wil vanavond nog kijken.
1: Ja, dus dat kan niet.
4: Nee.
0: Nee, jammer.
4: Maar.
1: Dat is jammer. Maar.
4: Ja.
1: Sowieso wordt er nog bij Imagine Film Festival. Ga ik nog met de film staan. Wordt hier gedraaid. We zijn nu internationaal naar internationale filmfestivals aan het gaan. Dus we kijken wat er daar gebeurt. Dan is hij nog bij het AI te zien in Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: Heel leuk.
2: Maar dan was je eigenlijk al uitverkocht, hè?
1: Maar ik hoor af en toe nog wel dat er kaartjes zijn. Dus rennen.
2: De Zwarte Markt.
1: Ja, de Zwarte Markt. Ticketswap.
4: Ik denk dat ze gewoon je Instagram-pagina in de gaten moeten
1: houden. Ik denk dat je dat sowieso moet doen.
4: Toch?
1: Ja. Ook voor de eventuele toekomst als er meer films worden.
4: Ja.
0: June Jannes. Ga die in de gaten houden. Sowieso deze film. Ik ben echt heel benieuwd naar. Ik ga echt proberen hem nog ergens een keer te kunnen zien.
1: Ja.
0: Maar daar gaan we ons stinkende best voor doen.
1: Ja.
0: Voor zometeen heel veel plezier in de avond van 3FM bij Andres.
5: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
6: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
7: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
16: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
15: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
17: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
18: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
19: Shape the future with confidence. EY.
20: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
26: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
27: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Een hele goede avond. De avondshow die start zo meteen met muziek van Pink Panthers en Zewa Larsson. Maar eerst knal ik het nieuws jouw kant op. Het is 7 uur.
28: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
0: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. We hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
28: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
28: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
29: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
30: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
31: 3FM.
32: BNN Vara.
31: André Zoudijk.
33: Hey, ik heb zo meteen iets voor je liggen waarvan ik zeker weet dat het in jouw zak terecht moet komen. Wat dat is en hoe je het vanavond kan winnen, hoor je na muziek van Pink Panthers.

0: Het is toch wel echt de sound van deze nazomer. De zomer en eigenlijk ook alle seizoenen die nog gaan komen. Maar wat een goed liedje. De Bauza en Magnetic.
1: Ik had het eigenlijk altijd al wel gezien en ook gedacht. Maar dat het zo zou escaleren had ik nooit verwacht.
0: 3FM. Gaan jij en ik vanavond escaleren? Want ik heb hier iets liggen waarvan ik zo mokerzeker ben dat jij het graag wil hebben. Je kan het ook winnen vanavond. Het zijn namelijk kaarten voor IJsland. Nee, dan gaan we niet naar dat land met allemaal rendieren en dat soort shit. Maar ik heb het dan over Abel, Sef, Faisal, a.k.a. het beste trio van dit jaar. Hoe je kans maakt, hoor je in het 3FM Ticket Alarm. Dan moet je mij laten weten waarom je er naartoe moet. Dat doe je via de app van NPO Luister. En wie weet stuur ik je er zelf naartoe. Sta je er net zo los op te gaan als ik zelf deed afgelopen festivalzomer? Ik heb die story vandaag op mijn Instagram gezet. Kan je dit even nalezen. Fontaine's DC, die hoor je nu.

0: Ik denk toch wel dat het niet Magic is, ook niet Parachute, maar Viva La Vida, mooiste tune van Coldplay. Hoorde je in de avondshow op 3FM. 19 november. Ik weet niet of het in jouw agenda staat, maar op 19 november ben ik ziek. Ja, ik voel het gewoon nu al opkomen. En ik heb de ziekte van GTA. Oh, wat spannend!
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: 19 november komt namelijk GTA 6 uit. Ja, dat hoef ik jou waarschijnlijk niet te vertellen. Ik denk dat je ook de smoesen al aan ChatGPT hebt gevraagd. Aan je baas, hoe kan ik me ziek melden? Moet je toch weer je paard verzorgen of de nagels van je goudvis knippen? En kun je echt niet naar je studie gaan? GTA heeft vandaag weer iets bekendgemaakt en dat moet ik echt even met je delen. Het is namelijk muziek. Er zit zoveel goede muziek in GTA. En in de allernieuwste GTA-game zit Cardi B. Sikke vrouw uit Amerika. En het liedje is misschien nog wel...

dikke tjoemie. Je ziet jezelf toch helemaal in een cabrio rijden op GTA, weet je wel. Dan bam, weer zijn omaatje doodgereden. En hier, pam, pam, pam, weer iemand neergeschoten op straat. Cardi B's track Don't Chart, die zit in de nieuwe GTA-game. Vanavond in de avondshow kans op kaarten voor IJsland. Hoor je een ticketalarm? Laat me dan vooral weten waarom jij daar naartoe moet. En misschien sta je 4 februari wel bij de Westergas.

0: Oh, wat een dikke tune. Het is hemel en aarde gemaakt door IJsland.
1: Ga met 3FM naar IJsland.
0: Kijk, ik snap als je denkt af en toe dingen die ik uitkraam, dat je daar niks mee kan. Maar neem alsjeblieft van me aan dat IJsland het allerbeste is wat je kan overkomen. Ik heb het 2 keer live mogen zien deze zomer op grote Nederlandse festivals. Het zijn Sef, Abel en Faisal die je helemaal inpakken. Het is activistisch, maar het is ook grappig. Het is ook een beetje huilen. Het is zoveel power. Ik weet nog, ik voel nog steeds een loszittende tand van de moshpit. En dat gun ik jou ook. 4 februari staan ze in de Westergas in Amsterdam. Dankjewel als je nu hebt gebruikt van de NPO Luister-app gemaakt dat je daarheen wilt. Het zou zomaar kunnen dat jouw telefoon overgaat en dat je er dus bij bent. 4 februari, de concertshow van IJsland. Ik zie heel veel berichten in die NPO Luister-app. Zou er wat zijn als je nu niet opneemt?
2: Hoi, met Rani.
0: Rani, een hele goede avond. Je spreekt met de Andres van 3FM.
2: Oh my god, hoi.
0: Hoi, Rani, wat heb je mij gestuurd in de luister-app?
2: Dat ik ze dit festivalseizoen IJsland heb moeten missen, omdat ik op een andere dag naar Paasboek ging.
0: Oh nee, en wat dacht je toen van, ik ga IJsland niet live zien?
2: Ja, flink balen, maar het kon niet anders helaas.
0: Wat vind je zo goed aan IJsland?
2: Ja, ik heb ze eigenlijk eerlijk gezegd pas dit jaar ontdekt, maar ik ben helemaal om. De teksten gewoon en de goede beats van Faisal eronder en gewoon hier en daar van die leuke slimmigheidjes in de muziek. Echt, ja, gewoon heel leuk allemaal.
0: Rani?
2: Ja?
0: Jij gaat naar IJsland!
2: Oh my god!
0: Gefeliciteerd!
2: Heel erg thanks.
0: Jij wint 2 kaartjes voor 4 februari, dan ga je ze live zien. Wil ik wel even van je weten, ben jij iemand die graag de mosh ingaat?
2: Normaal niet, maar ik ga nu misschien echt wel een uitzondering maken.
0: Ah, dan komen ze helemaal goed bij je terecht. Geniet ervan.
2: Heel erg bedankt.
0: Ik hoor jou nu balen dat je denkt, gadverdamme, Rani heeft ze gewonnen. Vanavond bij 3 voor 12 Radio weer kans op IJslandkaarten. 3FM.

danst. Ik hoop dat Another een beetje energie jouw kant op pompt. Het is de avondshow van 3FM. Zij maakt Talk to You. Ik zit vandaag met mijn collega en ook wel goede vriend Wijnand Speelman te appen. En ik ga je straks een audiobericht laten horen, want hij is ergens mee bezig. Hij heeft weer vragen in zijn hoofd. Moet ik even bij je laten horen waar dat over gaat, hoor je na muziek van Mr. Calvin Harris.

0: Danielle, wat heb jij een fantastische muzieksmaak. Dat wil ik even tegen je gezegd hebben. Ze stuurt namelijk in de luisterapp heerlijke muziek van Kio. Thanks Andres. En een hartje erachter. En een hartje, dat is altijd goed. You're the be happy. Het is de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres. En ik vind het heerlijk dat jij en ik deze maandagavond samen aan het doorbrengen zijn. Ik wil je eventjes gewoon meenemen in mijn WhatsApp-chats. Ik ben niet de allersnelste reageerder. Sterker nog, ik zeg altijd tegen mijn vrienden, ik reageer binnen 3 werkweken. En vaak is het ook zo. Maar ik zit nu lekker te appen met Wijnand. En Wijnand hoor je natuurlijk iedere ochtend samen met Jamie in de ochtendshow. En hij heeft een audiobericht gestuurd. Ja, dat kan ik je gewoon niet weerhouden. Dit gaat er dus om in het hoofd van Wijnand Speelman.
1: Yo, Andres, Wijnand hier. Ja, op dit moment zullen er een hoop mensen zijn die misschien weten hoe dit werkt. Maar omdat ik 's avonds laat rond deze tijd nooit meer in de supermarkt kom, heb ik geen flauw idee. Het volgende. Heel veel supermarkten, Jumbo, Albert Heijn, die verkopen nu ook van die sushi, toch? Dus van die verse sushi die overdag gemaakt is, gaat in een doosje. En ik denk altijd, dat hele vak staat vol. Maar het wordt nooit allemaal verkocht. Wat doen ze daar nou mee na sluitingstijd? Gaan ze serieus de zalmsushi tot de volgende dag of 2 of 3 dagen later nog staan? Verkopen ze het allemaal uit? Of als je bij de super werkt en ze maken de verse sushi, mag je het dan 's avonds mee naar huis nemen?
0: Ja, dat is echt een waanzinnig goede vraag. Ik lust geen sushi, dus ik zou het niet weten. Maar morgenochtend vanaf 6 uur dan krijg je het antwoord. Dan gaan ze het erover hebben in een nieuwe aflevering.

0: avondshow met muziek van Bruno Mars. Die maakte All My Soul. Ik hoop dat je een goede avond hebt, zoals bijvoorbeeld Marijn.
1: Andres, weppa, goedenavond.
0: Hey, laten we er een mooie avond van maken. Foster the People, deze kan je toch helemaal meezingen. Pump Up Kicks hoor je bij 3FM.

0: Het is de avondshow deze. Kon je helemaal meezingen, zie ik ook in de app. Het is Nino die zegt, wauw, eindelijk even dit nummer weer horen. Foster the People maakt Pumped Up Kicks. Je bent bij de avond van 3FM en ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. En ik ben gewoon benieuwd of je kan raden hoe dit verhaal is afgelopen. Ik ga je zo meteen twee opties geven. Ik zit eens te denken, zal ik er dan even een pot sambal op zetten? Dat is misschien wel leuk, hè? Een pot sambal Odijk. Dus mocht je de app van NPO Luister nog niet hebben, dan zou ik hem even downloaden. Je kan namelijk iets winnen wat je nergens kunt kopen. En daarmee is het misschien wel exclusiever dan een Gucci-pet. Het verhaal wat ik je ga vertellen heeft te maken met een hardlooptraining in aanloop naar de Marathon van Den Haag over 3 weken.
1: 3FM.
2: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
2: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
9: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
8: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Waarom dan?
14: Simyo.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: 3FM. De avondshow is in full effect, zometeen met Temper City, Self-Aware. Maar eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
17: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen.
11: Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
16: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
13: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
16: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
18: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
20: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
21: Shape the future with confidence. EY.
0: 3FM. Oké, ik heb vandaag opgegeven, de handdoek in de ring gegooid. Heel eerlijk, dat heb jij ook wel eens gedaan met dingen, toch? Wat is iets dat jij hebt opgegeven, de handdoek bij je in de ring hebt gegooid? Kletsen we zo even verder.

0: Jamie Miller maakte Baby Doll deze week de mega hit. En dit wil je natuurlijk live horen. Hoe klinkt dit live? Dat kan. Morgen is hij te gast bij Wijnand en Jamie. Dus even die radio aan vanaf 6 uur.
1: Andres Odijk.
0: Waar heb jij de handdoek in de ring gegooid? Wat heb je in je leven gestaakt? Lars, goedenavond.
2: Hey jongen.
0: Hey, korte vraag aan jou. Wat in je leven heb jij niet afgemaakt?
2: Oh, de pabo.
0: Oh ja, heb jij de handdoek in de ring gegooid op de pabo?
2: Nee, ik moest de handdoek in de ring gooien. Ik mocht niet meer verder. Kijk, uiteindelijk ben ik eraf geknald omdat ik bepaalde dingen niet heb gehaald. En, en dingen op tijd inleveren, et cetera. Achteraf kom je erachter met latere diagnoses dat het te maken zal hebben met ADHD en NN, waar je op die leeftijd nog niet mee geholpen bent.
0: Oh, dit is zo fucked
2: up. Dus zo'n dingen. En daar heb ik oprecht wat spijt van. Of ja, spijt. En daar baal ik nog steeds van.
0: Ja, dat snap ik wel. Dus omdat mensen nog niet jou goed genoeg konden helpen, ja, zit jij nu nog steeds met de shit, zeg maar.
2: Ja, uiteindelijk is het wel nog iets wat ik nog steeds... Dat is wel mijn droom om te gaan doen.
0: Hey bro, en avondstudie of zo dan?
2: Ik ben ernaar aan het kijken, wanneer mensen vragen in het onderwijs van... Nee, hebben jullie mogelijkheden of ik misschien bij een stichting kan beginnen en dan intern kan opwerken?
0: Ja. Ik vind ik vind je doorzettingsvermogen, dat is groter dan dat van mij. Dat is echt niet zo heel veel. Maar ik vind het wel knap dat je zo doorzet, bro. Dat wil ik wel even gezegd hebben.
2: Dankjewel.

Ja, zo zijn er bij jou waarschijnlijk ook dingen waar je de handdoek bij in de ring hebt gegooid. Ik heb het vandaag ook gedaan. En het is misschien niet zo levensbepalend geweest als voor Lars, die je net hoorde. Maar ik vind het toch kut van mezelf. Wat dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Dat doe ik na muziek van Oscar and the Wolf. Angel Face. Let's go!

Oh, als ik iemand echt uit de dood zou mogen reizen en live zou willen zien, dan is het sowieso mijn oma. Maar ook Amy Winehouse. Ik vind haar muziek zo fantastisch. You're the tears dry on their own. Nou, wat vanmiddag gebeurt, ik denk echt, ik stop ermee. Voor mij hoeft het niet. Als het op deze manier gebeurt, dan wil ik het niet meer. Ik ben aan het trainen voor de marathon in Den Haag. Die is over 2 weken. En ik moet echt vol gas gaan trainen. Ik zeg je heel eerlijk, ik heb het een beetje verzaakt. Ik heb vooral veel getraind in de kroeg. Ik heb de bierspier flink aan het trainen gekregen. Maar niet per se de hardloopspieren. En daarom ga ik vandaag in de ochtend een stuk rennen. Ik heb op de planning 15 kilometer staan. En ik zeg je heel eerlijk, als je ook hardloopt, dan weet je soms, je komt in een soort runner's high. Dat bestaat echt, dat je zo heerlijk geniet van de omgeving om je heen. Nou, daar zit ik in. Ik zie mooie natuur naast me. Ik ruik dat het geregend heeft. En dat vind ik een lekker gevoel. Het ruikt goed. Ik zit op een goed tempo. Eigenlijk ben ik helemaal tevreden. Ik ben helemaal content. En op kilometer 12 gaat het mis. Op kilometer 12 komt er namelijk een wegafzetting. En dan moet je dus stoppen. Dat is wel irritant, want dan kom je uit je ritme. Dan moet je straks weer opnieuw in dat ritme komen. Alleen, de borden van die wegafzetting, die klopten niet.

0: Je werd namelijk een park ingestuurd. Nou, geloof me, ik heb dat park van binnen gezien, van buiten gezien, van links, van rechts, van boven tot beneden. Ik kan dat park nu dromen. Elke keer weer, ik heb 4 rondjes gerend, elke keer weer kwam ik bij die wegafzetting af. En toen, na de 4e keer, was ik er zo klaar mee. Ik ben echt tegen mezelf gaan schreeuwen, gewoon van frustratie. De vraag aan jou is, wat denk je dat ik heb gedaan? A. Ben ik gestopt met hardlopen en heb ik de laatste kilometers naar huis gewandeld, omdat ik er zo klaar mee was? Of B. Heb ik een Uber gebeld? Ik zat op kilometer 12 en ik moest dus 15 kilometer. Dus ik was ook niet in de buurt van mijn huis. Laat even weten, A of B in de luister-app. Wie weet win je een pot sambal.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Eén ding is zeker, ik heb in ieder geval niet de run gerend die ik moest rennen. Het is de avondshow waarin ik je graag wil voorstellen aan nieuwe muziek. Deze guy is een hele goede artiest. Zijn naam is Young Dylan. Heeft een liedje gemaakt wat je misschien wel herkent. Gaat namelijk over een vriendenteam.

0: Oké, noem mij een beter karaoke nummer. Ja. Ja, oké, iets van Hazes of zo. Internationaal gezien is deze toch super. You're the Cranberries met Zambé. Marco, een hele goede avond, jongen.
1: Ja, goedenavond.
0: Hey, bij jou is het de brommer.
1: Ja.
0: Wat dan, bro? Want we hebben het over dingen die je niet afmaakt. De handdoek in de ring gooien. Hoe zit dat met die brommer?
1: Nou, dit is een zendop uit 1969, wat niet loopt.
0: Kijk.
1: En op een gegeven moment klaar mee, na 3 zaterdagen. En dan op de fiets naar het café.
0: Oké, dus het is echt een project wat je al enige tijd in beslag neemt, zeg maar.
1: Ja, nou, het is ondertussen wel voor elkaar, dus ik ben helemaal relaxed.
0: Lekker, man. Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: Marco, zo zie je maar. Het is heel menselijk om de handdoek in de ring te gooien. Maar vandaag, ja, het is echt vreselijk. Ik vind het zo gênant, maar ik werd zo giftig dat ze de weg aan het verbouwen waren bij Utrecht. Ik kon niet meer hardlopen daar. Ik moest stoppen, dan ben je helemaal uit een ritme. De vraag aan jou, wat denk je dat ik heb gedaan? Ik heb 12 kilometer al in de benen. Ik moet er nog 3, dus ik ben ook niet dicht bij huis. Ben ik A, lopend naar huis gegaan en heb ik daar echt, nou wat is het, hoe lang loop je erover, een uur naar huis gelopen? Of heb ik antwoord B, de Uber gebeld?
1: Ja, sowieso Uber gebeld.
0: Ja? Waarom denk je Uber gebeld?
1: Ja, natuurlijk heb je nu of in één keer naar de kroeg.
0: Jij komt wel graag in de kroeg, of niet, Marco?
1: Nee, helemaal niet, maar op dat moment wel.
0: Oké. Marco, als jij het goed hebt, dan stuur ik jou een pot zelfgemaakte sambal op. Dat vind ik dan wel leuk om even te doen.
1: Lekker, man.
0: Nou, Marco. Gefeliciteerd!
1: Yeah! Lekker bij de nasie.
0: Jij bent een pot zelfgemaakte sambal. Ja, sorry, ik vind het zo stom van mezelf. Maar ik moest bijna huilen van een wegafzetting. Ik zat zo in mijn eigen ritme en dan lukte het niet. En ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik heb 4 keer een rondje door het park gerend. En op een gegeven moment dacht ik alleen maar, ik wil naar huis. En toen, heel gênant.
1: Nou, maar ik weet hoe jij denkt. Jij staat voor de bord en jij denkt, flikker op met dat bord.
0: Ja, nee, was je erbij, Marco? Was jij toevallig aan de weg aan het werken?
1: Nee, ik kan gedachten lezen.
0: Nou ja, dus ik via de Uber-app een Uber genomen. En ik wil bij deze even met terugwerkende kracht mijn excuses aanbieden. Want ja, na 15 kilometer zweet je natuurlijk als een otter.
1: Ja.
0: En ter compensatie ga ik vanavond lopen naar huis.
1: Ik ben benieuwd. Ik hoor het morgen wel.
0: Je hoort het morgen wel. Avondshow is in full effect met nu muziek van Aitch.

Material Lover, Shanna Spyro in de avondshow van 3FM. Zo meteen dan is iemand bij ons te gast, dat vind ik mooi. Hij is namelijk alles in één. Hij is rapper, hij is TikToker, hij is influencer, hij is niet de slimste mens. Over wie ik het heb hoor je na muziek van Dom Dolla. Hartstikke nieuw, samen met Skepta. Dit liedje heet

0: Ik vind het echt de allerdikste tune van dit moment. Dat komt vanwege dat Engelse accent van Skepta. Die kan zo mooi danger, danger knallen. Liedje heet ook zo, gemaakt met Dom Dolla en met Solomon. Dan, ja, ik vind het altijd leuk om op maandag mensen uit te nodigen die ik veel in mijn tijdlijn voorbij zie komen. Mensen waarvan ik ook, ja, gun dat ze in jouw tijdlijn voorbij komen. En een van die mensen is bij mij aangeschoven. Hij is alles in één. Rapper, TikToker, influencer. En ik zei al, niet de slimste mens. Mag een groot applaus voor Jan! Ja, ja. Jan, je bent rapper. Mensen kennen je van je 101-sessie, denk ik.
1: Ja.
0: Dat is hoe lang geleden? 6 jaar of zo?
1: Ja, zoiets. 2020
0: ja.
1: Of zo.
0: Ja. Je hebt tracks gemaakt met onder andere Young Dylan ook nog.
1: Ja.
0: En je hebt dus meegedaan aan een aantal tv-programma's.
1: Ja.
0: Laatste show waar je in zit is Wolven.
1: Klopt.
0: Ja, ik zeg heel eerlijk net, ik heb het nog niet gezien.
1: Nee.
0: Volgens mij ook best wel veel mensen nog niet. Dus die kunnen het nog gaan streamen. Ja. Staat ook op start en zo. NPO Start. Wat voor spel is dat, Wolven?
1: Ja, het is letterlijk gewoon Weerwolven van Wakkerdam. Gewoon het bordspelkaartspel. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Maar het spel wat je misschien wel eens gespeeld hebt. Maar dan dus in het echt. Ja. Gewoon in Frankrijk. Met huisjes echt. Mensen echt verslinden. En echt elimineren. En het was gewoon fantastisch. De draaidagen waren heel nice.
0: Maar bro, kijk. Als ik dat spel speel met mijn vrienden. Dan uit het zich zo. Weet je wel? Ja, dat is echt pity gewoon, weet je wel?
1: Zeker.
0: Wij doen het met de familie alleen als Bart van Leeuwen kan, weet je wel? Dat hij er wel langs kan komen. Hoe is dat dan als je dat in het echt op grote schaal doet met allemaal mensen die je niet kent?
1: Ja, dat is heel leuk dat je het vraagt. Want ik heb exact hetzelfde, gewoon zware RT. Als ik met vrienden bijvoorbeeld 30 Seconds ga spelen, dan is het echt gewoon, zeg maar, ik vind dat heel grappig om dan, en iedereen vindt het heel grappig, om extreem... mierenneukerig te doen.
0: Tuurlijk.
1: Gewoon. Als iemand zegt van, ja, een grote luchtvaart... grote van die dingen in de lucht... en dan het grootste bedrijf ervan. Nee, je zei lucht.
0: Je zei lucht.
1: Want KLM is Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Lucht zit erin, dus dat is
0: af. Hoe bedoel je? Hou je bek.
1: Jij zei eerst ook dit. Gewoon dus extreme ruzie. En dat maakt het spel een beetje. Maar dit is dus zuur, want nu wordt het... nu zijn het en mensen die je niet kent. Ja. Dus dan moet je sociaal, zeg maar... een beetje aardig voor de dag komen. En het wordt gewoon uitgezonden heel groot op NPO. En op Disney. Dus je kan niet daar op dezelfde manier spelen als hoe je het met je vrienden zou doen. Maar ik had er wel heel veel behoefte aan.
0: Op welk moment heb jij jezelf moeten inhouden dan?
1: Nou, op een gegeven moment, in aflevering 4 gebeurt dat. Dan is er een raad, een dorpsberaad is er dan. En dan mag iedereen dus zijn of haar verdenkingen gaan uiten.
0: Ja.
1: En dan zit je dus in een kringetje en dan gewoon, we gaan straks iemand elimineren. Op wie gaan we stemmen, jongen? Wie heeft er iemand iets gezien? Heeft er iemand iets verdachts gezien?
0: Ja.
1: En toen was er dus iemand die, Julia dus, die ging heel erg mensen erbij halen om op mij te stemmen. Dus die zei, ja, ik ga zelf op Jan stemmen, want dit en dit en dit en dit. En iedereen was zo, iedereen ging daar een beetje in mee en daar werd over gediscussieerd. Toen dacht ik, als ik nu met mijn allerbeste vrienden was.
0: Ja.
1: Dan zouden de borden en de glazen zijn gegooid.
0: Even kijken, voor de duidelijkheid, dat is Julia Mekkes.
1: Ja.
0: Zij is een advocaat, toch?
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is iemand die geloofwaardig moet zijn. Iemand die verbaal sterk moet zijn.
1: Een heel betoog houdt.
0: Ja.
1: Ook helemaal mensen erbij
0: kan
1: moet
0: kan meenemen.
1: Ja, klopt.
0: Oh, ze heeft zij jou gerad gewoon.
1: En dat deed ze heel goed.
0: Ah.
1: Dat deed ze, maar ze deed... Haar baan deed ze heel goed.
0: Ja.
1: Qua mensen erbij.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar inderdaad... ik vond, je wil heel graag, je hebt heel erg de neiging gewoon... Hou je bek, ouwe, wat de fuck wil je dat zeggen? Maar zeg maar, en dat had ik ook kunnen doen. En Julia had dat ook begrepen, zeg maar. Omdat we zijn natuurlijk buiten de schermen, zijn we gewoon...
0: Tuurlijk,
1: maar. Maar dat gaan de mensen niet zien. Zeg maar, als je een kijker bent en je ziet gewoon iemand gewoon... Hou je bek, jongen, wat de fuck, joh?
0: Dan denk je ook van, wat een rare gast.
1: Ja, inderdaad, dan denk je, wow, die doet wel.
0: Maar wat heb je toen gezegd? Oh, ik ben het eigenlijk wel met je eens, ik snap je wel. Ja, wat heb je dan gezegd?
1: Ja, ik voel je. Ja, dat is ook natuurlijk voor jou ook niet leuk, natuurlijk.
0: Nee.
1: Nee, ik heb gewoon proberen haar argumenten te weerleggen. Ik heb gewoon, want ze kwam met iets van 5 dingen die ze had gezien... waardoor ik een wolf zou zijn. En ik zei, bij al die 5 punten probeerde ik te onthouden.
0: Ja.
1: Want ze deed echt een speech van 15 minuten of zo. Maar ik zat de hele tijd in mijn hoofd van... Oké, ik moet dus en luisteren naar wat ze zegt... maar ik moet ook onthouden wat ze allemaal heeft gezegd. Zodat als ik straks aan de beurt ben, dan moet ik al die argumenten gaan weerleggen.
0: Goh.
1: Dus dat duurde ook vrij lang. Toen was ik gewoon van, oké, wat zei je als eerst? Je zei dat ik er moe uitzag en blablabla. Oké, dat komt dus door dit en dit en dit. Verder zei je dat ik raar uit de deur kwam. Dat kwam door dit en dit en dit. Toen moest ik zeg maar dat allemaal doen.
0: Eerlijk?
1: Alleen, dat werd ook niet echt goed. Ja, dat werd niet uitgezonden op die manier, want daar is natuurlijk...
0: Ze hebben het verknipt. We kletsen er zo meteen over verder naar muziek van Teddy Swims. Mr. Know-It-All.

0: Dit is wel zo'n tune waar jij van zegt, dit moet je op een after horen, toch Jan?
1: Ik vind op een after, ja, ja. Nou, ik vind gewoon, ik ben de laatste tijd heel erg into Timbaland. Op een of andere manier. Of
0: sowieso
1: nou,
0: dikke producer.
1: Altijd al geweest, maar zeg maar nu weer ben ik er weer in aan het geraken.
0: Lekker man.
1: En Timbaland is, gewoon een van de hardste producers ter wereld.
0: 100%.
1: En dit nummer is gewoon een perfect nummer, vind ik, naar mijn mening.
0: Jordi, carry out. We gaan zo meteen nog even verder kletsen over afteren en over alles wat met studeren en zo te maken heeft. Maar eerst, ja, ik heb dus Jan te gast. Je bent influencer, je bent rapper, ja, TikToker, je komt op tv bij programma's.
1: Ja.
0: Maar je muzikale carrière, onder andere 101 Bars, heeft ook zijn sporen achtergelaten bij 3FM-luisteraars. Want aan de telefoon is Marlies. Marlies, goedenavond.
1: Marlies.
2: Goedenavond.
0: Marlies, wat stuur jij net door naar de app van NPO Luister?
2: Dat ik in een videoclip zit met Jan en met de jongens van Fox Simons, Bounce.
1: Ja, ja, wat leuk. Jij was een van de moeders.
2: Ja, een van de moeders inderdaad.
1: Oh, wat grappig.
0: Oké, wacht, voordat mensen denken, Bounce, even een klein stukje van... van

0: Ja, nou, Marlies, daar heb jij dus ingezeten. Wat weet je nog van die opnames?
1: Dat was met corona, nou ja, daar vlak na eigenlijk, dat dingen weer een beetje aan mochten.
0: Ja.
1: En toen gingen we helemaal los in een ballenbak ergens. Ja. De kinderen helemaal los, de jongens helemaal los. Dus echt, ja, het was hilarisch.
2: In een ballorig was dat.
1: In een ballorig was dat, inderdaad.
0: Ja. Maar ja. Jan, hoe ben jij dan bij Marlies gekomen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, nee, ik ben eigenlijk, denk ik, op dezelfde manier bij de set gekomen als Marlies. Zeg maar, wij weten alle twee evenveel van hoe de set tot stand is gekomen. Want ik heb daar geen idee van. Caio Silva, shout-out naar hem. Hij is een hele grote videoclipmaker. Doet nu ook hele, hele grote dingen in het buitenland. Hij heeft die videoclip geregisseerd, bedacht, et cetera, geregeld. En hij had bedacht van, oké, nou, Fokker Simons en Jan, die vier jongens, zijn kleuters in een ballorig. En die gaan op de trampoline springen en een ballenbak en zo.
0: Ja.
2: Maar ze worden naar de ballorig gebracht door hun moeders natuurlijk.
0: Oh, en, dat is het verhaal in die clip.
2: Ja, en Marlies is een van de moeders die dus hun kind komt afzetten bij de ballorig.
0: Oké, dan wil ik ook wel even weten, wat voor cijfer geef je dan moeder Marlies?
2: Een 10 eigenlijk.
1: Echt?
2: Ja, want zij was... Jij was specifiek, Marlies, weet ik nog, dat jij ook helemaal met de sultana's kwam. Jij zorgde echt voor iedereen.
1: Ik heb iedereen gevoederd, inderdaad. Ik had mijn massagestoel mee, dus ik heb ritten
2: genoteerd. Ja, massagestoel mee.
0: Joh, Marlies, een massagestoel voor een videoclipopname. Dit zijn geen bouwvakkers.
2: Nou, wat geweldig.
0: Marlies, leuk ook dat je even daarover appt.
1: Ik hoorde en ik denk, hey, die gast, die ken ik, leuk.
0: Lekker. Nou, Marlies, mooi dat je zo bij deze weer even hebt weergezien. Zometeen kletsen we verder. Ja,

0: Klein beetje drum en bass, dat is voor niemand schadelijk. You're the DJ Fresh, hot right now. Jan, wij gaan zo even nog afteren.
1: Ja.
0: Dan gaan we even dus lekker nog streamen op de TikTok van 3FM. Dus als je dat wil kijken, @NPO3FM. Daar moeten we het ook hebben over... Kijk, jij geeft veel shows bij studentenverenigingen in Nederland. Ja. Ik denk dat jij in elke grote studentenstad wel bent geweest.
1: Ja, zo'n beetje wel, ja.
0: In welke stad, noem eens alleen de stad waar je een sikke herinnering hebt liggen...
1: Ja, dat is heel zuur dat je dit nu vraagt. Want ik ben en heel slecht in topografie. En zeg maar, ik zie het een beetje als er naartoe gaan.
0: Ja.
1: Je doet je show, het is gezellig, het is leuk. Ja. En dan ga je weer naar huis.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet niet. Ik kan nog wel wat noemen. Zeg maar Leiden bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, Leiden. Dan gaan we daar zo meteen over verder kletsen. Ik ben namelijk wel benieuwd wat je dan meemaakt als je op dat soort feesten optreedt. En op 3FM is zometeen gewoon 3 voor 12 radio met Eva Kleven. Heel veel plezier. Ze begint zometeen met de nieuwste van Fontaine's DC.
2: Ster. Ren je in het zweet naar Kruidvat? Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro... 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro... en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: al genoeg te ontdekken. Bijvoorbeeld de nieuwste van Fontaine's DC en Rosalia. Eerst het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Nu, later en altijd.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: 3FM.
0: VPRO.
12: Eva Kleven.
0: Afgelopen donderdag hoorde je hem hier bij 3 voor 12 Radio als allereerste. Jasper Leidens draaide een vinylsingle waar hij maar liefst €15 voor betaalde.
12: 3 voor 12 Radio.
0: Ja, tijdens de luisterparty van het nieuwe album van Fontaine's DC. Dat verschijnt trouwens vrijdag. Werd die single gekocht, meteen de radio opgeknald. En mocht je dat gemist hebben, het ging allemaal om de track waar nu iedereen het over heeft. Het is de samenwerking van Fontaine's DC met Rosalia. Ik dacht, deze moet je vandaag gehoord hebben. Daarom track van de dag. Ik ben benieuwd naar jouw oordeel over deze track. Fontaine's DC en Rosalia met Where Is Gone.

0: En zoals altijd mag je op de track die je vandaag gehoord moet hebben. De samenwerking van Fontaines D.C. en Rosalía. Je mening geven, ongezout, gewoon gratis en voor niets in de NPO Luister-app. Omdat ik gewoon benieuwd ben.
1: Track van de dag. Eerste reactie.
0: En zoals altijd mag je op de track die je vandaag gehoord moet hebben. De samenwerking van Fontaines D.C. en Rosalía. Je mening geven, ongezout, gewoon gratis en voor niets in de NPO Luister-app. Omdat ik gewoon benieuwd ben. We zijn toch samen nieuwe muziek.

0: voor een camera getrokken en vroeg hem ernaar. Dat klonk zo.
1: We are now in 2026. I think Fontaine's DC is the hardest working band in the whole music business because we got 4 albums now. Grian made a solo record. He even did a collab with the guys of Kneecap from Belfast. Did they return the favor on this record? The Kneecap guys.
2: No, there's no collabs from the Belfast boys, but you never know what could be on the record.
1: So the album is collaborative in a way, maybe. I see a big smile.
3: You have to wait.
4: Listen,
3: to see
4: man, you gotta wait like everyone else, all right?
1: Wow, there is something happening.
0: En daar had mijn collega Jasper Leijders helemaal gelijk in. There is something happening. Inmiddels weten we wat het was, waar die glimlach ook vandaan kwam. Ze hebben Rosalía gestrikt voor een samenwerking op dat nieuwe album, deze single. Echt prachtig is hij, als je het aan mij vraagt. Where is Gone, heet hij. En de vraag aan jou is, wat vond jij ervan? En er komen al wat reacties binnen. Een erg mooi nummer, wel langzaam, maar hun stemmen blenden goed. Ik hoop op verdere samenwerking. Groetjes van Lorenzo. Sybren zegt, wauw, wat een sound dit. Die stemmen samen. Ik heb speciaal 3FM aangezet om deze te horen. Nou, Sybren, ik draai hem heel graag voor je. Jan Casey zegt, echt een heerlijke track van de dag om de week mee te beginnen. Lekker om in weg te dromen. En Erik die zegt nog Fontaine's DC en Rosalía. Een track met een soort James Bond vibe. Ja, en daar wil ik nog aan toevoegen, ook een beetje een track met een Lana Del Rey vibe. Ik weet niet, ik ga er ook helemaal lekker op. Ook doordat het weer gewoon zo herfstig is en het album er bijna aankomt. Eén gek feest. Zometeen mag ik je vertellen wat hier vanavond voor jou te halen valt bij 3 voor 12 Radio. Het zijn sowieso tickets voor een heel vet concert.
5: Let's go.

0: Matter, 3voor12.nl. Daar moet je zijn als je toch een uur lang in 3voor12 Radio over muziek wil horen. Echt tof, ik heb lekker zitten luisteren vorige week woensdag. Ik was namelijk naar Groningen gegaan voor een optreden van IJsland. Die hadden daar echt een waanzinnig fijn optreden. In Spot Groningen, ze zijn echt een soort super, hyper, energieke zegentocht aan het maken door Nederland. En ja, ik was er, dat is natuurlijk leuk voor mij. Maar jij kan er ook naartoe.
1: Ga met 3FM
2: naar IJsland.
0: Ja, wat moet je doen om aan kaarten te komen? Nou, lekker deze avonden, deze week, lekker luisteren naar 3FM. Want zowel bij Andres vanaf 7 uur en vanaf 9 uur bij 3voor12 Radio worden de kaarten weggegeven voor IJsland in de gashouder. Echt een lekkere grote crowd. Daar gaan ze ook wel lekker op. Ik heb ze ook gezien op Down the Rabbit Hole. De beelden van hun optreden op Lowlands zijn ook belachelijk veel bekeken op ons YouTube-kanaal. Dus veel mensen hebben er aandacht voor. En we willen gewoon dat je het live, in levende lijven, een keer gaat meemaken. Wil je erbij zijn, dan hoef je eigenlijk maar één ding te doen. Je moet even de NPO Luister-app downloaden. Nou, dat heb je waarschijnlijk al wel gedaan. Ik bedoel, we hebben ook 3FM Ticketmaand gehad, dus dat is niet zo'n probleem. Wat moet je doen? Nou, je moet opletten. Dat is eigenlijk alles. Je moet een beetje opletten. Hoor je een ticketalarm, stuur dan je naam en de reden waarom jij naar IJsland wil via de NPO Luister-app deze kant op. En ja, dan heb ik hier twee kaarten voor je liggen. Ook deze show weer. En ik kan je zeggen, binnen nu en een kwartiertje gaat hij af. Ja, ik zeg het maar gewoon. Dus je naam en de reden waarom jij erbij wil zijn, stuur het naar de NPO Luister-app. En wie weet maak jij kans op tickets voor IJsland. En over IJsland gesproken, een beetje energie jouw kant op. Echt een banger. Chase and Status is dit. Gloednieuws. Samen met Lil Sims. Dit is Carnage op 3.

0: maar geloof 3FM maar als wij zeggen we hebben tickets voor de gashouder. Want daar vind je 4 februari IJsland. Ga met 3FM
1: naar IJsland.
0: Ja, echt een van de allervetste live sensaties die ik het afgelopen jaar heb gezien. Ik weet niet wat zij doen met het publiek, maar op de een of andere manier wordt het een soort van army. En duikt iedereen een moshpit in, geeft iedereen echt de meest prachtige energie, luistert iedereen naar Sef, Abel, Faisal. Want ze kwamen dit jaar met IJsland 2. Daar zit een tour aan vast waarmee ze 4 februari in de gashouder staan. En ik kreeg wat berichtjes binnen. Ik denk, ik ga even bellen. Kijk, ja, aan de telefoon Serena. Hey Serena.
2: Hi, hallo.
0: Jij hield het lekker kort, want jij zei IJsland.
2: Ja, nou, ik ben aan het rijden, dus ik dacht ik doe het zo effectief mogelijk.
0: Dit was heel effectief, want met dit kleine appje via de NPO Luister app heb jij gewoon 2 tickets gewonnen voor IJsland.
2: Oh my god, geweldig. Echt superleuk.
0: Ben je al lang fan van ze?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik was op Lowlands aan het werk. Mm-hmm. En omdat ik aan het werk was, kon ik er niet echt van genieten. Maar ik vond het zo vet.
0: Ja.
2: Zo vet. En ik heb daarna alleen maar op de terugweg vanaf Lowlands IJsland geluisterd. Het was geweldig.
0: Jij bent dus al in ieder geval lekker ingeluisterd. 4 februari in de gashouder mag je het helemaal live gaan meemaken, Serena.
2: Geweldig, echt heel leuk.
0: Ja, zo snel kan het gaan. Weet je wel, een ticketalarm en 2 tickets in je pocket. Zo doen we dat hier in de late avond bij 3FM. Morgen vanaf 7 uur bij Andres maak je weer kans op tickets voor IJsland.

0: Just a little bit more. Ik ga zo lekker op dat geluid van die boybands en die girlgroups die gewoon weer terugkomen in een soort van hysterische mix. Ik vind het fantastisch.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, dat is ook leuk. Gewoon een beetje nieuwe muziek ontdekken in de late avond van 3FM. Of nou ja, laat. Ik bedoel, het is 9:45. Maar dat is wel altijd Hollandse Nieuwe o'clock. Oftewel, de tijd dat je hier op 3FM een artiest van eigen bodem hoort die een nieuwe tune heeft. En in dit geval is dat Nelg, formerly known as Young Nelg. Ja, natuurlijk onderdeel van Smip. Maar ook zelf keihard aan de weg aan het timmeren. Hij stuurde een appje om te vertellen waar zijn nummer Goed Zien voor hem over gaat.
2: Eva.
0: Yo.
2: Nelg hier.
0: Yo.
2: Mijn nieuwe single Goed Zien is nu uit overal te beluisteren. En het gaat voor mij over het belang van de mensen die ik lief heb in het zonnetje zetten. En mezelf daarin ook op de juiste plek weten te zetten. Intern mijn kompas op orde hebben. Visie scherp. Gedrevenheid, bedrijvigheid. Al die dingen. In één, dat maakt Goed Zien, man. Ik wil mezelf goed zien en ik wil allemaal mensen goed zien.

0: goed zien. Hollandse nieuwe hier bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Met lekker veel live muziek op 3FM deze week voor jou. Sowieso elke avond hier bij 3 voor 12 tickets te winnen voor IJsland. Dat is echt ook iets wat je live mee wil maken. Morgenochtend de maker van de megahit te gast bij de radiovrienden Wijnand en Jamie in de ochtend. En donderdag is daar ook nog eens direct te gast. Dus, weet je, zoals jij misschien je avond wel lekker afsluit bij 3 voor 12 met een portie live muziek, wil je misschien ook wel gewoon lekker wakker worden met live muziek. Dus check deze week Wijnand en Jamie in de ochtend. Op 3FM natuurlijk. Maar ook vanavond staat er genoeg voor je klaar. Met zometeen de enige echte kubus in een ballenbak, oftewel Ida. Ze komt binnenkort met een nieuwe EP. Ook al echt een toptitel. Ik vind dat zo vet als je dat soort titels alleen al kan bedenken voor je nummers. En dus voor je EP. Die heet Iets Vandalistisch of zo. En dat is niet dat ik het Iets Vandalistisch of zo noem. Nee, dat is echt de titel van haar nieuwe EP. Hoe ze erop komt, gaat ze me zo meteen allemaal vertellen. En je hoort er zo meteen live vanuit de livebox. Ida bij 3 voor 12 Radio. Dit is eerst The Last Dinner Party.

0: Zometeen live muziek van Ida vanuit de Livebox.
1: 3FM.
2: In je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs.

0: beurten voor, wat denk je? €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
16: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
18: Ja, 3 voor 12 radio met zometeen een lekkere live sessie in de livebox van niemand minder dan Ida. Eerst het nieuws van 10 uur.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
20: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
19: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het
5: Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
24: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
25: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
24: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
26: 3FM.
18: VPRO.
26: Eva Kleven.
18: Met een lekkere portie live muziek voor jou. Zometeen in de livebox vinden we Ida. Ja, echt een Sint-Nederpop-talent. Waar je u tegen zegt. Eerst K.

0: laat weten via de NPO-luister-app. Ja, daar ga ik naartoe, naar Kingfisher. Je hoorde ze met How Lonely.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio, met vanavond.
0: Ja, een van de allerleukste nieuwkomers op de popronde vorig jaar. Daarna heeft ze een bomvol festivalseizoen achter de kiezen. En aankomende vrijdag komt er een tweede EP. Ja, ik vind dit echt een van de allerleukste acts om live te zien. Ik word vrolijk van de liedjes. Het is Sint-Nederpop-queen Ida in de livebox. Dit is het moment om even op het cameraatje te klikken als je via de NPO-luister-app luistert. Want dan kun je er zo meteen zien staan. Of even naar 3fm.nl/live te gaan, want dit wil je gewoon helemaal van voor tot achter live meemaken. Ida staat op dit moment in de livebox. Ik ben ontzettend blij dat ze er is. En je hoort er nu bij 3 voor 12 Radio live met Kwijt.

Het wordt ook gewaardeerd. Ik zie de zus, die stuurt eerst nog een berichtje. Die zegt, nou, ik ben benieuwd. En vervolgens stuurt ze heel nice. Nou, zometeen meer van dat bij 3 voor 12 Radio. Want Ida is nog wel even te gast, hoor. We gaan het zo meteen eens even hebben over die tweede EP die eraan komt. En over de allereerste keer dat ik haar live zag.

0: Wetlag en Chase Long weer eens bij 3 voor 12 Radio. Ze is inmiddels bij mij in de studio aangekomen. Welkom,
1: hallo.
0: Ia. Ja, ik zei het al, vorig jaar echt een van de allerleukste nieuwkomers bij de popronde.
1: Thanks.
0: Daarna een bomvol festivalseizoen achter de kiezen. Aanstaande vrijdag je nieuwe EP.
1: Ja.
0: Ik ben zo blij dat je er bent.
1: Ik ben ook heel blij dat ik er ben. Ik vind het echt heel erg leuk dat ik hier
0: was. En ik moest ook even denken aan de allereerste keer dat je hier was. Want dat was toen de popronde-namen bekend werden gemaakt. Dat is 1,5 jaar geleden.
1: Ja, bijna wel, ja.
0: Klopt. Ik zie een hele andere artiest.
1: Is dat zo?
0: Ja, er is veel gebeurd.
1: Ja, dat is wel waar trouwens.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat is wel waar.
0: Hoe zou je dat zelf omschrijven? Wat is er in 1,5 jaar met jou gebeurd?
1: Oh my god. Het is echt zo cliché, maar het is echt een rollercoaster geweest wel. Ik heb echt het gevoel dat er was altijd een soort van het volgende ding. En dat is echt heel erg leuk geweest. Mm. En dus we waren hier toen met die popronde aankondiging. Toen hebben we echt 35, 36 shows gespeeld of zo dat najaar.
0: Ja.
1: Inclusief wat hele toffe voorprogramma's. En toen hebben we op Noorderslag mogen staan. Dan hebben we dat naar eigen zeggen wel gekild gewoon. En ik vond het echt zo leuk. En de show ging echt goed en zo. En toen vervolgens het voorprogramma gedaan van Jet van der Steen. En Wies ook een Paradiso. En toen is de festivalzomer ingegaan. En
0: ja, je hebt echt
1: insane.
0: Je hebt echt alles in korte tijd meegemaakt, lijkt het wel.
1: Ik besef het ook niet helemaal.

0: helemaal of zo.
1: Nee.
0: Ik bedoel, ik had echt nooit kunnen dromen dat in mijn eerste festivalzomer dat ik zoveel bucketlist dingen heb kunnen wegstrepen. Het is echt absurd.
1: Ja, vet. Je omschrijft het dan een beetje als een rollercoaster. Dan heb je inderdaad nu de allerhoogste, allerhardste met alle loopings en dan achteruit weer terug, zeg maar. Die had jij te pakken.
0: Ja, misschien wel, ja. Ik hou wel van rollercoasters, dus wat dat betreft.
1: Ja. Hey, ik zat te denken, heb je dingen in je agenda staan waar je geen zin in hebt de komende tijd?
0: Mijn was doen? Nee.
1: Ja. Nee, omdat je natuurlijk een single hebt gemaakt. Ik heb er geen zin in.
0: Ja, klopt. Ja, dat, hoe heet het? Ik bracht die uit en toen had ik ook een interview met iemand. Die hintte daar ook een beetje naar van, heb je er dan geen zin in of zo? Toen dacht ik van ja, ik heb dat liedje volgens mij echt 2 jaar geleden al bijna geschreven. Of 1,5 of zo. En toen stonden er een heleboel dingen in mijn agenda waarvan ik dacht, ik weet dat ik dit moet doen. Maar it's not paying off yet, zeg maar. En dat kan gewoon echt een sleur zijn soms. En gewoon, ik was gewoon even ook die dag dat ik dacht van, ik moet van alles en ik heb er echt geen zin in. En ik zat mezelf ook alleen maar de hele tijd heel zielig te vinden. En toen dacht ik op een gegeven moment van,
1: wat vet dat je er dan gewoon nog zo'n heftige track uit kan maken. Ja. Die best wel powerful voelt ook.
0: Ja, het was ook gewoon de laatste half uur van die sessie. Ik dacht, ik ga echt alle remmen los, achter van mijn tong. Gewoon niet nadenken ook. Niks rijmt in dat nummer. Weinig dingen rijmen. Melodieën zijn er schaars. Ja. Dus het was gewoon echt een soort van brain dump.
1: Ja, ik bedoel, je kan jou kennen van Ik heb er geen zin in. Dat is een single van jou geweest. Kubus in een ballenbak, natuurlijk. Ja. Jouw EP heet Iets Vandalistischer of zo.
0: Ja.
1: Ik denk, hoe kom jij op je titels? Ik vind ze namelijk allemaal zo origineel, leuk, grappig ook vaak. Je nummers zijn ook vaak wel, er zit ergens wel een soort humor in, terwijl het ook best wel hard er tegenin gaat.
0: Ik weet dat niet. Weet ik dat? Ja, dat weet ik. Weet ik niet. Dat gaat ook weer lekker heen en weer.
1: Was mooi. Was even een gesprek met jezelf. Ja, weet ik dat?
0: Ja,
1: love it.
0: Nee, ik heb veel dat ik dat in de trein zit en dan soort naar buiten staar en dat ik dan andere dingen aan het luisteren ben, opeens één woord hoor en daar meteen weer mijn eigen associaties bij heb. En dan schrijf ik dat gewoon op. En dan in schrijfsessies of als ik iets anders aan het schrijven ben, dan haal ik vaak die notities erbij als ik even vastloop of zo. Dat is bijvoorbeeld hoe Kubus in een ballenbak erbij is gekomen. Maar iets vandalistischer of zo, dat is toch wel een grappig verhaal. Toen waren Michel en ik, Mazoo, dat is producer van week, veel werk. We waren gewoon een gesprek aan het hebben en we waren aan het opnemen. Per ongeluk ook, omdat ik eerst een melodietje aan het opnemen was. En toen vervolgens hadden we een heel gesprek over waar dat nummer dan over moest gaan. En toen kwam ik op een gegeven moment achter van, oh, ik ben dit hele gesprek aan het opnemen. En toen hadden we teruggeluisterd en toen hebben we gewoon een paar zinnetjes eruit gehaald. Zoals dus iets vandalistischer of zo.
1: Oh, wat grappig.
0: En uiteindelijk sloeg dat zo op het hele EP wat we aan het maken waren, dat dat gewoon de titel is geworden.
1: En is het dan zo dat je eigenlijk had gehoopt dat die EP iets vandalistischer was? Of zit het er wel in en moeten we het ook door die bril bekijken? Of wat ja, of gaat het gewoon niet zo diep? Dat kan natuurlijk ook.
0: Nou, het EP is gewoon wat vandalistischer dan mijn eerste EP. En ik denk ook dat ik toen heel erg op een plek was dat ik dacht, ik wil iets meer de rem loslaten en gewoon iets meer doen en iets minder nadenken.
1: Oeh, nice.
0: En dat is wel gelukt. Als dat dan een beetje je mantra is, gewoon iets vandalistischer, dan laat je gewoon iets meer los of zo.
1: Oké. En waar merk je dat dan bijvoorbeeld in? Waarin ben jij, doordat je gewoon dat als mantra hebt omarmd, nu iets vandalistischer? Ben je eigenlijk sowieso rebels? Of ja, wil je dat meer zijn?
0: Ik denk dat ik dat meer wil zijn. Mm. Dat is het denk ik meer. Ik ben stiekem best wel soort ook netjes en dan durf ik dat niet of zo. Maar in muziek en op een podium kan je dan juist een soort andere kant ook van jezelf laten zien. En daarom is het podium ook gewoon zo'n lekkere plek om lekker te schreeuwen. En zeker in dan zo'n liedje zoals Ik heb er geen zin in of, ja, of Kwijt of Vlammen. Dan kunnen gewoon alle remmen los. En ja, daarin ben ik wel iets vandalistischer, ja.
1: Ja, en dat is grappig, want dat staat je ook heel goed. Want ik zat even dat optreden van jou net in de livebox te vergelijken met dus 1,5 jaar geleden. En natuurlijk zit daar een hele popronde tour tussen en een festivalzomer. En je gaat zo meteen de clubs in. Ja, het past, man. Die energie van jou op het podium is super aanstekelijk.
0: Oh, thanks.
1: Ja, is ja, echt heel fijn. Hoe voelt het voor jou als je weer mag, als je weer gaat?
0: Ja, echt heel bevrijdend. I mean, sowieso ook als je op het podium staat, dan krijg je ook gewoon heel veel energie van het publiek terug.
1: Ja.
0: Dus dat is altijd een wisselwerking. Dat is ook altijd even spannend van, oké, wat krijg ik voor mijn publiek? Wat kan ik aan hun geven zodat zij misschien dat andere weer terug kunnen geven, zeg maar. Maar als dat echt goed klikt en ook met mijn band, dan is dat zo bevrijdend. Dat is echt niks wat mij een grotere high geeft, zeg maar.
1: Vet. Ja. En jij staat waarschijnlijk ook wel eens in het publiek op een festival of bij een tour. Is dat ook waarom jij nu Eefje de Visser als inspiratie hebt uitgekozen? Is dat als inspiratietrek?
0: Ja, deels. Het nummer wat we zo meteen gaan spelen, ik kan vast verklappen, Het heet Wit Licht.
1: Ja.
0: En er zit een stukje in dat nummer wat heel erg geïnspireerd was op alle lage vocals die Eefje Visser ook heel veel gebruikt. En dat is zo dromerig en daar kan je zo lekker inzakken. En dat is zo'n lekker contrast, vond ik dat, met dat springerige en dat super hyper van wat ik normaal ook in mijn tracks heb. Dus dat daarin was het heel erg een inspiratie. En ook inderdaad live. Ik heb haar voor het eerst live gezien, deze Lowlands. En het was wel een beetje een religious experience.
1: Ja.
0: Zij is zo goed. Is echt niet normaal. Ik heb echt mijn ogen uitgekeken. Ja, gewoon.
1: Ik snap je
0: en
1: helemaal.
0: De hele productie eromheen. Zij kan zo goed zingen live. En die backing vocalisten, de alle choreo's, de band, de arrangementen, het licht, visuals, alles klopte gewoon. Het was echt fantastisch.
1: Ja, het hele plaatje maakt zij compleet.
0: Ja,
1: en dan ook nog die muziek. Die is gewoon magisch.
0: Ja, is echt magisch.
1: Zometeen ga je verder in de livebox. Ida, ik ben echt blij dat je er bent. En ook dat je deze hebt meegenomen. Eefje de Visser en Uit het Oog.

grote inspiratie voor Ida. Deze tune van Eefje de Visser, Uit het Oog. Inmiddels is Ida weer teruggelopen naar de livebox. Dit is ook het moment voor jou om via de NPO Luister-app lekker mee te kijken. Want je krijgt gewoon een live performance voor je kiezen nu. Of via 3fm.nl/live. Kijk vooral mee, want dit wil je echt niet missen. Deze fantastische vrouw die nu klaarstaat in de livebox. Dit is Ida met Wit Licht.

0: Wit licht, Ida. Live vanuit de livebox. Ah, echt vet. Ik had niet verwacht dat er nog een vocalist bij zou komen. Maar Masoudi kwam even langs ook nog, hé. Damn, vette tune. Ida, hartstikke bedankt dat je er was. Echt heel fijn. Er komen ook zoveel lieve berichten binnen via de NPO Luister-app. Wow, Lotte die zegt nog, wat een banger. Ik ben zo klaar voor de tour. Nou, die gaat echt voordat je het weet van start. 15 oktober al in Merlijn in Nijmegen. 17 oktober in Tilburg. 22 oktober in Hedon Zwolle. Dan 23e in Simplon Groningen. 24 oktober gewoon meteen door naar Metropool in Enschede. En dan 16 december vind je Ida in Paradiso in Amsterdam.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: New op 3FM.
5: Nothing but Thieves, number 5.
6: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Eva. Het is Jasper hier en het is tijd om even in te breken bij je. Want je draait supergoeie muziek, maar er mist nog iets. En ik ben heel benieuwd naar jouw mening over dat nieuwe liedje. Het is namelijk een band die vorig jaar jankend bij jou in de studio stond. Uitgelopen make-up heeft alles te maken met de bandnaam. Het is namelijk de nieuwe single van Crybabies. Ze zijn wat mij betreft enorm gegroeid het afgelopen jaar. Ze komen met een nieuwe EP en er is een nieuwe single van uit. En ja, ik ben heel benieuwd hoe jij deze vindt. Het heet namelijk You're My Baby. En is dit jouw nieuwe muzikale baby of denk je Jasper, waar heb je het over? Draai hem even, geef hem even je mening. De nieuwe van Crybabies.

0: Ja, hier ben ik natuurlijk wel fan van.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Ja, deze tip die krijg ik dan van mijn collega Jasper Leidens. Een doorgeefplaatje. Crybabies, You're My Baby. Ja, ik vind dit wel echt heel vet. Ik hoor inderdaad ook de groei van de band. We houden het allemaal voor je in de gaten hier bij 3 voor 12 Radio. Zo moet er nog één ding gebeuren vanavond. En dat is dat we even checken hoe het optreden van Vrouwkje was. Want zij stond vandaag voor de tweede keer op te treden in de Melkweg. En als het goed is, dan was Liska erbij. Ik ga zo even bij haar checken. Maar niet voordat ik de nieuwste tune van Florence Road aan je heb laten horen. Dit is Wish Upon You bij 3 voor 12 Radio. Natuurlijk bij 3FM.

Florence Road en Wish Upon You. Vorige week nog bij mij in de studio vrouwtje die reikhalzend uitkeek naar het startschot van haar clubtour in de Melkweg. Nou, en vanavond was het eindelijk zover.

0: Want Nederpoorter popartiest in een uitverkochte clubzaal. Een plek waar ze al een hele tijd niet meer had opgetreden. Maar waar ze met haar nieuwe plaat Kijk je naar mij is neergestreken. En vanavond was ja toch wel een beetje een try-out. Liska, jij was erbij.
1: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, de eerste eigen clubshow in 2 jaar. Hoe was dat?
1: Klopt. Ja, echt heel vet. Het was echt heel leuk om weer terug te zijn, zeg maar. Het was zo lang geleden, maar het was weer helemaal alsof het echt gewoon eergisteren was dat ik voor het laatst ben geweest.
0: En gisteravond heeft ze ook al gespeeld. Toen hoorde ik dat die show wel 2 uur in totaal duurde. Was dat vanavond ook weer zo?
1: Ja, volgens mij 1 uur en 45 minuten ongeveer.
0: Zo, dan krijg je lekker veel vrouwtje voor je geld gewoon. Nou, wat doet ze dan een uur en 3 kwartier?
1: Nou, het begon gewoon meteen eigenlijk met nieuwe nummers van het album. En daarna speelde ze weer wat oude nummers. En toen weer wat nieuwe, zeg maar. Het ging een beetje op en neer. Dat was eigenlijk wel heel chill.
0: En hoe doet dat nieuwe album, Kijk je naar mij, hoe doet hij het live?
1: Goed, echt heel goed. Er zit heel veel synthesizers in en daar hou ik zelf echt heel erg van. Ja. En dat kwam echt wel heel goed tot zijn recht. En ook heel veel mensen kennen de tekst al, dus dat was echt leuk om te zien.
0: Ah, vet. Daar heb ik het nog met haar over gehad toen ze hier aan het co-hosten was. Zo van, ja, mensen hebben maar gewoon een week of zo om dat album een beetje uit hun hoofd te leren. Maar dat ging dus wel.
1: Ja, er waren echt heel veel mensen die gewoon echt vol lang gewoon meezongen. En dat was echt heel leuk. En iedereen vond het heel gezellig volgens mij.
0: Ja, vet. En als je dan nog 1 ding zou kunnen zeggen, want het was toch een beetje een try-out. Heb je nog een puntje wat ze misschien nog iets kan verbeteren voor de rest van de tour?
1: Nou, verbeteren niet, want het was eigenlijk gewoon echt heel tof. Maar ze heeft natuurlijk een nieuwe band. En dat is voor haar natuurlijk heel erg wennen. Maar het was echt super tof en het werkt echt heel goed. En ik denk dat het wel gewoon een mooi nieuw hoofdstuk is, ook met het nieuwe album. En dat het echt wel goed gaat werken met haar tour.
0: Ja, vet. Ik kan niet wachten om haar weer te zien. Jij gaat volgens mij ook nog een keertje ergens deze tour kijken.
1: Klopt. Ja, ik ga nog naar Zwolle tour, dus dat wordt heel leuk.
0: Hey, thanks dat je even wilde vertellen over jouw avond vanavond in de Melkweg bij Vrouwtje. Ja, en deze draai ik ook heel graag voor je. Van dat nieuwe album.

0: Ja, vrouwtje, de tour is begonnen hoor. Geen rem. En inmiddels mij in de studio aangeschoven Nelly Benner.
1: Wat zie jij er ontzettend leuk uit vanavond.
0: Nou, schat, wat lief.
1: Ja, echt geweldig outfit.
0: Nou, dank je.
1: Ja, gewoon echt stoer en tof. Helemaal leuk.
0: Nou, dat mag vaker. Ja? Vind ik leuk.
1: Ja, dat doe ik heel graag hoor.
0: Nou, jij ook trouwens. Ja. Je ziet er ook fris uit. Wat gaat er gebeuren deze avond?
1: Ja, we gaan weer even lekker babbelen over exen.
0: Oh?
1: Ik moet zeggen, ik voel me op dit moment een beetje mijn ex.
0: Oh, waarom?
1: Ja, gewoon niet gewoon ruiten branden. Ja. Dat is echt jeetje, Mina.
0: Dat lijkt me zo lange avond zo.
1: Alsof ik de herfst in mijn hoofd heb. Nee, maar ik zal zo meteen veel liefde en veel gezelligheid brengen.
0: Ja, en heel veel toffe tracks. Met onder andere Anderson .Paak en Hugo ga je ook nog draaien.
1: Ik heb alleen maar goede muziek.
0: Ja, je hebt alleen maar goede muziek.
1: Ja.
0: Ah joh, vanaf 11 uur gewoon lekker weer Nelly Benner op die 3FM.
2: 3FM.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Gesmolten. Gegoten. Gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: geregeld? Ga naar independer.nl.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Goedenacht, gehaaltjes. Tanden gepoetst, BH uit, geweten schoon. Ja, nou, dan kunnen we beginnen. Maar eerst even naar het nieuws.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM.
8: Ster. Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
14: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: 3FM.
5: Ja, goedenavond. De kinderen liggen plat, de wijn is op en je partner ligt te snurken. Let's talk about ex, baby. Oh, ik heb een beetje iets geks ingestart. Ik zie iemand naar me kijken die denkt, Nel, je doet

0: echt heel even zijn mond houden. Oké, daar gaan we.
1: 3FM.
0: Ja, dat ben ik inderdaad. Nou ja, ik ben er in ieder geval lekker bij. Ik moest heel even wakker worden. Ja, we zijn er hoor. Ik hoop jij ook. Laat even horen dat je er bent. Dit is Naar Bed met Wenner. Welkom.

0: dan weer alles goed, hè? Wat een vent. 17 going under.
1: Naar bed met Benner.
0: Dag, hallo, een hele goede avond. Ja, er komen al heel veel berichtjes in de NPO-luister-app binnen van... ja, je mooie make-up is weer weg. Ja, dat klopt. Hoi, trouwens, hele goede nacht. Tenminste, goede avond, moet ik zeggen. Mijn naam is Nelly Benner. Je luistert naar Bed met Benner. En ik ben vanmiddag... Ik doe ook de middagshow, Barend en Benner. En vanmiddag heb ik toch zoiets leuks gehad. Dat was echt geweldig. Was namelijk een vaste luisteraar van 3FM. En die stuurde een berichtje van... Hey Nel, mijn dochter die is net afgestudeerd als make-up artist. En tegenwoordig... moet je echt een portfolio opbouwen. Maar moet je ook wel flink wat Instagram-volgers hebben... om een beetje aan werk te komen. En ze zei, zou jij het niet een keer leuk vinden... als mijn dochter jou in de show komt opmaken? Dus ik ben vandaag echt fully in de make-up gezet. Echt zeg maar met nepwimpers en lipliner... en echt alles erop en eraan. Nou, ze kon het echt heel goed. Mogen het wel zo zijn dat ik altijd gelijk daarna door... even naar een tennislesje ga... en dat ze niet iets van make-up doekjes had achtergelaten. Dus dat ik echt weer vol ornaat naar mijn tennisles ben gegaan. Ja, desalniettemin, zit er nog een beetje op, maar ik heb het er ook een klein beetje afgezweet. We gaan weer echt een ontzettende lekkere avond hebben. Ik heb Robin voor je, ik heb Imagine Dragons voor je, de Sugar Babes komen eraan, Slater komt eraan, gewoon echt een weergeloos goede lijst. Ja, en we gaan het natuurlijk eventjes hebben over exen. Ik ben altijd benieuwd, ik vind het altijd lekker om een beetje over exen te praten. En dat kan mooi en dat kan lelijk, maar misschien heb jij wel een mooi verhaal over je ex, misschien een lelijk verhaal over je ex. Of misschien heb je nog iets van je ex. Weet je wel, die ene lamp, het nagelknipschaartje. Misschien een gebroken hart. Maar ja, misschien ook wel heel veel levenswijsheid. Laat het me even weten in de NPO-luister-app... wat jij nog over hebt van je ex. Dan heb ik voor jou Anderson Paak, Corday, met A Good Day. En dat was het zeker.

0: Ja, het blijven bijzondere wezens, toch, heksen? Aan de ene kant heb je zoveel van ze gehouden en aan de andere kant, ja... Ja, en begrijp je ook wel waarom ze weer je ex zijn. Maar toch, ik vind het toch altijd wel leuk om daar een beetje over te praten. En jij blijkbaar ook, want er komen leuke appjes binnen. Sanne zegt, ik heb van mijn ex paniekaanvallen gekregen. Nou, gezellig. Jens, mijn ex, haar oma, heeft een kleedje voor mij gebreid. En die ligt nog steeds bij mij op de bank. Heerlijk warm. Ja, nou, lekker. Heerlijk, ja. En Marije, de oplader... Oh, ja. Ja, dat is onhandig. De oplader van mijn Satisfyer ligt bij mijn ex-vriend thuis. Ik heb gisteren maar een nieuwe besteld, want ik vind het te ongemakkelijk om die terug te vragen. Ja, ja, nou ja, ik zou het gewoon lekker doen. Ja, boeien. Ja, ik bedoel, hij weet, ja. Ik bedoel, hè, waarschijnlijk heb ik hem ook samen, of jullie hebben hem ook samen gebruikt. Dus ik zou hem gewoon lekker terugvragen. Het scheelt je weer 12 euro of zo. Hè, kan je weer wat anders mee kopen. En Levi, mijn ex heeft een paar schoenen die nog bij haar stonden. Wat? Mijn ex heeft een paar schoenen die nog bij haar stonden gegeven aan haar nieuwe vriend. Of die nieuwe vriend moet wel heel toevallig dezelfde schoenen hebben als dat ik dat heb. Oh, Levi die zag dus gewoon haar nieuwe vriend met zijn schoenen lopen. Vind ik schandalig. Vind ik ook gewoon een beetje goor. Ja, vind ik echt schandalig. En er komt nog een leuk audio-appie binnen. Nou, laat me eens even horen dan wat jij te zeggen hebt.
1: Mijn ex had een pet van mij geleend. We zijn nu 2 maanden uit elkaar en ik zag op TikTok voorbij komen dat hij die pet heeft verbrand. Dus die ga ik nooit meer terugkrijgen.
0: Oh.

0: eend in L.A. Ik begrijp er nog steeds helemaal niks van. Het is net als bij mij in de tuin, dan opeens is daar een hele mooie bloem. Gewoon opeens. En ik denk, ik heb je niet zien groeien, ik heb je nergens gezien, ik heb nergens een knopje gezien. En opeens ben je daar. En dat heb ik een beetje bij Adela hetzelfde. Ze is opeens daar. En alsof ze er altijd is geweest. En de volgende artiest, ja, dat is eigenlijk een artiest van afgewezen worden bij de X-Factor, dan naar de finale van The Voice. Toen kreeg hij ook nog een setje van Khloe Kardashian. Ja, ik heb het over het leven van Jamie Miller. Het is een soort van filmscript. En morgenochtend bij het leukste duo van de, ja, van 3FM. Ach, van de hele radio natuurlijk eigenlijk. Wijnald en Jamie, daar zijn ze dus morgen. En dat is echt, hij is daar morgen live in de 3FM livebox om jouw ochtend gewoon heerlijk te laten beginnen. Ja, ja. En ze zijn ook nog in
1: 3FM. Nee, gaat dit. Jamie Miller, Baby Doll.

Turn the lights off. Ja, de lichten mogen wel uitblijven. Of tenminste, die mag je uitdoen. Maar de radio moet je even aanlaten, oké? Ik zal even meenemen in het leven van een actreutel, van een actrice. Of in ieder geval van een presentatrice of whatever wat je mij wil noemen. Gewoon van een loser zoals ik. Ik heb veel audities in het leven gedaan. En ook wel veel bij castingbureaus. En, voor series en films heb ik het vaak gedaan. Maar ook wel voor presenteerdingen. En voordat ik, want toen wilde ik presenteren, maar toen acteerde ik alleen nog. En toen op een gegeven moment kreeg ik de kans om bij iets van RTL. Nou, dat is in ieder geval iets van RTL online, om daar auditie voor te doen. En ik weet wel dat daar bij die audities, daar zaten al, ze hadden al een groepje mensen. Dus Kai Gorgels was er al, Monica Geuze was er al, volgens mij Bobby Bot was er al. Nou ja, en nog een aantal, volgens mij ook een DJ die hier ooit heeft ook gedraaid heeft. Die volgens mij later een keer ook eens weer is gecanceld. Nou, ik weet zijn naam weer even niet meer, kom ik even niet op komen. Maar in ieder geval, ik mocht daar auditie doen bij RTL MCN, zo geloof ik. Nou, ik weet niet. Ik mocht daar auditie doen om 9:00 ochtends om bij een soort van girl squad te horen. En dan zou ik samen met 4 andere meiden zouden we een programma maken waarin we elkaar allemaal zouden uitdagen. En ik kwam daar om 9:00 ochtends. En het eerste wat ik moest doen was een 100-jarige ei eten. Nou, en dat is echt, als je dat al openbreekt, dan lijkt het echt alsof je de kliko 4 maanden geleden, gewoon dat je die dan open doet. En dat echt de rest. En, nou, dat moest ik eten. Nou, oké, dat ging op zich nog wel. En daarna, en daar heb ik echt een trauma aan overgehouden, daarna moest ik om 9:30 ochtends, en ik had nog niet ontbeten, want in toen die tijd ontbeet ik bijna nooit. Toen moest ik 3 soesjes gevuld met pure wasabi eten. Maar stel je even voor, een lege maag om 9:30 of 's ochtends en een enorme soesje met wasabi. Oh, het was echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En weet je wat ook nog het hele heftige aan de hele situatie was? Ze vonden me niet leuk genoeg. Dus nu bij elke hap die ik van, of überhaupt maar iets aan wasabi denk, ga ik al over mijn nek. Ja, en ik ben het niet eens geworden. Dus Imagine Dragons, jullie mogen zeggen, je moet doen whatever it takes voor je carrière. Nou, ik zou zeggen, hoeft echt niet allemaal hoor. Kom vanzelf.

0: Sienna Spyro, Great Expectations. Nou, ik heb ook hele hoge verwachtingen.
1: Weet je wel, laat het in.
0: Ja, want jij loeder, jij kan wel tegen mij zeggen dat ik je altijd wakker heb. Altijd wakker mag bellen. Ja, maar dat gaan we dan maar eens even testen. Ik heb verschillende berichten gekregen van mensen die ik altijd wakker mag bellen. Nou, daar ben ik wel benieuwd. Het is om precies te zijn 11:15. Laten we eens even kijken of de mensheid nog wakker is op dit tijdstip. Laten we eens even kijken. Nou, laat die telefoon maar overgaan dan. Hallo, hallo. Dit is het vrouwtje van de radio. Ja. Hallo?
2: Hallo.
0: Hallo, met wie?
2: Hallo, met Luc.
0: Hey Luc, hallo. Waarom mag ik jou zo laat nog bellen?
2: Ja, dat mag jij.
0: Ja, waarom mag ik dat?
2: Omdat ik kon jouw oude Instagram-post nergens van vinden, maar ik heb ooit ergens mijn nummer en een bericht achtergelaten.
0: Ja, wat enig. Vind ik hartstikke leuk. Ja?
2: Ja, ik ook.
0: Maar waarom laat je zomaar je nummer bij me achter?
2: Nou, omdat ik in het voorgesprek al zei dat ik een soort van crush op je had in 2017.
0: Zo, dan gaan we gaan eventjes bijna 10 jaar terug.
2: Ja, 10 jaar, dat was bij drugslab.
0: Oh, nou had jij een crush op mij?
2: Ja.
0: Moet je zelf nu ook heel hard om lachen. Wat enig. Maar omdat ik zo ontiegelijk sensueel drugs... Nee, waarom? Waarom?
2: Ik zei het al. Je hebt gewoon een hele fijne, zachte stem. En je had al een hele, ik denk, een soort van ontwapenende uitstraling.
0: Jeetje. En hoe gaat het nu in de liefde?
2: Ja, ik ben momenteel aan het daten.
0: Oh, hoe gaat dat?
2: Ja, goed.
0: Wat leuk.
2: Gaat heel leuk.
0: Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Via Bumble.
0: Bumble is toch wel de dating. Ik hoor niemand meer over Tinder. Ik hoor echt mensen alleen maar over Bumble. Dat toch wel de beste dating-app is.
2: Ja, ik hoop het. De tijd zal het leren.
0: En in hoeveelste date zitten jullie al?
2: We hebben elkaar echt al heel veel gesproken en ook heel veel gebeld. En dat gaat echt. Ja, het klinkt enorm. We hebben elkaar 5 keer gezien nu. 4 of 5 keer.
0: Oh, maar dit klinkt als iets wat misschien wel meer potentie heeft.
2: Ja, ik hoop het. We proberen vooral gewoon even in het hier en nu te zijn.
0: Oké, ik bel je heel laat. Dan ga ik altijd heel eventjes. Ben ik heel veel benieuwd naar, zeg maar, wat er nu gaat gebeuren. Ben je onderweg naar bed?
2: Nee, ik lig al in bed.
0: Oh, heerlijk. Maar er ligt dus vanavond niemand naast je?
2: Nee, vanavond ligt er helaas niemand naast
0: nee,
2: me.
0: Nee, want jullie zien elkaar waarschijnlijk in het weekend veel.
2: Ja, vrijdagavond komt ze hierheen, dus daar heb ik heel veel zin in.
0: Wat gezellig, wat gezellig. Wat ligt er op jouw nachtkastje, als ik zo vrij mag zijn om dat aan jou te vragen?
2: Daar staat een Sonos speaker en een sporthorloge.
0: Oh, wat heeft dat sporthorloge vandaag gemeld? Is er een beetje activiteit gemeten?
2: Ja, natuurlijk. Een hele hoop stress.
0: Oh, hey, waarom?
2: Ja, ik vraag me af of dat ding accuraat is, maar een drukke dag gehad.
0: Oh ja, maar specifiek stress om iets of gewoon het leven?
2: Nee, ik heb 2,5 uur file gereden, dus dat is wel nogal minder.
0: Kak, waar moest je naartoe?
2: Vanuit Brabant terug naar Rotterdam.
0: Oké. En heb jij een pyjama aan?
2: Nee, ik heb geen pyjama aan.
0: Mensen moeten altijd heel erg lachen als ik dat zeg. Nou ja, een nachtjapon dan.
2: Nee, ja, helemaal. Ik heb een Adams kostuum.
0: Oh, jullie hebben een Adams kostuum, wat heerlijk. Lekker vrij, dat is heel goed. Kan het allemaal lekker ademen.
2: Ja, precies.
0: Nee, toch? Ja. Ja, anders gaan die ballen zo stinken. Nee, geen. Yes. Nee.
2: Lekker duidelijk.
0: Sorry,
2: ja,
0: sorry. Ik krijg het zelf helemaal heet. Ik krijg er helemaal rood van. En, ben je piekeraar of ga je zo meteen gelijk heerlijk lekker tukken?
2: Ik zat jouw aflevering van vorige week even kort te beluisteren. Omdat ik dacht, wat ga je in godsnaam allemaal vragen?
0: Ja.
2: En toen dacht ik, heb ik een avondritueel? Toen dacht ik, ja, ik heb ook van die U-lampen. Het is wel de helft van Nederland.
0: Ja, jij had iemand die ik vorige week sprak inderdaad ook. Ja.
2: Bij mij gaan eigenlijk continu alle lampen uit. Dat was een beetje de reminder dat ik naar bed moet. En, maar ik ga altijd slapen met een podcast op.
0: Ik ken het. Levensgevaarlijk wel, hoor.
2: Ja, het werkt wel dusdanig dat als ik dus ergens anders slaap,
0: ja.
2: Dan wordt het wel lastig. Want meestal zit degene met wie je dan slaapt niet te wachten op een
0: podcast. Ik heb het dus zo erg dat ik dus mijn ene oortje, als ik aan mijn ene oor ga liggen, doe ik dan mijn ene oortje in en mijn andere uit. En dan 's nachts dan wissel ik ook weer van oortje.
2: Je kan dus die AirPod, als je dus omdraait, kan je hem zeg maar op zijn kop weer in je oor doen.
0: Wij hebben dezelfde de oorperikelen 's nachts. Ik ga Sugarbank voor je draaien. Ik vond het ontzettend leuk dat ik even met je mocht praten.
2: Ja, superleuk. En succes nog met de uitzending.
0: Dankjewel. Slaap lekker. Dikke nacht zoen.
2: Dank je. Doei.

0: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Voor minder. Simpel.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: With the OG.
17: Ja, de dag mag uit, de nacht mag aan. Schuif maar lekker dicht tegen me aan. Maar eerst gaan we even naar het nieuws.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: 3FM. Nelly Banner.
17: Ja, trek je pyjama aan en gooi je zorgen uit het raam. Kruip lekker onder de wol. Dit is Naar Bed met Benner.

0: denk dat Maud, de violiste van Sommieux, ik denk dat zij wel een beetje op knoppen staat, denk ik. Hoe? Ja, want zij is zwanger. Ik denk ongeveer, nou ja, misschien 2 maandjes of zo. Spannend.
1: Gecancelde kutjes.
0: Oh, het zit echt in mijn favoriete item. En ik heb ook vandaag 2 artiesten. Echt, eigenlijk zijn allebei een beetje favorietjes van me. Gewoon 2 artiesten die in opspraak zijn gekomen. Ja, soms voor hele grote dingen, soms voor hele kleine dingen. Maar waar iedereen wel wat van vond. En ik heb vandaag voor je... Ja, ik vind hem dus heel erg leuk. Ik vind hem altijd echt hele geinige hoeks hebben. Ik heb het over Bilal Wahib. In maart 2021 werd hij... een tijd gecanceld, omdat hij echt... Ja, ze deden gewoon echt heel dom. Ik denk wat je vroeger gewoon als jongens of als meisjes... dat je dan ergens in een keet was en dat je dan zei... trek je broek naar beneden voor zoveel geld. En dat het dan, ja, weet je, en dat dan ene deed. Nou, en dat zag dan niemand. Ja, en dit werd tijdens een live gedaan op Instagram. Ja, en dat ziet natuurlijk iedereen. Dus ik denk dat het echt gewoon een hele domme jongens... qua jongensstreek was. Maar ja, dat liep totaal uit de hand. Maar ik heb wel een hele lekkere hoek. Ken je deze nog?

Ja, of je zegt, ja Nel, ik wil gewoon iets meer, nog met meer kaliber, meer kwaliteit. Nou, dan heb ik wel misschien een van de grootste artiesten aller tijden voor je. Nou moet ik ook zeggen, ja, ik heb het over Michael Jackson. Ik moet het misschien toch wel even vertellen. Oké, beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen, veranderingen in het uiterlijk en controversieel gedrag. En dan wist ik niet zo heel goed of hij nou wel of niet, zeg maar, nu door mensen gecanceld is. Maar mijn beste vriendin heeft een zoontje. En die is helemaal Michael Jackson fan. En hij gaat ook, zeg maar, met de fluwelen handschoentjes. En heeft een glitterjasje en heeft een hoedje op. En hij heeft van die gladde schoentjes. En dan treedt hij ook op. En dan maakt hij echt de vetste moves. Maar ouders vragen wel aan haar van, laat je jouw kind op Michael Jackson dansen?

De NPO-luister-app is geopend. A of B, de keuze is aan jou. Ik weet het wel, hoor. Ik weet het wel. Ik heb eerst 100 tranen van je. Koelas, Boef en Antoon.

0: Eddie.
1: Hallo?
0: Hey, wat vraag je me nou of ik gespiekt heb met natuurkunde?
1: Ja, ik las dat op Wikipedia toevallig.
0: Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel, maar Ed, ik heb zoveel gespiekt in mijn leven.
1: Ja, ik ook. Maar ja, we hebben het wel gehaald, toch?
0: Wat was jouw truc?
1: Ik verschillende. Ik ook afkijken met anderen en afspreken. Of A, B, C, D. Of dan vuistje was dan bijvoorbeeld A. En,
0: oh ja, ook slim, ja. Ja, ik schreef ook altijd tussen mijn vingers.
1: Ja, oh ja, ja, ja. Of papiertje onder mijn horlogebandje.
0: Ja, ach, wij zijn loeders. Wij zouden ook gecanceld moeten worden. We zijn schandalig. Ja, nee. Gecancelde kutjes. Je zit in het item gecancelde kutjes. Ik heb je de keuze gegeven of je mocht kiezen uit Bilal Wahib met tijgers. Volgens mij heb je hebt nog nooit van Bilal Wahib gehoord.
1: Nee.
0: Ah, nee. Waar woon jij dan?
1: Ik woon in Schoonebeek.
0: Waar ligt dat?
1: Het is, ik woon op een olieveld.
0: Oh, op een olieveld?
1: Ja.
0: Wat houdt dat in?
1: Ja, olieveld, er zit olie onder ons.
0: Ah, maar zit je dan...
1: Waar staan die jaarknikkers dan ergens?
0: Wat zeg je?
1: Jaarknikkers.
0: Oh joh, dat weet ik helemaal niet.
1: Nee, dat staat in Schoonebeek. Het zijn allemaal jaarknikkers.
0: Oh, ik ben meer een nee-knikker.
1: Oh ja, nou ja.
0: Nee, ik heb er geen idee wat ik denk. Maar Michael Jackson ken je wel, toch?
1: Ja, dat is wel een goede nummers. En Billie Jean en zo, ik vind dat allemaal wel top. Maar...
0: Ja, vind ik ook. Heb je ook de docu gezien? Of de film, de laatste film gemaakt van...
1: Ja, ik heb alles gezien, de film en de docu.
0: Ja, ik vraag me dus af of er bij de film of er nog een tweede... of er, zeg maar nog een Michael Jackson part 2 komt.
1: Nee, dat denk ik niet. Dit is het en dit was het, denk ik.
0: Ja, denk je dat alle aantijgingen en alles wat er rondom hem speelde... zeg maar dat ze dat gewoon helemaal weglaten?
1: Waarom ze het weglaten, weet ik niet. Want er is vast wel iets gebeurd. Ik bedoel, als drie mensen hetzelfde zeggen, ja...
0: Ja, ik dacht er is gewoon een heel stuk weggelaten. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Echt, zijn muziek is geweldig. Ik vind dit nummer ook... Ik word altijd instant verliefd als ik dit nummer hoor, Eddie.
1: Oké.
0: Heb je dat niet met The Way You Make Me Feel?
1: Nee, dat heb ik met A Liberian Girl.
0: Ah, Liberian Girl. Ook echt heel erg mooi.
1: Ja, daar heb ik wel een beetje... Dat zit wel een beetje emotie in, dat liedje.
0: Ja. Ja, nee, daar ben ik ook helemaal met je eens. Ben jij nog verliefd?
1: Of ik verliefd ben?
0: Ja.
1: Nee, joh, ik heb... Nee, momenteel niet.
0: Oké. Nou, wat niet is, kan nog komen, toch?
1: Ja, dat is inderdaad waar. Ik had een hele leuke buurvrouw, maar die is verhuisd.
0: Wat jammer. Ja. Nou, hopen dat er gauw een nieuwe buurvrouw komt.
1: Friends with benefits, maar ja, dat is nu niet meer.
0: Ai, hè, verdikkemers. Nou, dan gaan we snel een nieuwe benefit kopen. Hele fijne nacht, nachtzoen.
1: Ja, joh.
0: Doei.
1: Groetjes.

Ja, en ik begrijp nu ook pas wat Ed eigenlijk bedoelt. Ja, knikkers zijn pompsystemen waarmee olie uit de aardbodem naar de oppervlakte wordt gepompt. Ah, vandaar. Ik dacht dat het over mij had.

wel voorbij. Maar deze hele week, de hele week, maak je kans bij Andres en 3 voor 12. Maak je kans op kaarten voor ticket voor IJsland. En dat is heel vet. Die wil je winnen. Dit is Peaches Tussen.

Taylor Swift, Patient Zero. Over patiënten gesproken. Ik ben net klaar met Nicolas Veul. Met 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Man, wat doet hij dat goed. Echt mijn complimenten. Maar helemaal voor mensen die in de zorg werken. Jeetje, wat goed. Ik heb zometeen ook iets heel goeds voor je. Ik heb een parel. Ik ben al echt lang fan van hem. Zijn vorige album was geweldig. En dit is ook weer echt geweldig. Ga ik je zometeen laten horen. Maar eerst een andere favoriet, Teddy Swims.

0: nergens voor nodig hoor. Je hoeft helemaal geen anxiety te hebben. Ik ga je namelijk gewoon een hele prettige avond bezorgen. Tenminste, hoe lang hebben we nog? Een kwartiertje. Nog een heel prettig kwartiertje, want Weet je wat wel leuk is aan radio maken? Dat je dus allerlei dingen gaat opzoeken. En soms dan, dat ik dan denk, oh, dit wil ik heel graag aan je laten horen. Ik heb het over De Nachtwacht. En het vorige album vond het zo geweldig. Dus muzikaal zo ontiegelijk sterk. En toen dacht ik, ja, wat weet ik eigenlijk nog meer van deze Jiri Tahatu? Dus ik was een beetje aan het kijken. En nu kom ik er dus net achter dat hij het broertje is van Jim Tahatu. En hij is weer de regisseur van bijvoorbeeld Hardcore Never Dies. Mega goede regisseur ook. En het leuke is dat Jiri Tahatu, de frontman van De Nachtwacht, die ik je zo meteen gaat laten horen, dat hij samen met zijn vader Gino Tahatu de soundtrack dus gemaakt heeft van die Nederlandse gabbercultuur in de jaren 90, die Hardcore Never Dies. En daar heeft hij dus ook een gouden kalf voor gewonnen. Nou, deze gast kan dus alles en hij kan ongelooflijk lekkere muziek maken. Ik zou willen zeggen, hij staat dit weekend in de Paradiso, maar het is echt kutje strak uitverkocht.
1: Oh ja.

Ja, dit was mijn cadeautje voor jou, deze Feel Good vlam. Gewoon echt heel erg lekker. Deze heb je vast al gehoord. Dit is de nieuwste van Jason Derulo. En DJ Goya, Michi.

0: nachtkastje.
1: Ja, we zijn alweer aan het einde van Naar Bed met Benner gekomen. Het is 7:07. En we zijn bij Nelly's nachtkastje aangekomen. En ik wil altijd, heb ik iets, ja, iets op mijn nachtkastje liggen. En soms is dat een goed boek. En soms is dat een poëziealbum. En soms is het een filmtip of een andere tip. En vandaag heeft mijn allerliefste producer, Meike, ja, hem uitgekozen. Omdat ik had het zelf een beetje druk. En ik zei, kies jij maar iets heel moois uit wat jij heel mooi vindt. En hij geldt ook zeker voor jou. Het is denk ik iets wat we allemaal veel en veel vaker moeten doen. Hij is van René Oskam, een van mijn favorieten. En het heet Succes. Succes mag je vieren. Ook al is het maar klein. Het is zo belangrijk om gelukkig te zijn. Met wat je gaat doen. Of al hebt gedaan. Je mag best heel even stil blijven staan. Bij iets wat nog komt of al lang is geweest. Er is altijd een reden voor het vieren van feest.

0: Oh, Olivia, die blijft altijd fijn. Ik vond het weer echt zo gezellig. Echt zo gezellig. Ja, nu wel tijd om het mandje in te gaan. Of je kan ook gewoon even non-stop muziek luisteren. Dat kan natuurlijk ook. Ik zou zeggen, maak er morgen een hele mooie dag van. En een hele dikke nachtzoen.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smartspeaker. De

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.